ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Mannekes, het is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
3: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
3: Wat ook, ja.
5: Dat hadden we ook door.
3: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
4: Oh. Dat hadden wij niet door.
3: Dan is het nu door.
6: Ja, naar Gamma.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Ja, misschien vindt je het lastig of vervelend, maar we hebben een belangrijke boodschap. Het is alweer vrijdagochtend. Goedemorgen. Nieuws van 6 met Grim. Ik hoor geen Grim. Wat is er, Grim?
2: Ik ook niet. Het stond... Mijn micro werkt ook niet.
1: Uw micro werkt ook niet?
2: Nee.
1: Grim!
2: Staat hier verkeerd
1: Hallo.
2: Allemaal.
1: Zeg je ergens?
3: Ja, ah, hier ben ik.
1: Hof. Ja, goedemorgen.
3: Het is gelukt. Goedemorgen. Minister Quintin die wil politie en militairen vaker samen op patrouille. Opnieuw een pak banenweg bij Volkswagen. En zowel Anderlecht als AA Gent winnen hun inhaalmatch. Binnenlandminister Quintin wil meer gemengde patrouilles van politie en militairen in ons land. Aanleiding is de arrestatie van een man van 20 met een geladen Kalashnikov in zijn bagage gisteren in het station van Brussel-Zuid. De man kwam mogelijk uit Noord-Frankrijk. Zoiets zien we wel vaker de laatste tijd, zegt collega Farouk Ashgenes.
4: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien, namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen, ofwel om drugs te verkopen.
3: Wat de man die gisteren opgepakt werd van plan was, weten we nog niet. De Duitse autobouwer Volkswagen wil de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen, bovenop de 50.000 waarover ze eerder al spraken. In totaal moet zo'n 15% van alle werknemers vertrekken. Komt onder meer omdat de concurrentie toeneemt. In Duitsland moeten er ook 4 fabrieken sluiten. In ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van Kortrijk. Anderlecht pakt zo 6 op 12 en staat 10e. AA Gent klopte Oud-Heverlee Leuven ook met 1-0 en staat mee aan de leiding met het maximum van 12 punten. Kortrijk en OHL hebben nog geen punten en bengelen onderaan de stand. En goed nieuws van op de US Open Tennis. Bij de mannen staat zowel Zizou Berghs als Alexander Bloks in de derde ronde. Berghs versloeg een Nederlander in 4 sets en Bloks klopte een Argentijn, ook in 4 sets. Eerder gisteravond stootte ook Elise Mertens door naar de derde ronde, bij de vrouwen dan. Zij versloeg een Oezbeekse in 2 sets. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka. Grijze dag vandaag. Die begint droog, maar later gaat het regenen en vooral aan zee ook harder waaien bij maxima rond 23 graden. Het weekend, dat wordt vrij zonnig.
1: Wow, even een test. Anke, ben je ook aanwezig ondertussen?
5: Represent.
1: Ah, ja, ben je er ook, hoor ik Sander. Hallo.
6: Ja, hallo.
1: Ah, ja, oké. Alle micro's werken hier al. Nu nog eens horen. Horen jullie ons aan de andere kant, beste luisteraars? Stuur eens een berichtje als je wakker bent. Het is vrijdagochtend, studio hadden we nog niet volledig mee, maar we hebben er keiveel goesting in om erin te vliegen. En dat doen we met Roxette en The

0: Als je vrijdagochtend mag starten met Roxette, dan zit het al half goed. Roxette en The Look.
1: De ochtend van show.
0: Ja, ja, we zijn compleet hoor. Niet alleen het voltallige team in de studio, maar ook het voltallige luisteraarsteam. Merci voor de honderden berichten die nu al binnenkomen. Jullie hebben zin in deze vrijdag en jullie hebben zin in het weekend. Dus goed gestart de dag, Anke.
2: Zeker goed gestart. Ik heb mijn burgerplicht zelfs al gedaan vanochtend.
0: Heb je een oud vrouwtje over laten steken op het zebrapad?
2: Ja, in lachrammen mee, maar het is wel zoiets eigenlijk. Nee, even serieus. Ik reed de E313 op.
0: Is dat Lummen dan? Is dat,
2: nee, dat is een Hasselt.
0: Een Hasselt zelf, oké.
2: En we hebben zelfs drie opritten.
0: Oh, wow.
2: Hasselt-West, Hasselt-Oost, Hasselt-Zuid.
3: 200 meter van elkaar, letterlijk.
2: Ja, echt waar, dat is aan de IKEA. En ik reed op. Ja. Doorgaans ben ik daar altijd alleen.
0: Ja.
2: En nu zag ik gewoon een vrouw op de oprit, op de middenberm aan het wandelen. En die ging gewoon de snelweg opwandelen.
0: Nee.
2: Niet eens op de pechstrook, maar echt op de middenberm.
0: Ben je gestopt? Pinkers op?
2: Nee, gestopt niet. Hè. Ik heb direct gewoon de politie gebeld. Meteen.
0: Oké.
2: Je kan daar ook niet zomaar stilstaan. En ik had het ook, want ik was met Sander aan het bellen.
0: Ja.
2: En ik zeg, maar hier zit een vrouw te wandelen zonder fluohesje. Ik denk verward of zo. Dus ik dacht, ja, ik ga dat hier niet zelf oplossen. Ik heb meteen de politie gebeld, maar dan dacht ik, wat is het nummer?
0: 112.
2: 101.
0: Maar ook 112?
2: Ja, ik heb eerst 100 geprobeerd. Dat zit nog altijd in mijn hoofd van in de school, ah, ja, maar, lagere school.
0: En mij zit de 900 er nog altijd in.
2: Rescue 911.
0: De 900, dat was bij ons. We noemden zelfs eigenlijk de wagens die kwamen, de 900.
3: In onze tijd was dat de 100, maar dat is ook niet meer.
2: Ja, maar ik vind dat schandalig dat die nummers veranderen, want ik kan maar één nummer onthouden.
0: 112.
2: Dus ik zat op de 100 en dan zag ik noodcentrale opduiken en ik trek, stop, want dadelijk,
0: Het is toch ook nood, nee?
2: Ja, maar 101, dan kom je direct bij
0: de politie.
2: Uit.
0: Ja, ja.
2: En dat duurde heel lang eer die opname.
0: Ah ja.
2: Ja, ja, maar ja. En dan zo, ja, hallo.
0: Ja.
2: En dan, ja, waar? Hoe? En wat is uw naam? En hoe spelt je dat?
0: Mooi.
2: Ja, die moeten ook uw gegevens hebben.
0: Ja, oké, maar het klinkt alsof daar iemand wakker werd gebeld.
2: Dat durf ik nu niet zeggen. Dat ga ik nu niet zeggen op de radio.
0: Marcel van de lokale politie is vannacht verantwoordelijk, maar hij mag slapen tussendoor.
2: Hij kwam van het toilet, Sven.
0: Ja.
2: Dat kan ook, hè.
0: Ja.
2: Maar het duurt even, maar nu vraag ik me wel af hoe het met die vrouw is, want nu ga ik dat toch nooit weten.
0: Ja, nee, dat is waar. Maar
2: ik hoop dat hij veilig van de snelweg is geraakt, want het zag er zo'n beetje een verward iemand uit.
0: Dat is zielig, hè? Dat soort verhalen, ja. Goed gedaan, Anke, goed gedaan.
2: Ja, maar ik wil het einde nu weten.
0: Dat ga je niet weten.
2: Ik ga dat nooit meer weten, hè.
0: Nee. Maar goed dat iedereen weet dat je 101 kan bellen voor dringende politiehulp en 112 eigenlijk voor alle

0: Het is heel zomers, we weten het wel, maar er komt een goed weekend aan. Morgen met flink boven de 20 graden en zondag zou een hele mooie dag worden. Maandag ook nog een mooie dag. Details krijgen we sowieso van Frank later in de uitzending. Maar we staan voor een mooi weekend, dat is de samenvatting.
1: Ik ga nog even een kleine tip geven voor mensen die ook altijd het noodnummer vergeten. Blijkbaar moet je gewoon de app 112 installeren.
0: Ah ja, okay.
1: Dan heb je altijd het nummer bij de hand. Dan moet je niet nadenken, was het nu ook alweer? En ineens 911 beginnen.
0: Klik je erop en wordt er meteen gebeld. En dan zit je meteen
1: dan wordt er meteen gebeld en dan heb je het ook in de app. Dus doe dat maar, 112, ja, de app.
0: En voor alle mensen zoals ik die zo bijna op de rand van het rusthuis staan, ik heb het opgezocht. Het was 1987, Anke. Toen was jij een meisje van 7. En in 1987 is beslist dat er werd overgeschakeld van het noodnummer 900 in ons land naar het noodnummer 100 op dat moment. En inderdaad, mensen die dus al iets ouder zijn, in de jaren 70 zijn geboren, zoals ik, of vroeger, die noemden zelfs, ik heb het echt gevonden, die noemden een ambulance, een ziekenwagen, noemden dat fysieke ding ook een 900. Dus amai, er staat bij Julma een 900 voor de deur. Zo zeiden we dan, als Julma naar het ziekenhuis moest. Ja. Dus dat was in de tijd
1: Dat was in de tijd van de E5 en zo.
0: Dat was in de tijd van de E5.
1: Zijn heeft het allemaal meegemaakt.
0: Allemaal meegemaakt.
1: Vertel nog eens over de Eerste Wereldoorlog, Pipé.
0: Ja, maar ja. Eerste Wereldoorlog, toen zat ik aan de Unie. Dat heb ik niet goed mee.
2: Nog voor je kan denken.
3: Pas op voor die borduur.
2: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
4: Kan dat nu niet doen.
2: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor.
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En krijg ik roze blokjes.
2: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Vanavond iets Italiaans.
7: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Amai, la vita is echt wel bella.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
12: Weet je wat ik mis na de vakantie?
13: De zon?
12: Nee.
13: Het strand?
12: Nee, het comfort.
13: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
12: Citroën.
13: Info en voorwaarden op citroën.be.
14: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
17: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
18: Zottekes, wakko.
17: Check. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Kom
9: Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Sven en Anke.
19: Good times, great music.

0: ging daar op bezoek bij de Indiaanse premier Modi. En dat, ja, India, dat is een ongelooflijk land. 1,4 miljard mensen wonen daar. Dat is, ik weet niet hoe, 100 keer zoveel dat er Belgen zijn. Dus dan ga je toch als premierke naar de grote premier. Dus hij dacht, ik moet een mooi cadeau meenemen. En Neuhaus van de Pralines, die kunnen ook heel mooi kunstwerken maken in chocolade. En nu in Delhi is de Indian Gate. Dat is zo'n hele grote, zo'n beetje een Arc de Triomphe die in het midden van de stad staat. Of het is in Bombay, denk ik. Ik denk dat het in, enfin, maakt niet uit, in een van de twee. Ofwel in Delhi of in Bombay staat die Indian Gate.
1: Alsof wij dat weten.
0: Ja, ik ben bij beide geweest. Dus ik zou moeten weten welke gemaakt is. En die is door Neuhaus in chocolade gemaakt. Maar de premier ging eigenlijk met het regeringstoestel daar naartoe vliegen. Maar er was een probleempje, zoals met zoveel dingen in ons land. Het regeringstoestel stond in pannen. Ja, dus als de begroting, die staat ook in pannen. Ja, en dat is heel veel wetten en justitie.
1: En legervoertuigen.
0: Alles staat in pannen. Alles staat in pannen. Maar het is ook het legervoertuig. Ja, ja. Ik ben zelfs blij eigenlijk dat niet alleen onze wegen zijn waar mensen met z'n allen over denderen die kapot zijn, maar ook het regeringsvliegtuig. Dus dan hebben ze altijd een charter die wordt gehuurd eigenlijk. Maar daar is een klein probleempje mee, want een half uur voor ze zouden vertrekken bleek dat die in pannen stond.
1: Oh.
0: Ja, dat is dubbele pech. En dan loopt je dus met je chocolade Gate of India.
1: En Bart de Wever liet de hele tijd met die doos rond.
0: Dat denk ik nu niet, maar ik stel het mij zo wel voor dat hij samen met zijn secretaresse onder de arm meeneemt van het ene vliegtuig. Verdomme, voor naar het andere vliegtuig. Ook in pannen, ook in pannen. Ja. Dus dan zijn ze een lijnvlucht opgegaan. En dat was een groot ding, hè. Het is helemaal gebroken toegekomen in India.
1: Oh.
0: Dat kon het niet meer hij moet het in de chocomel draaien, die premier daar in India. Hij kan er niks meer mee.
1: Maar wat een idee.
0: Ja.
1: Dat weet je toch van tevoren dat je dat niet kan meenemen? Dat moet alleen al praline zijn, maar zo'n kunstwerk. Stop, we hebben zo'n chocolatier in Hasselt-Boon. En als ik daar iets ga halen, ik ga naar huis.
0: Ook een kunstwerkje of zo,
1: zoiets, zo dat je denkt, zoiets. Maar zo dan zo echt van dunne chocolade gemaakt.
0: Dat is kapot,
1: hè. Fietsmand, kasseien, kapot.
0: Nee.
1: Dat is echt die combinatie.
0: Regeringsvliegtuig, nee. Chartervliegtuig, nee. Lijnvlucht, nee.

0: Marieke eerst het nieuws van 6:30. En dat krijgen we van Krim.
1: Goedemorgen. Blijft onduidelijk wat de man bezielde die gisteren in het station Brussel-Zuid opgepakt werd met een geladen Kalashnikov in zijn sportzak. Het wapen zat verstopt tussen babykleertjes. Volgens HLN verklaarde de man aan de politie dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Speurders onderzoeken of dat klopt. Onze veiligheidsdiensten zien wel vaker Noord-Franse jongeren die naar hier komen om een centje te verdienen in het criminele milieu. In ons voetbal heeft AA Gent opnieuw gewonnen. Klopte Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en staat met 12-12 mee aan de leiding. Ook Anderlecht won met 1-0 tegen Kortrijk. Anderlecht pakt 6-12 en is tiende. Kortrijk en OH Leuven hebben als enige ploegen nog geen punten. En op de US Open Tennis staan Zizou Berks en Alexander Bloks allebei in de derde ronde. Berks versloeg een Nederlander in 4 sets. Bloks klopte een Argentijn, ook in 4 sets. Eerder gisteravond stoot ook Elise Mertens door naar de derde ronde bij de vrouwen. Zij versloeg een Oezbeekse in 2 sets. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka. Meestal bewolkt vandaag, eerst droog, later gaat het regenen en aan zee ook hard waaien bij maxima rond 23 graden. En het weekend dat wordt vrij zonnig, morgen 21 graden, zondag 24 graden.
2: Ja, geen files op dit moment, op deze vrijdagochtend. Ik denk dat het verkeer tegen 7:30 op gang gaat komen.
3: Wij, Vlaamse landbouwers van Verbeel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk, kies voor Verbeel.
4: 6:30. Een tip voor een ferm, efficiënt leven.
2: Ja, ik persoonlijk, en ik, met mij zijn er vele WhatsApps beantwoorden. Hè. Ik ben daar heel slecht in. Mm-hmm. Of ik ga all the way, heel snel, heel veel berichten achter elkaar of zo. Ja.
5: Ja.
2: Ja.
5: Ja, jij moet nu zeggen, Sander, hoor je nu zeggen, ik ben daar heel slecht in.
2: Ja, maar ja.
6: Als jij mij er buiten, alsjeblieft.
5: Als jij in een bepaalde mood bent, ja. En dan weten we dat. Dan zitten wij ook misschien in een hele andere situatie. En dan krijg je plotseling een bericht van Anke waar je voelt, dit wordt een reeks.
2: Ja.
5: Dan komt er een berichtje mee over iets. Want op, ja, bijvoorbeeld, oei, ze zeggen iets heel lelijks over ons op Facebook. Daarna een berichtje, sorry, dat kan toch niet? Daar moeten we toch op ingrijpen. Vervolgens nog een berichtje.
6: Emoji.
5: Uitdrukken. Ja. Vervolgens, daarna, kom aan zeg. Amai, dat kan toch niet?
2: Je, daarna,
5: hey, maar mensen zijn toch onbeleefd soms op sommige momenten.
2: De vierde wereld zit op Facebook.
5: En dan daarna, ja, nee, ik snap dat mensen een mening mogen hebben, maar dit gaat toch te ver.
2: Dat is ook.
5: Hey, beste collega's van online, hoe kunnen we dit vermijden?
2: Ja, en dan blokkeren die handel.
6: En dan zit vind je eigenlijk een prima WhatsApp.
5: Ja, ik maar een overdreven WhatsApp.
2: Nee, maar dat is waar. Ik typ een zin en dan stuur ik dat als bericht door, in plaats van alles in één bericht te zetten. Dat vinden jullie vervelend. Dan krijg je altijd piepjes. Snap ik. Ga ik niet meer doen.
5: En dat blijft maar. En dan zie je gewoon in het ritme waarin je stuurt. Oh, nu hangt er een kind aan haar broek.
2: Dus nu kan ze even 10 minuten niks meer zeggen.
5: Zeg maar, van, ze was zo gedaan aan het opbouwen. Nu is er iets aan de hand. Nu kookt de spaghetti echt over. Ja. En dan 10 minuten later begint het opnieuw. Of zit je helemaal in een andere vibe?
2: Ja,
5: is het weer
2: of
5: over dan, en nee, maar is het opgelost?
2: Maar goed
5: en,
2: dat je het zegt van Facebook, want er zitten echt wel wat. We moeten die rotte appels daar eens gaan weghalen.
5: Maar terug naar WhatsApp.
2: Heerlijke mensen.
5: Wat is jouw efficiënte tip?
2: Mijn efficiënte tip. Het gaat eigenlijk over zo. Ik vind dat veel WhatsApp. En je krijgt heel veel WhatsAppjes van de school, van de hobby's, van vriendinnen, van familie. En ik ben heel slecht in beantwoorden. Ik blokkeer altijd. Zo van, ik kan niet zo mijn telefoon pakken en terugtypen. Dat, om een of andere reden. Ik weet niet wat dat in mijn hersenen is. Dat gaat niet. En dat is bij veel mensen. Dus ik heb een nieuwe tactiek.
5: En dat is?
2: Ja, ik zit 1 uur 's ochtends in de auto.
5: Ja.
2: En nu beantwoord ik iedereen die mij de dag ervoor gestuurd heeft. Voor voice-app.
5: Ah, of nee.
2: Jawel.
5: Zo'n voice-berichtje daar binnenkomt.
2: Ja, en dan zeg ik... Mijn vriendinnen zijn op vakantie nu met 3. En dan krijg ik allemaal foto's en dat. En dan stuur ik vanochtend gestuurd van... Oh, wat een leuke foto zeg.
5: Ingesproken.
2: Ja.
5: Och, jongens toch.
2: Ja, ingesproken. En dan kunnen ze dat versneld afluisteren. Hè.
6: En dan krijgen mensen dus... Vanaf nu van jouw berichten om 4:30
5: ochtends. Ja,
2: ja maar die, wat, dat berichten. Bij de meeste mensen staat op vliegtuigmodus. Oh, jongens. Ja. Maar dat is handig.
5: Ja, maar weet je wat het vooral is? Als je zo'n ingesproken bericht een keer terugkrijgt, dan denk je wel 2 keer na om nog gewone berichten te sturen. Dan denk je, nee, want dat helemaal gaan afluisteren. Heel die parley.
2: In de auto vind ik dat, luister ik dan terug de teruggestuurde berichten af. Altijd in een auto, perfect.

0: Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
1: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
2: Ja, hallo. Zeg, mijn Michogolf werkt niet.
1: En heb je de stekker ingestoken?
2: Nu werkt het. Merci.
1: Graag gedaan.
0: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
3: Vanavond heb ik afgesproken met drie vrienden om bij te praten over de voorbije week. Wat was er goed? Wat was er slecht? Waar hebben we mee gelachen? Waar hebben wij ons aan geërgerd? Een frisse cocktail dus, van ongezouten meningen van Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Ze zullen het waarschijnlijk ook over mij hebben, maar dat mag, want ik zit er zelf bij. Happy Hour. Vanavond op VTM Go.
4: VTM. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
5: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
4: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
6: Eurostar. Together we go further.
7: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist lang en smal.
10: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
11: Wienerberger.
10: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
12: IKEA-tip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
12: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
16: Laatste kans. Profiteer alleen dit weekend nog bij Van Haren van 50% korting op het tweede paar kinderschoenen. Loop snel naar onze winkels of check vanharen.be.
17: Van Haren.
16: Omdat we van schoenen houden.
18: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op

0: alsof er Matador op zijn paard zit. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: En goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag 4 september.
2: Vandaag in de spotlight.
1: Ja, overal, zeker op social media. Els van Doesburg, de N-VA-burgemeester van Antwerpen. Ze deed een interview in Humo en sprak daar onder andere over het feit dat ze zo gelukkig is als moeder. Ze zei, onlangs zijn we met mijn zoontje Marcel naar zee geweest en het was alsof ik zelf ook de zee opnieuw voor het eerst zag. Ik zag de wereld mee door zijn verwonderde oogjes en dat is het mooiste wat er is. En ze zei, ja, moederschap, ik ben er zo gelukkig mee. Echt blij. En zei, tegenwoordig als ik moet speechen, zeker voor een overwegend vrouwelijk publiek, eindig ik al mijn speechen met de oproep, niet twijfelen mensen, maak baby's zoveel als je kunt. Met een lach erbij, hè, want natuurlijk, ze wil niet zeggen, iedereen moet 100 baby's maken. Maar ze is heel positief en ze zegt ook in dat interview, ja, ik heb een beetje het gevoel dat je niet meer mag zijn zo positief over het moederschap. Er is heel veel negativiteit. Toen ik net bevallen was, kreeg ik de vraag, en slaapte wel? En hoe krijg je dat in godsnaam gecombineerd? En zeg jij nu niet compleet uitgeput? En ze zegt, op social media is het nog erger. Daar heb ik het gevoel alsof moeders alleen maar klagen tegen elkaar over het moederschap. Maar die uitspraken van haar, die vallen heel slecht bij heel veel vrouwen die nu reageren en die zeggen, ja, maar jij bent geprivilegeerd en je zit daar in het stadhuis. Je hebt een prachtige tuin, je hebt een goed gezin en dan kan jij wel blij zijn met het moederschap. Maar moederschap is niet altijd zo fantastisch. En gisteren reageerde ze op de kritiek, wat is harde kritiek die ze nu krijgt in de afspraak. En ze zei dit.
3: Ik heb geantwoord op de vraag, ja, hoe is het moederschap? En ik heb daarop geantwoord, ja, ik vind dat fantastisch om moeder te zijn. Dat vind ik ook oprecht. En dan heb ik me wel verbaasd dat daar zo een ontzettende stortvloed van toch wel de volledige range aan giftigheid, verwijten, hatelijkheden, weet ik veel wat allemaal.
1: Ja, het was op social media redelijk stevig ten opzichte van haar, maar en ze zegt ook, maar ik meen het ook wel een beetje, er wordt wat te veel geklaagd, zei ze.
3: Uiteraard is dat ook zwaar en heftig, maar dat is ook de manier waarop dat je daarover vertelt en spreekt. En ik snap natuurlijk ook wel dat zoveel jaren geleden mochten we alleen maar positief spreken over moederschap. Mocht je zeker niet zeggen als je niet goed voelde. Maar ik vind dat vandaag toch wel, ja, die slinger wat is doorgeslagen naar de andere kant, waarbij dat je dus blijkbaar niet meer kan zeggen, ik ben super graag moeder. Ik vind dat ontzettend fijn.
0: Mm-hmm. Oh, die luisteren nog niet naar de moeties, hè. Wij zeggen dat daarin elke week, hoe fijn het is om moeder te zijn.
1: Ja?
0: En daarnaast zeggen we ook dat het ook pittig kan zijn.
1: Ja, ja.
0: Want die twee,
1: ja,
0: die horen eigenlijk samen.
1: Het is een mix eigenlijk.
0: Het is een
1: zoals het
0: mix.
1: Leven.
0: Het is een
1: leven.
0: Ik bedoel, je kan ontzettend veel van je kinderen houden. En ik bedoel, ik heb het deze aflevering, deze week nog gezegd in de moeties. Ik ben opnieuw smoorverliefd geworden deze zomer op mijn kinderen.
1: Ja.
0: Mijn zoon is 7, mijn dochter is 11. Dat zijn mijn beste vriendjes. I love them. Maar de combinatie met dat vroege opstaan of dit of dat. En dan vind ik ook nog, ik zit in een bevoorrechte positie. Dat weet ik zelf ook. Ik heb het nog heel gemakkelijk. En toch vind ik het zwaar. Maar laat staan dat je dan thuis zit met een zwaar gehandicapt kind.
1: Ja, ja.
0: Of je bent tegen je wil in alleenstaande moeder,
1: ja,
0: van 3 kinderen die het financieel niet getrokken krijgt. Of gewoon, je woont in een stad met je man. Jullie doen allebei een job, maar je hebt geen netwerk. Geen ouders waar je op kan steunen.
1: Ja, zwaar, zwaar.
0: Hoe ga je dan die 9 weken zomervakantie invullen? Of je hebt dan postnatale depressie. Of je wil kinderen en je zit naar een speech van Els van Doesburg te luisteren en die zegt, maak maar baby's. En jij denkt, potverdomme, we zijn al 3 jaar bezig en het lukt niet.
1: Ja, weet
0: het,
1: maar ja.
0: Weet het, maar Svenny, God, ja, maar dat bedoel ik, het kan allemaal naast elkaar staan.
1: Ja,
0: snap
1: maar
0: je?
1: Ja.
0: En het ding is, allez, het is goed. Ik ben ook iemand, I love mama zijn. En ik zeg dat ook. En ik zat net als Els op een roze wolk.
1: Ja.
0: En ik had toen ook het gevoel van, ik mag daar precies niet luid op zeggen. Maar nu weet ik, ik mag daar wel luid op zeggen. Maar je mag ook luid op zeggen als het wat moeilijk is. Want het is heel fijn als mensen zich herkennen in jouw verhaal online.
1: Mm-hmm.
0: Dan dat je thuis alleen zit en denkt, ik ben heel eenzaam in mijn situatie.
1: Okay.
0: En ik denk dat Els dat eigenlijk ook wel ergens weet.
1: Maar
0: het verkeerd in dat interview heeft geuit.
1: Of dat het dat wordt, ja. Maar weet je, het gaat ook rap op social media. Hè. Als ik bedoel, ik zeg, ja, heerlijk, de vakantie begint weer. En ik ga het vliegtuig op. Gegarandeerd krijg ik dan 3-4 berichten. Ja, voor u is dat makkelijk. Of vakantie vertrekken, maar wij hebben de centen niet om op vakantie te vertrekken.
0: Ja, maar dat is
1: wel pijnlijk om zo'n dingen te posten. Sorry. Je moet wel eens rekening houden met mensen die niet in die geprivilegeerde positie zitten.
0: Ja.
1: Maar dan kan je bijna niks meer posten. Hè?
0: Nee, en niks meer zeggen.
1: Nee,
0: Dus ik denk altijd langs beide kanten, chill allemaal.
1: Ja, maar je mag ook jezelf zijn en je vrolijkheid ook wel eens uitspreken. Dat mag ook wel als je begrip hebt.
0: Natuurlijk.
1: Ja, begrip voor elkaar.
0: En empathie hebben.
1: Ja, niet zo lastig.
0: Voor alles en iedereen.
1: Media,
0: empathie.

0: Silas en Voyage, Voyage. Je mag één ding niet vergeten, Anke, voor het te laat is. Ik moest je nog de groeten doen van 1600 fantastische vrouwen van gisteren.
1: Ja?
0: Ja, ik heb bij Familiehulp gedraaid in Puijenbroek. En dat was fantastisch. Die hadden een personeels. En dat zijn allemaal mensen. Mijn mama heeft daar ook ooit gewerkt. Hè. Die zorgen voor mensen die hulp nodig hebben.
1: Ja, tuurlijk.
0: Hè. Dus, soms kuisen, soms eten koken, babbelen,
1: ik
0: naar de winkel.
1: Ik denk heel vaak aan Sandra.
0: Sandra?
1: Was mijn kraamzorg, hè?
0: Ja, oké. Okay, ja,
1: oh, voilà. Vond Sandra maar bij mij in.
0: En die mochten dan eigenlijk nu eens een keer een namiddag goed gaan feesten met z'n allen gisteren. En die mochten draaien. Die waren zo enthousiast, want die dansten met alles mee. En toen ik zei, en jullie hebben allemaal de groeten van Anke, dat riep ik dan in de microfoon.
1: Ben je echt geroepen?
0: Ja, dat doe ik toch altijd. Alleen niet altijd, maar daar dacht ik, hier moet ik het wel
1: doen. Gaan ze wel kennen.
0: Omdat er veel gestuurd hadden. Maar jongens, meer applaus dan dat ik zelf opkwam. Dus ik moest de groeten doen van allen.
1: Alle groetjes terug, hè?
0: Ja.
1: En kusjes. En knuffels.
0: Bon

0: 2 plus 2 gratis op 6 Prisun Gold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldieprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Goedemorgen, we geven jullie zometeen een tip om oplichters te slim af te zijn. Na het nieuws van 7, dat krijgen we aan Krim.
2: Goedemorgen, nog veel vragen over de man met een Kalashnikov in Brussel. In Nepal halen ze nog 2 arbeiders levend uit een tunnel en AA-Gent en Anderlecht winnen hun inhaalmatch. Het blijft onduidelijk wat de man bezielde die gisteren in het station Brussel-Zuid opgepakt werd met een geladen Kalashnikov in zijn sportzak. Het wapen zat verstopt tussen babykleertjes. Volgens HLN verklaarde de man aan de politie dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Speurders onderzoeken nog of dat klopt. Onze veiligheidsdiensten zien wel vaker Noord-Franse jongeren die naar hier komen om een centje te verdienen in het criminele milieu. Collega Farouk Ashguenes.
3: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien. Namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen, ofwel om drugs te verkopen.
2: Binnenlandminister Quintin wil daarom meer gemengde patrouilles in ons land, van politie en militairen samen. Mirakel in Nepal, daar zijn 9 dagen na de zware overstromingen en modderstromen nog 2 arbeiders levend teruggevonden. Ze zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Tientallen mensen waren daar op het moment van de ramp aan het werk. Het is niet duidelijk of er nog meer mensen levend gered kunnen worden. Bij die ramp vielen al zeker 1280 doden. Duizenden mensen blijven vermist. In ons voetbal heeft AA Gent opnieuw gewonnen. Klopte Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en staat met 12-12 mee aan de leiding. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
4: Uiteraard heel blij met de 12-12. Ze hebben mij gefluisterd dat het 25 jaar geleden is. Dus Gunter Schepers, die altijd met mij aan het lachen was, dat hij de enigste was met 12-12, die heeft het nu wel.
2: Ook Anderlecht won met 1-0 tegen Kortrijk. Anderlecht pakt 6-12 en is 10e. Kortrijk en OH Leuven hebben als enige ploegen nog geen punten. Goed nieuws van op de US Open Tennis. Bij de mannen staat zowel Zizou Bergs als Alexander Bloks in de derde ronde. Bergs versloeg een Nederlander in 4 sets na een heel moeilijke wedstrijd.
5: Het weer dat continu verandert. Bert Vogtheer, het ging minder vooruit. Het was niet altijd een mooie tennis en dan vond ik het even. Ging het soms weer weg. Ik vind het wel echt zalig dat ik hem er zo uittrek. Want het zijn die battles die ik moet leren winnen. En het positieve is dat er nog veel groeimarge is.
2: Bloks klopte een Argentijn ook in 4 sets. En bij de vrouwen staat ook Elise Mertens in de derde ronde. Zij versloeg een Oezbeekse in 2 sets. In de volgende ronde speelt ze tegen de Japanse Naomi Osaka. En in Zwitserland daar zijn de Ig Nobelprijzen uitgereikt. Die bekronen elk jaar wetenschappelijk onderzoek met een grappige kant. Zoals de uitvinding van spatvrije urinoirs en een onderzoek naar de bodemkwaliteit aan de hand van begraven onderbroeken. Wetenschapper Lieven Scheire had op de uitreiking nog een leuke aankondiging.
6: We invite you all to the region of Flanders in Belgium on September 7, 2027. You will do well there. After all, Belgium is a country that will first make you laugh and then make you think.
2: Volgend jaar worden de Ig Nobelprijzen dus in ons land uitgereikt. Op 5 september is dat in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
7: We maken ons klaar voor een zondag die zijn naam alle eer aandoet, maar eerst die vrijdag nog en zaterdag.
8: Ja, wel, en vrijdag is zo dat vandaag dus dat het eerst nog wel droog is met weliswaar temperaturen nu al van 20, 21 graden tot uiteindelijk 23 of 24 graden. Vooral na de middag, dan gaat het eventjes regenen vanaf het noordwesten en de wind is ook wel redelijk van de partij. Morgen wordt dan een mooie dag met zonnige periode, stapelwolken en aan frisse start wordt het 21 graden. Zondag dan wordt het nog warmer met veel zon en dan gaan we richting 24 graden gemiddeld.
7: Het beste nieuws komt van mij, want ik heb niks om te melden.
1: Geen verkeersproblemen, goed is dat. Ja, het is ook de eerste week, hè. De eerste week van de school.

0: De Black Eyed Peas. En I got the feeling dat deze vrijdag in orde gaat komen. Het weekend ook.
1: Sven en Anke.
0: Er is iets raars aan het gebeuren. Heel veel mensen kijken uit hun hele leven naar hun pensioen. En dat moet niet te vroeg komen. Dat moet niet te laat komen. Ja. Bij sommige mensen moet het niet te vroeg komen. Daarom zeg ik het, want het staat in de krant dat de pensioenbonus, dat betekent eigenlijk, iedereen moet tot zijn 66ste nu werken. Dat is opgetrokken. Maar dat als je dan zegt van, maar ik wil nog wel een jaartje doorwerken, tot mijn 67ste, ja, dan verdien je natuurlijk je loon door, wat sowieso al een pak hoger gaat liggen dan je pensioen dat er zit aan te komen. En dan krijg je daarbovenop ook nog voor de rest van je leven dat je pensioen krijgt, 2% erbij. Ja. Maar als je zegt, ik ga 2 jaar doorwerken, 4%. En zo bouwt dat op. Dus als je de kracht en de moed hebt om bij wijze van spreken tot je 70ste te werken, omdat je het nog kan.
2: En wil. Ja,
0: en wil, dan heb je dus 8% meer pensioen, ook voor die jaren die erna komen. En sommige mensen vinden dat interessant of kunnen niet anders, omdat ze anders niet gaan rondkomen na hun pensioen. Het zal de twee samen zijn, maar het is wel aan het gebeuren. We zijn steeds langer aan het werken. Wij gaan op ons 67ste met pensioen moeten gaan.
2: Ja.
0: Dus bij mij binnen 14 jaar, bij jou...
2: Is dat niet volgende week?
0: Nee. En nu gaat zij zeggen, bij mij is dat binnen 30 jaar, denk ik.
2: Ja, je kunt geen agenda... Ik heb op internet gekeken, de agenda voor dat jaar staat nog niet online.
0: Ja, 21 jaar nog veel, denk ik. Ja, 21
2: maar serieus, hè. Ik snap wel, ik vind het wel erg als je dat moet doen, omdat je niet rondkomt.
0: Ja.
2: Ik vind het heel goed dat het mogelijk is als je nog wil werken, als je denkt, ja, maar ik hou van werken. Mm-hmm. Dat houdt mij jong, dat houdt mij fit, ik wil dat doen. Als ik mag kiezen voor mij persoonlijk, mijn situatie, als ik dit hier stop bij de radio, ga ik nooit meer fulltime werken.
0: Is het waar?
2: Ga ik alleen nog maar parttime werken. En dan ga ik mij eens verdiepen in het huishouden. Want ik heb nog altijd niet leren koken in de 46 jaar dat ik hier op aarde rondloop. Dan wil ik eens leren koken, leren fatsoenlijk dweilen zonder strepen.
3: Ja. Het is ook goed dat je kinderen daar dan niks meer aan hebben, want die zijn al lang het huis.
2: Ja, maar dan doe ik voor de kleinkinderen. Dan ga ik word eigenlijk dan de oma die een taart kan bakken. Hè. Ik kan dat nu niet.
0: Maar even naar de timing. Als ik toch probeer vol te houden tot aan mijn pensioen, als ik mag, hè, want je weet nooit. Hè. Ja. Radio tot je pensioen op dezelfde zender, dat gaat niet. Hè. En binnen een paar jaar zullen we dan zeggen bye. Maar goed, als je 67 bent, dat is nog 14 jaar, dan zeg jij... Wacht, je 7 jaar jonger, dan ben jij 60.
2: Oei.
0: Ja, ga je dan beginnen? Ga je dan leren koken?
2: Beter laat dan nooit. En dan kom ik in de krant. Want dan is het zo, een 60-jarige die...
0: Die leert koken.
2: Die leert koken.
0: Die leert dweilen zonder strepen.
2: Dan ben ik een hele pagina interview in het laatste nieuws.
0: Dat zal breaking news zijn, ja, inderdaad. Goedemorgen allemaal. Dit is John Parr, St. Elmo's Fire.

0: so nice.
1: Altijd een blije vogel, die Miles Smith. Nice to meet you.
2: Straks bij Sven en Anke.
3: Ik weet niet of je gisteren gekeken hebt naar het VTM-nieuws, maar daar ging het over een soort van oranje bakje dat je eigenlijk tussen je internet en je computer installeert. En dat helpt je om alles wat fake is, AI is, phishing is, al dat soort toestanden tegen te houden. Dan kan je zelf beslissen, ja, sommige dingen wil ik nog wel zien, ook al zijn bepaalde foto's misschien gegenereerd met AI. Of je kan zeggen, ik wil daar niks meer van zien. En ja, ik vond het heel interessant, maar ik vond de reportage te kort.
1: Ja.
3: Ik begreep er de... Ja, ik dacht, ik heb toch nog wel wat vragen.
1: En ik heb de reportage helemaal niet gezien. Nee, en ik heb 1000 vragen.
3: Ja, maar het is super interessant.
1: Want hoe krijg je dan op je beeldscherm van gevaar, warning,
3: ja,
1: danger?
3: Ja, dat soort toestanden. Ja. En hoe zeker zijn ze het dan 100%? En hoe werkt dat precies? En meestal zeggen ze toch altijd, hè, de stroper is de boswachter toch altijd te slim af? Weet je, die zijn al een stap voor altijd. Ja. Dus gaan die fraudeurs, die vieze vuile vissers, gaan die dan niet al aan het vissen zijn in een water waar wij nog onze bescherming niet op hebben? Dat soort gedachten. Dus we gaan bellen met de CEO die dat bakje aan het uitbrengen is op dit moment.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Amai.
5: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, op die kan ik rekenen.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Mama, jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
7: Zaak.
6: Zaak?
7: Chocoladezaakje, slimmetje.
6: Ah.
7: Matinetjes.
6: Oh, wauw, van Jaak.
8: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
9: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
10: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
11: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
12: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
9: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
13: Volkswagen. Kies je voor.
14: Even een fun fact.
13: Of met de collega's voor.
14: De meest foute ethisch hit.
13: Gelijk heb je. Want voor elke mood
15: is iets anders goed.
13: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
16: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
17: Happy bathroom to me.
18: Amai, valt er iets te vieren?
17: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
18: Allee, schaft op, ik kom mee vieren.
17: Oké. Okay.
16: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
19: Happy bathroom to you.
16: Renoveert uw badkamer.
18: In Lier, in Temse
17: en in Roeselare. Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
18: Ciao, kus.
17: En terug naar binnen te gaan.
18: Hallo, kus.
17: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
20: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.

0: Can't Hurry Love. Sven en Anke. Kom, we gaan daar niet over discussiëren. Al die phishing, al dat bedrog, dat is een pest. Dus als we op een of andere manier onszelf daar kunnen tegen beschermen, dan willen we dat natuurlijk. Ik zag in het nieuws van VTM Pieter Paulus Vertongen van een techbedrijf Altra samen met een professor. En die hebben een soort van oranje toestelletje ontwikkeld. En dat houdt eigenlijk alles wat nep is, phishing, fake beelden, valse advertenties, allemaal tegen.
1: Maar veel vragen. Goedemorgen, dag Pieter Paulus.
2: Goedemorgen.
1: Ja, vertel eens, wat houdt het dan tegen? Of hoe werkt het precies? Begin daar eens mee. Hoe werkt het en wat houdt het tegen?
2: Ja, het is een bakje dat eigenlijk ervoor zorgt dat het slecht internet erin komt en het goed internet eruit.
1: Oké.
2: Een soort van AI-thermostaat waarbij je zelf kan kiezen op welke manier wil ik dat alles wat ik zie op het internet gemarkeerd wordt of geblokkeerd wordt. En zo kan je het verschil zien tussen AI-gegenereerde beelden of echte beelden.
0: Ja, ik snap wat je zegt, maar ik heb het ook gezien hoe het werkt. Er zit een soort van schuifknop aan en jij kan zeggen hoe streng dat toestelletje moet zijn. Ofwel alles wat maar een beetje ruikt naar vervalsing, wap, helemaal weg. Of je kan ook naar boven schuiven en zeggen, zoals je bijna de volume van je radio kan doen. Of je kunt zeggen, ja, als het een beetje gemanipuleerd is, kan ik het nog wel
1: hebben.
0: Maar zo,
1: kijk, bijvoorbeeld fake websites, waar je nu voor naar Trustpilot gaat, hè, om te zien van, moet ik daar die schoenen shoppen, ja of nee, is dat vals? Is dat dan via jouw thermostaatje eigenlijk dat direct zegt, vals, dat gaan we niet doen? Is het zo? Moet ik het mij zo inbeelden?
2: Op dit moment, het is een prototype dat we gebouwd hebben, op dit moment

0: Dat Meta, Google, niet gaan bepalen wat zij zien op het internet. Ja, en op die manier wil ik ook een alternatief bieden naar kinderen bijvoorbeeld. Want ik heb 3 kindjes, 17 en 12, die mogen op vandaag niet op social media. Mm-hmm. Maar ik vind dat ze wel stappen mogen zetten op social media, maar op een veilige manier.
1: Ja, en dit is een soort van bescherming dan.
0: En dit moet er wel voor zorgen, inderdaad, dat mijn dochter van 7... dat ik dat heel streng zet en dat ze enkel ziet wat ik echt wil dat ze ziet. Maar mijn zoon van 12, dat die een eenvoudige manier al stappen kan zetten en zelf kan beginnen redeneren wat is echt, wat is niet echt.
2: Maar hoe kan je dat dan, wat moet je dan ingeven? Hoe kan je dat dan ingeven? Wat geef je dan in van, dat mag die niet zien? Allee, hoe gaat dat dan?
1: Dat is echt, zet je zo harder of zachter, zoals een volumeknop.
2: Maar wat ik niet zo goed snap, is het dan op valse advertenties op Facebook? Of wat bedoel je met zo AI-generated content exact?
0: Ja, dus nu wordt het gecontroleerd of dat het AI-generated is, toekoer. Is het echt of is het AI-generated?
2: Oké.
0: We hebben bijvoorbeeld een beeld gezien die haatroepend is, waarbij dat heel veel mensen zouden denken, dit is echt. Maar door het te markeren, dit is AI-generated, kan je het wel in de juiste context plaatsen.
2: Okay.
0: Dit is de mening van die persoon in plaats van dit is echt en ik wil dat ook niet.
1: Ja, ja.
0: En op die manier zorg je ervoor dat het internet wel een eerlijkere beeld krijgt.
1: Ja, ja. Dus, ik weet of het properder is, of het gemaakt is of niet gemaakt.
2: En die phishing dan, hoe ga je dat dan tegengaan?
0: Wel, de architectuur is zo gebouwd, dus een fysieke kabel, een rode kabel is het internet die binnenkomt, de groene kabel is het internet van jezelf. Het bakje zorgt ervoor dat we meerdere filters kunnen installeren. Dus voor ons is het belangrijk, alles wordt lokaal verwerkt. Er wordt niets verstuurd naar niemand. Ik zelf wil ook niet bepalen wat jij ziet. Jij bepaalt dat zelf. Maar als jij zegt, oké, ik wil een fact-checking service of ik vertrouw mijn bank en die hebben ook een filter gecreëerd, dan kan ik zelf kiezen, wil ik die installeren, wil ik die activeren.
1: Uh-huh.
0: En op die manier kunnen we ook phishing tegengaan. Als je klant bent bij één bepaalde bank, dan kan je bijvoorbeeld zeggen, oké, ik vertrouw die bank en alle andere websites die ook maar het logo gebruiken, die niet echt zijn, kunnen volledig geblokkeerd worden. En op die manier willen we ervoor zorgen dat phishing ook gewoon geen resultaat heeft.
2: Okay.
0: Dat je verwittigd wordt vooraleer dat je geld gaat overschrijven.
2: Een klein, heel klein vraagje van de Swa. Swa vraagt of de papa's dan wel nog naar hun 18-plus content kunnen kijken op hun gemak.
1: Ook met het
2: bakje.
1: Ja, ja, dat is
2: hij mag zich daar een beetje zorgen over. Dat is het enige nog.
0: Ja.
1: Ja, oké, daar hoef je niet op te antwoorden.
0: Je kiest zelf,
1: voilà. Dat is, zoals alles in het leven, je kiest zelf. Nee, oké, maar goede evolutie. En ik hoop dat je inderdaad nog scherper en nog sterker gaan worden om inderdaad alle dingen die we echt niet willen, alle veiligheid van...

0: Waka Waka This Time for Africa van Shakira. Die draaien we veel, toch? Hè? Shakira.
1: Maar dat is ook
0: al van liedjes. Al van liedjes.
1: Goedemorgen, het is 8:02 geworden. Nieuws met Grim.
2: Goedemorgen. Het blijft onduidelijk wat de man bezielde die gisteren in het station Brussel-Zuid opgepakt werd met een geladen Kalashnikov in zijn sportzak. Het wapen zat verstopt tussen babykleertjes. Volgens HLN verklaarde de man aan de politie dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Speurders onderzoeken nog of dat klopt. Onze veiligheidsdiensten zien wel vaker Noord-Franse jongeren die naar hier komen om een centje te verdienen in het criminele milieu. Een mirakel in Nepal, daar zijn 9 dagen na de zware overstromingen en de modderstromen nog 2 arbeiders levend teruggevonden. Ze zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Tientallen mensen waren daar op het moment van de ramp aan het werk. Het is niet duidelijk of er nog meer mensen levend gered kunnen worden. En in ons voetbal heeft AA Gent opnieuw gewonnen. Het klopte Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en staat met 12-12 mee aan de leiding. Ook Anderlecht won met 1-0 tegen Kortrijk. Anderlecht pakt 6-12 en is 10e. Kortrijk en OH Leuven hebben als enige ploegen nog geen punten. Het is meestal bewolkt vandaag. Eerst nog droog, later gaat het regenen en harder waaien bij 24 graden. Het weekend wordt vrij zonnig, morgen 21 en zondag 24 graden.
0: 6 files op deze snelweg. Op deze dag waar u meer dan 5 minuten verliest. Het gaat langzaam op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek en Vilvoorde. Verlies je 10 minuten. 10 minuten richting Brussel, E19 tussen Zemst en Machelen. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg, 10 minuten. 10 minuten ook richting op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Nederlandse grens op de E314 tussen Houthalen en Park Midden-Limburg gebeurt een ongeval, verlies je 5 minuten. En nog 5 minuten extra richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan.
3: Wij, Vlaamse landbouwers van Fairbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Fairbel.
4: Het cijfer van de dag.
1: Voor de laatste keer deze week gaan we spelen en raden met z'n allen naar het cijfer van de dag. En het is vandaag, Anke, 28.
0: Ja, de leeftijd die ik altijd geschat word. Nee, al lang niet meer eigenlijk.
1: Oh. 28. Het gaat over 28 dagen. Het gaat niet over 28 jaren. 28 dagen. En langer blijft het niet goed. We hebben het allemaal in huis. En je denkt, ja, maar het blijft niet langer dan 28 dagen goed.
0: Yoghurt?
1: Yoghurt?
0: Melk? Nee. Ja, ik ga niet de hele inhoud van de frigo opzommen.
1: Nee.
0: Hebben we het allemaal in de frigo?
1: We hebben nu in de frigo. Nee, natuurlijk niet in de frigo.
0: Ah, in huis?
1: In huis, ja.
0: Oh, mijn gedachten maakten er frigo van.
1: Ja, maar ja, kijk.
0: Nee, in huis?
1: In huis.
0: Bloemen?
1: Bloemen? Ik kan wel een goeie, maar dat is het niet.
0: Een bouquet bloemen?
1: Nee.
0: Het is
1: 28 dagen bloemen, dan moet je met die bloemist.
0: Dat is zwaar.
1: Ik heb een hele goeie, maar die slaagt er ook niet.
0: Mijn bossen blijven soms 28 dagen in de vaas, maar in welke toestand, dat wil je niet weten.
1: Dat je een bos verwelkt is, maar snap ik.
0: Maar ja, wacht, hè. Is het iets om te eten?
1: Ik zou het niet eten, nee. Ik zou het echt niet eten.
0: Maar het is geen voedingsding.
1: Nee, het is geen voedingsding.
0: Want blijf maar 28 dagen.
1: 28 dagen goed.
0: Is het iets van medicatie?
1: Het is niets van medicatie. En na 28 dagen, dan moet je het echt vernieuwen.
0: Oké.
1: Ja?
0: Wacht even, is het iets van hygiëne?
1: Is het iets van hygiëne? Dat vind ik moeilijk. Ik kan niet ja of nee op antwoorden.
0: Oh, 28 dagen, u bent goed.
1: Nee, jongen.
0: Dan verversen.
1: Ja.
0: Nee, 28 dagen. Wacht, heb ik het in huis? Gebruik ik het?
1: Ja, je gebruikt het zeker.
0: Wie gebruikt het meest? Ja, Vic.
1: Wij gebruiken het allemaal evenveel.
0: Iedereen. Maar is het iets in ons lichaam? Of
1: zeker iets in ons lichaam.
0: Oh, zie dat. Ja. Bloed?
1: Nee, het is niet bloed. Nee. Allee, nee, we hebben het.
0: Nagels.
1: 28 dagen zijn toch langer dan 28 dagen? Zeg in uw haren. Haren maar 28 dagen negen.
0: Is het niet uw bloed dat zo ververst?
1: Nee, het is niet uw bloed dat ververst.
0: Het water.
1: Nee.
0: Ja, was het daar nog?
1: Ja, was
0: die botten die blijven.
1: Was het

0: Die spoedt zo Made for Walking, Nancy Sinatra. Wat blijft maar 28 dagen goed? Pascaline heeft een bericht ingestuurd. Allee, Pascaline.
1: Goedemorgen, Sven en Anke.
0: Ja.
1: Of als om te mensen dat zeker uit de onderbroek, hè. Achter 28 dagen, toen moest ik een keer, nee. Kunnen weer 28 dagen door, hè. Allee, zeg, goed weekend, hè. Witte ja. bollen herren, hè. Mogen ze met de gitten. Doei, doei.
2: Dat is precies de vrolijke Karin uit Nonkels. Dat is ook de vrolijke variant.
0: Ja. Pascaline is er nou. Maar Pascaline, het gaat niet over kleding, het gaat niet over eten, het gaat effectief over iets in, aan, rond,
2: ons lichaam.
0: Tussen, onder ons lichaam.
2: Ja, maar wacht, hè.
0: Wacht. Ja,
2: want heel veel mensen begonnen te sturen, hè, omdat de tip nog niet duidelijk was van het menselijk lichaam. Oogdruppels, zonnemelk, goede voornemens,
0: nee,
2: de bankrekening, het toiletblokje vervangen.
0: Nee. Het gaat echt over het lichaam.
2: Maar ik moet één berichtje voorlezen. Maartje stuurt, Anke, yoghurt eet ik zolang het dekseltje niet bol staat. Kijk dat gewoon op. In augustus, jongstleden, heb ik nog een potje van juni vorig jaar gegeten.
0: Oei, dat is
2: dat
0: wel...
2: kan toch niet met zuivel?
0: Nee.
2: Oké, wc-papier?
0: Nee.
2: En... er komt nog een hele serieuze binnen. Dat gaat het zijn, denk ik dan.
0: Wat?
2: De huid.
0: De huid?
2: Is dat om de 28 dagen?
0: Elke 28
2: dagen. Zijn wij slangen?
0: Nieuwe huid.
2: Nieuwe, dan schilferen wij af en dan...
0: Schilferen wij af.
2: Is het zoiets?
0: Het is zoiets.
2: Of het is al tandenborstel?
0: Het is niet tandenborstel.
2: De huidschilfering.
0: De huidschilfering. Ik vind nu wel heel plastisch. Nu wil niemand nog verder luisteren
2: naar
0: dit
2: programma. Nu denk ik aan dingen.
0: Wat?
2: Psoriasis.
0: Maar nee, Anke. Nee. Er gaat iemand heel deskundig uitleggen hoe wij eigenlijk inderdaad elke 28 dagen vervellen.
3: Echt wel, ja.
4: Vanavond wordt VTM overspoeld door talent in het nieuwe seizoen van Got Talent. En bij VTM 2 zit dat talent in de criminele toeren van de Hitman's Wife's Bodyguard. Vanavond bij VTM en VTM 2.
5: Got Talent is terug met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
6: Dit was fantastisch.
5: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Lotto is op zoek naar voeten.
9: Hé? Voeten?
8: Die graag op grote voet leven.
9: Graag.
10: Moet niet naast je schoenen lopen, hè?
8: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
9: En na het eten erop.
11: Bon.
8: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
12: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
13: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
12: De absolute must-sees en de must-zeker. Not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
13: Humo!
14: Laatste kans. Profiteer alleen dit weekend nog bij Van Haren van 50% korting op het tweede paar kinderschoenen. Loop snel naar onze winkels of check vanharen.be.
15: Van Haren, Van Haren.
14: Omdat we van schoenen houden.
16: Sven en Anke.

0: Ja, dat gaat beter en beter, dat spelletje. Uiteindelijk komt het bijna altijd toch wel binnen het juiste antwoord. Om de 28 dagen zou onze opperhuid vervangen worden. We hebben Samira Barlou aan de lijn. Die is dermatoloog aan de UZ Brussel. Goedemorgen, Samira.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, maar echt elke 28 dagen nieuw vel.
2: Ja, dat is waar. Dat is individueel. Hoe jonger, hoe rapper eigenlijk. En hoe ouder we zijn, hoe langzamer. Dus ergens tussen 28 en 40 dagen bij volwassenen.
1: Maar hoe moeten wij ons dat eigenlijk inbeelden? Is dat dan zo van, je krabt dus op je arm en er komt direct al zo van alles af? Of,
2: ja. Nee, dat gaat stilletjes vooraan. Dus eigenlijk bijna niet zichtbaar. Je heeft natuurlijk huidziekten waar we dat kunnen echt bijna bekijken dag over dag. Bijvoorbeeld bij psoriasis.
1: Ja.
2: Psoriasis is een inflammatoire huidziekte waar de huid zich heel rap herstelt en een inflammatieproces op een plak is. En op die plak kun je eigenlijk heel rap zien dat de huid zich vernieuwt. Maar normaal is het eigenlijk niet zichtbaar. Alleen als je een scrub doet, dan zie je dat de bovenste huidlaag afkomt. En dan kun je je voorstellen hoeveel huidschilfers wij eigenlijk vernieuwen.
0: Een scrub, dat is wat de dames wel eens doen om de huid zo in de...
1: Het is goed dat je dat mij uitlegt wat een scrub is.
0: Nee, maar, ja, dat is toch zoiets. Dat is eigenlijk
1: een soort
0: korrelige zeep.
1: Van douchegel met korrels in. En dan moet je met een handschoen vaak doen.
0: Ja, okay.
1: Dan...
0: Maar je ziet het toch ook, Samira, als je een wondje hebt bijvoorbeeld. Mm. Dan zie je dat ook alweer dichtgroeien. Dat is toch ook nieuwe opperhuid die daar komt, hè?
2: Absoluut, dat is eigenlijk een geniaal proces van ons huid, wondjes te laten genezen. Dus ons lichaam herkent in principe een wonde, het bloed, dan is daar een fibrine. Fibrine is zo als een plakker, moeten we ons voorstellen. En dan gaat dat wondje eerst dicht, de stolling begint, zodat het niet meer bloedt. En dan zie je dat er eerst een klein korstje ontstaat, dan valt het korstje af en... Magie, daaronder is de nieuwe huid. Als de beschadiging niet te erg is, niet te diep, is het litteken vrij. Bij wat diepere beschadiging hebben we wel in de plaats van ons normale huid een vorm van een litteken, wat een andere kwaliteit van huid is.
1: Oké, maar je zegt net van scrubben, niet iedereen doet dat, hè? Dus je ziet dat niet altijd. Maar kijk, wij hebben een zwarte stoffen zetel, daar ligt altijd van alles op. Zijn dat dan huidschilfers, vraag ik mij af?
2: Zeker. Dat kunnen huidschilfers zijn. Je hebt natuurlijk ook mensen die hebben schilfers op hun hoofd uit. Dat zie je dan ook. Hè. Roos op de schouders, vooral als je een zwart t-shirt draagt.
0: Dat is huid.
1: Mm-hmm. Oké, maar jammer, het zijn de dingen des levens eigenlijk.
0: Ja, daar heb je wel gelijk.
1: Sorry als je nu je boterham aan het eten bent, maar dat hoort erbij. Okay. Ik ben dat gewoon, als je een zwarte stoffenzetel hebt, dan weet je dat dat proces inderdaad er is.
0: Maar het meest opvallende is dat het onopvallend is, hè? Want een slang die werpt de eigen huid af op een bepaald moment. En bij ons is dat dus eigenlijk gewoon een simpelweg geleidelijk proces dat ons hele leven doorgaat. Hè? Zo is dat, hè?
2: Dat is inderdaad zo, maar wij natuurlijk met al die beauty hype, wij doen dat soms ook als een slang en dat zijn chemische peelings. Of we verbranden de huid met lasers om de huid te vernieuwen, dieper te vernieuwen en dan zijn we ook zo als een slang.
1: En het babytje, hè, want dan krijg je terug die babyhuid. Mm. Trouwens, mensen sturen nu massaal, Anke, dat zijn uw huidschilfers niet, dat zijn uw chipskorrels.
0: Ja, dat zal.
1: Dat is waar.
0: Dat zal de smakelijke combinatie van.
1: Ja.
0: Goed, we zijn bijgepraat. Het is goed om te weten dat we zo om de maand ongeveer een keer goed vernieuwen. Dat is goed, dat is perfect.
2: Dat is goed nieuws.
0: Dat is goed nieuws, ja, inderdaad. Samira Barlou van UZ Brussel. Dankjewel en fijne dag.
2: Dankjewel.
0: Bye bye.
2: Sorry, okay. Dankjewel.

0: Michael Sabello op deze vrijdagochtend met Maniacs.
1: Een blik achter de schermen.
0: Oh jongens, dit is een beetje flauw. Je hebt het waarschijnlijk niet gezien. Er kwam een berichtje binnen van een luisteraar. Na het goede gesprek met de dermatologe Samira Baharlo van de UZ Brussel, is daar het hoofd trouwens van die dienst. We hebben die al geregeld, gebeld. Het is een keisympathieke vrouw. Maar die heeft haar diploma in Duitsland ooit in Berlijn gehaald. En er is iemand van onze luisteraars die stuurde: oh, wat een smakelijk accent. Nu heb ik goesting om dingetje nog eens te horen.
2: Als de dag van toe.

0: verloren dag.
1: Stil verlangen naar wat Mama's Jasje later nog had gecoverd. Reinhard Nedy, dan ook Nederlands zong. En ook waarschijnlijk zijn diploma aan Unif in Berlijn heeft gehaald. Denk ik.
2: Zeg, die Samira sprak zo goed.
1: Ja, maar die spreekt fantastisch. Fantastisch. Maar dat is toch leuk?
2: Ja, ja. Zullen wij eens Duits proberen zo meteen naar de volgende
1: plaats? Natuurlijk, Ausbeid.
2: Zou dat?

0: dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Goedemorgen, vrijdagochtend, de beste ochtend. Het is 8 uur en het nieuws krijg je van Grim.
3: Goedemorgen. Zorgvolmachten worden populairder in Nepal. Zijn nog 2 arbeiders gered en AA Gent pakt 12 op 12. Al maar meer Vlamingen sluiten een zorgvolmacht af. Het waren er in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 84.000. En dat is 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de notarissen in het Nieuwsblad. Met zo'n zorgvolmacht bepaal je wie bijvoorbeeld je geldzaken mag regelen als je dat zelf niet meer kan. Helena Verwimp van notaris.be.
4: Heel veel 65-plussers waren vroeger geïnteresseerd in een zorgvolmacht. En nu merken we dat zich dat aan het verschuiven is, dat de 60-plussers daar ook meer mee bezig zijn. Dus het is een grotere leeftijdscategorie dat bezig is met de regeling van hun vermogen.
3: Een zorgvolmacht opstellen bij de notaris kost, met alle kosten erbij, ruim 600 euro. Kan wel veel goedkoper bij de vrederechter. Al maar meer 66-plussers blijven na hun pensioen voortwerken. In de eerste helft van dit jaar steeg hun aantal met 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. En dat heeft volgens HR-bedrijf Acerta vooral te maken met de nieuwe pensioenbonus, die sinds begin dit jaar van kracht is. Daarmee krijgt iemand die langer doorwerkt een hoger pensioen. Een mirakel in Nepal, daar zijn 9 dagen na de zware overstromingen en modderstromen nog 2 arbeiders levend teruggevonden. Ze zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Tientallen mensen waren daar op het moment van de ramp aan het werk. Het is niet duidelijk of er nog meer mensen levend gered kunnen worden. Bij die ramp vielen al zeker 1280 doden. Duizenden mensen blijven vermist. De dodental na het incident met de veerboot die 4 dagen geleden zonk voor de kust van Cyprus is opgelopen tot 10. Dat meldt de Turkse vicepresident. 18 andere mensen zijn nog altijd vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. In ons voetbal heeft AA Gent opnieuw gewonnen. Klopte Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en staat met 12 op 12 mee aan de leiding. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
5: Uiteraard heel blij met de 12 op 12. Ze hebben mij gefluisterd dat het 25 jaar geleden is. Dus Gunter Schepens, die altijd met mij aan het lachen was, dat hij de enigste was met 12 op 12, die heeft het nu wel zin.
3: Ook Anderlecht won met 1-0 tegen Kortrijk. Anderlecht pakt 6 op de 12 en is 10e. Kortrijk en OH Leuven hebben als enige ploegen nog geen punten. En op de US Open in tennis staan Zizou Bergs en Alexander Bloks allebei in de 3e ronde. Bergs versloeg een Nederlander in 4 sets en Bloks klopte een Argentijn, ook in 4 sets. Hij gelooft in meer.
6: Om heel eerlijk te zijn, denk ik met de tabel die ik hier heb gehad tot nu toe, dat wel ergens vrij normaal is dat ik nu in de 3e ronde sta. Op papier dan toch, maar ik voel dat er nog meer in zit dan dat ik nu al heb gehaald.
3: Bij de vrouwen staat ook Elise Mertens in de 3e ronde. Zij versloeg een Oezbeekse in 2 sets. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka.
7: Frank, je hebt het 2 voor ons, maar is het ook goed weer?
8: Nee, niet direct. Hè. Voor vandaag toch niet. Het is zo dat er veel bewolking vanaf het noordwesten binnenkomt. Hier en daar valt er ook wat regen. En vooral na de middag gaat ook nog een koufront doorheen het land trekken. Kan het tijdelijk zelfs nog wat feller gaan regenen. En dat bij temperaturen die nu al hoog zijn. Hè. 20, 21 graden is nu al. Uiteindelijk wordt het zo'n 23 graden. En het weekend, dat ziet er natuurlijk wel een pak beter uit. Morgen zonnige periode stapel ook. Hè. En na een frisse start wordt het 21 graden. Zondag ook veel zon. Tegen de avond wat meer bewolking. En dan wordt het zelfs 24 graden gemiddeld.
2: Het gaat langzaam richting Nederlandse grens. Op de E314 tussen Zolder en Park Midden-Limburg verlies je door een ongeval 40 minuten. 20 minuten extra richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. Richting Gent E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke een kwartier. En nog 10 minuten file op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek en Machelen.
7: Ik heb nog één belangrijke mededeling voor jullie. Sorry. Als je moe bent, dan mocht je geven. Hè. Dat ja, is
2: sorry,
7: niet verboden,
2: maar hoorden jullie dat thuis?
7: Nee, niemand heeft
2: want
7: dat gehoord.
2: Iedereen, maar Sander zag het met veel, maar ik zag ja. Ik kom het niet inhouden.
7: Midden in dat weerbericht van Frank. Ja, ik ben hier wel hoor, maar je mocht ook niet te veel van verwachten. Maar rek je nog eens goed uit, Anke, en jullie ook luisteren.

0: Backstreet Boys en Everybody. We hebben op dinsdag een nieuwe rubriek, beste mensen.
1: De beste luisteraars van de wereld.
0: Weet je wat? Wij zeggen al zo lang dat jullie de beste luisteraars zijn van de wereld. Dat is ook zo. Maar jullie zijn ook goed voor elkaar. Soms komen er oproepen binnen, mensen die iets verloren zijn. Mensen die op zoek zijn naar iets hebben, doen dat eigenlijk nooit op de radio. We willen dat voortaan wel gaan doen, dat luisteraars elkaar kunnen helpen. En dinsdag lanceerden we een eerste oproep in die nieuwe rubriek. Daarin had Inge van den Broek aan de lijn. Inge is uit Lebbeke. Haar dochtertje Iliane met autisme verloor op 27 juli in de Zoo van Antwerpen haar lievelingsknuffel Popcorn. We hebben Inge aan de lijn. Dag Inge, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, dat is een drama bij jullie in het gezin. Dat heb je ons dan goed uitgelegd, want ze heeft autisme. Ze is heel gehecht aan Popcorn. We zijn met al onze luisteraars mega op zoek gegaan. We hebben foto's van Popcorn gedeeld op social media. Die zijn goed doorgedeeld. We hebben gebeld met de Zoo. Die zijn opnieuw op zoek gegaan. De NMBS, die hebben alle... Want die zitten er net naast. Die zijn op alle mogelijke manieren gaan zoeken. Goh, Inge, we hebben geen goed nieuws. We hebben Popcorn nog niet gevonden. En meer nog, we hebben eigenlijk het gevoel dat Popcorn wel eens verloren zou kunnen zijn. Een gevoel dat jij ook wel hebt, hè, Inge?
2: Ja, ja, inderdaad. Dat had ik al een beetje verwacht, maar we konden maar hopen, hè.
0: Ja, maar er is een suggestie gekomen van heel veel luisteraars. En ze hebben ook allemaal links doorgestuurd van websites waar exact dezelfde knuffel als Popcorn te koop is. En wij hadden een idee. Wij wilden je zo snel mogelijk verrassen. En Iliana eigenlijk met een nieuwe Popcorn. Met alles erop en eraan. We dachten, dat gaat haar gelukkig maken. Dus daar hebben we mee gebeld, gisteren. Van, we hebben misschien wel een goede verrassing. We hebben een nieuwe Popcorn. En toen was jouw reactie van, meh, meh, meh. Leg eens uit.
2: Ja, voor haar is dat moeilijk, een duplicaat, want het ruikt niet als Popcorn en het voelt ook niet als Popcorn. En het is dan moeilijk om daar een nieuwe band mee te hebben.
0: Ja, want je hebt er al een, hè? Je hebt al een duplicaat.
2: Ja, inderdaad.
0: Die had je al.
3: Snap ik heel goed. En daarom hebben we gebeld met Guy Bosmans, klinisch kinder- en jeugdpsycholoog aan de KU Leuven. Goedemorgen. Dag meneer Bosmans.
4: Goedemorgen.
3: Oh, we hebben die knuffel inderdaad niet gevonden, maar zo'n knuffel, voor mensen die het niet zouden doorhebben, kan heel belangrijk zijn in zo'n leventje van zo'n jong kindje, hè?
4: Ja, in het leven van kinderen zijn knuffels superbelangrijk. Die kunnen een beetje de plaats innemen van ouders of zo, op het moment dat die er niet zijn. En dan kunnen die heel veel zorg en bieden. Ook al is het maar speelgoed. Ja, dus ja, heel belangrijk.
3: Knuffels zijn vriendjes, want knuffels worden nooit boos. En knuffels zijn er altijd voor jou.
4: En dan ook bijkomende voordelen.
3: Ja, maar dus ja, als zo'n knuffel, als die verloren gaat. Hè, ik zou dan eerst denken van oké, we gaan naar de speelgoedwinkel en we kopen een nieuwe knuffel. Of we verzinnen iets, we gaan zelf een knuffel kopen en we zeggen kijk, dit is het broertje van jouw vorige knuffel. Zijn dat dingen die zouden helpen?
4: Dat zijn heel logische reacties, want je ziet dat je kind verdriet heeft en het is heel lastig om te zien dat je kind vastzit in verdriet. En eigenlijk onze hersenen zijn zo gemaakt dat we dat dan willen gaan proberen zo snel mogelijk op te lossen.
3: Ja.
4: En het goede is, soms voor sommige kinderen werkt dat. En is dat eigenlijk, ja, lost dan een hele hoop op en dan is het goed, dan zijn ze een gelukszak. Maar voor sommige kinderen ook niet, want uiteindelijk in dat verlies zit een stuk pijn waar dat je uiteindelijk door moet. En door juist de ruimte te geven om die pijn te kunnen en mogen hebben, ja, geeft het tegelijkertijd ook wel een aantal belangrijke boodschappen, zoals je bent niet raar dat je daar zoveel verdriet rond hebt, of je bent niks verkeerd aan het doen. En emoties die kunnen heel pijnlijk zijn en lastig en dat kan u even een beetje uit uw lood slaan. En al die dingen die zijn, ja, die horen er eigenlijk een stukje bij. Dus als het niet werkt, is het ook niet erg.
3: Okay.
4: Dus jullie voorstel om het zo op te lossen, had een heel goed voorstel kunnen. Misschien nog altijd, hè. Ik zou dat nog niet a priori uitsluiten, dat er een nieuwe band met een nieuwe knuffel kan ontwikkeld worden. En dat dat dan leuk is, dat dat wel dezelfde knuffel is. Dat
3: Maar
4: is allemaal goed mogelijk.
3: Ik hoor je eigenlijk wel zeggen van dat kinderen op van jongs af aan eigenlijk al met... Allee, mogen geconfronteerd worden met afscheid. Want wij als ouders willen altijd direct altijd alles oplossen. En maar, of verzwijgen of het een beetje mooi praten. Maar als je gewoon zegt het hoort bij het leven, dan leert een kind van kleins af aan al van het hoort bij het leven. Het is een fase. Het gaat voorbij. En als het dan een beetje...
4: Het is een mooie oefenruimte. Ja. En natuurlijk, ik snap, hè, voor sommige kinderen is dit veel moeilijker dan voor andere kinderen. Dat komt er dan nog eens een keertje bij. En dat scheelt dan nog van kind tot kind, van waar dat ze dan precies moeilijk mee hebben. Maar het kan een lastig proces zijn om daar door te geraken. En dan staat er al als ouder aan de zijkant machteloos te wezen. En dat is ook een lastig gevoel. Maar uiteindelijk is het wel ook een kans...
3: Ja.
4: Om te ontwikkelen, om te groeien. Om te,
3: ik vind dat is een hele mooie, op alle gebied eigenlijk, om gewoon die fases te ondergaan in plaats van altijd zo proberen wat ik doe en veel ouders het maar goed praten.
0: Jij ook probeert het. Ja, je probeert het. Maar het is een soort van training voor als een grote afscheid komt.
4: Ik bedoel, als mijn kinderen verdriet hebben, dan ga ik ook alles doen om te proberen dat ze geen verdriet hebben. Ik denk, we zijn zo gemaakt. Dat is eigenlijk een hele gezonde reactie ook. Maar dat werkt niet voor iedereen even gewoon.
0: En straks als er misschien, je weet maar nooit, een oma of een opa niet meer is, of als je moet afscheid nemen van vriendinnetjes die elders gaan wonen, of als je naar een andere school moet.
4: Het is onvermijdelijk in het leven.
0: Bij het leven. Inge, heb je daar iets aan? Of vind je dat gewoon lastig?
2: Ja, zeker hoor, zeker. Ja.
3: En je hebt een heel fotoalbum met alle foto's van Popcorn. Misschien kunnen we daar nog iets mee doen. Met heel dat album van al die prachtige foto's. Heeft Inge mij nog gestuurd. Hè, Popcorn met jouw dochtertje van 12. Echt zo op het strand. Bij een pakje van je hart. Popcorn ging overal mee naartoe. Op vakantie, op school, op bed. Je hebt heel veel foto's gestuurd. Misschien moet je daar iets mee doen. Dat het dan zo, dat het toch een manier is dat Popcorn wel voor altijd bij Iliana blijft.
2: Ja, ze heeft inderdaad een fotoalbum en dat houdt ze ook bij haar. En een foto van Popcorn dat afgedrukt is en dat ligt dan ook bij haar in bed en zo.
3: Maar nu gaan we nog een pyjama maken en beddengoed en hangpapier.
0: Dat zal helpen. Inge, sorry, we hadden je zo graag willen helpen. Maar inderdaad, zoals de professor net zei, misschien gaan we ons toch moeten neerleggen bij dit afscheid. Maar fijne dag
2: geen
0: gewenst.
2: Probleem.
0: En veel sterkte ermee.
2: Ja, dank u wel hoor.
3: Dank je wel.
4: Oké.

0: doe ik graag. Play that funky music in de ochtend van Joe met Wild Cherry.
1: Ja, de gouden tip komt nu binnen van voor toekomstige ouders en grootouders van ouders. Ik wou dat ik het ook op tijd had geweten. Els en Tim sturen het allebei. Voor de kinderen meerdere dezelfde knuffel kopen. Mm-hmm. Dus ik ga je zeggen, je kind is fan van een koala. 3 keer diezelfde koala, maar om de week wisselen. Uh-huh. Zodat het kind het niet doorheeft. Uh-huh. Maar zodat die 3 koala's... Ja. Alle 3 zo dezelfde slijtage meemaken.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar goed is dat...
0: Even hard gaan stinken. Hetzelfde.
1: Even hard gaan stinken. Ja, dat het nekje bij alle 3 bijna afgekapt is.
0: Exact. Ja.
1: Dag. Wat een gouden tip. En meteen inslaan. Hè. Want als je een knuffel ooit koopt... Een tijd later, geloof me, been there. Je vindt die nooit meer dan terug in die winkel. Hè.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september... Alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Oh, mama. Snap jij iets van die passé-composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
6: Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
6: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
7: Zeg jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
6: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
7: Dit is Sarah.
8: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
9: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
10: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
11: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
12: Ciao, kus.
11: En terug naar binnen te gaan.
12: Hallo, kus.
11: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
13: Kom aan, jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
14: Jacques.
13: Jacques?
14: Chocoladezaakje, slimmetje.
13: Ah.
14: Matinetjes.
13: Oh, wauw, van Jacques.
15: Terug naar school met Chocoladezaakje. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
16: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
17: Sven en Anke.

0: Het was 1983 en dit was een vet hit voor Mike Oldfield en Maggie Reilly. Meer van dat soort muziek op de digitale Joe-zender 80s en 90s. Moonlight Shadow.
1: Er is iemand jarig. Een vrouw. Een vrouw is jarig. Een vrouw die heel veel andere vrouwen willen zijn. Inclusief ik.
0: Oké.
1: Als ik dan moet ruilen met iemand,
0: ja?
1: Dan zou ik haar willen zijn.
0: Zoals de bier.
1: Nee.
0: Nee, oké.
2: Okay. Nee, Van Doesburg.
1: Nee.
0: Dat is Van Doesburg.
1: Nee, maar het is allemaal niet jarig vandaag, want anders waren het zeker die.
0: Ja.
1: Nee. Het is vandaag 4 september.
0: Hot Marijke.
1: Hot Marijke is ook niet jarig vandaag.
0: Ja, okay, ja, ik blijf gokken ook, hè.
1: Het is wel iemand anders very hot.
0: Ja?
1: 45 jaar wordt ze. Ik heb het over the one and only

0: birthday girl Beyoncé, 45 vandaag. Ik ben benieuwd of Jay-Z dan zelfs ook met een plateau, met een halfgebakken eiken, op haar bed komt en de kinderen die op het bed springen.
1: Happy birthday,
0: mommy!
1: Beyoncé is jarig vandaag. Het is 8:55. Het nieuws krijgen we van Grim.
2: Goedemorgen. Al maar meer Vlamingen sluiten een zorgvolmacht af. Het waren er in de eerste 6 maanden van dit jaar bijna 84.000. Dat is 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de notarissen. Vroeger waren het vooral 65-plussers die een zorgvolmacht afsloten. Intussen doen ook al maar meer 60-plussers dat. Met zo'n volmacht bepaal je wie bijvoorbeeld je geldzaken mag regelen als je dat zelf niet meer kan. Al maar meer 66-plussers blijven na hun pensioen voortwerken. In de eerste helft van dit jaar steeg hun aantal met een kwart, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft volgens HR-bedrijf Acerta vooral te maken met de nieuwe pensioenbonus, die sinds begin dit jaar van kracht is. Daarmee krijgt iemand die langer doorwerkt een hoger pensioen. En de dodentol na het incident met de veerboot die 4 dagen geleden zonk voor de kust van Cyprus is opgelopen tot 10. 18 andere mensen zijn nog altijd vermist. Dat meldt de Turkse vicepresident. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. Meestal bewolkt vandaag, eerst nog droog, later gaat het regenen en ook harder waaien bij 24 graden. Het weekend wordt vrij zonnig, morgen 21 en zondag 24 graden.
0: Het gaat langzaam richting Nederlandse grens. Op de E314 tussen Zolder en Park Midden-Limburg verlies je door een ongeval 40 minuten. 10 minuten extra richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. Op de Brusselse bindering tussen Stroombeek en Machelen 10 minuten. 10 minuten op de Gentse ring richting Zeilzaten tussen de Brugse Vaart en Evergem. En nog richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen 10 minuten file.
3: Wij, Vlaamse landbouwers van Verbeel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Verbeel.
4: David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago, and David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight. Come on, everybody. We're gonna do this one together.

0: Vrijdag, en we gaan er naartoe straks tussen 4 en 7 met Tom de Kok, beste vrienden.
1: Sven en Anke.
0: Ja, maar die is risico's aan het nemen. Want Tom de Kok die is zijn volledige jaarbudget aan het opsoeperen. Die heeft zijn 15 seconden quiz. Die speelt hij elke dag. En daarmee kan je. Eigenlijk komt er €50 bij als het niet gewonnen wordt. Elke dag. Maar hij deed de sot deze week. Hij doet er €500 per dag bij. En dan denk je bij sommige vragen, binnen de 15 seconden, dat kan u toch niet moeilijk zijn. Zo, op een bepaald moment werd er gevraagd. Gisteren naar Zoal Demir, naar de naam Zoal Demir. Maar hij zei zelf al, onze minister van Onderwijs heet Zoal, moest dan ingevuld worden Demir. En dan gebeurde dit. Maar dat is de spanning van het moment, hè?
1: Blackout.
0: Ja, je zit live op de radio en je denkt, oh, wat was dat?
1: Ik wil niet van die dom overkomen.
0: Nee, en dan gebeurt dit hier.
2: Onze onderwijsminister heet Zoal.
3: Zoal,
2: en wat nog? Zoal.
3: Labal.
2: Ze staat in alle kranten vandaag. Oh, Zoal Demir. Oei, oei, oei, oei. Ah, daar ga je niet op stemmen, hè, Sabrina?
3: Ja, nee.
0: Ah.
1: Zoal Abba.
0: Zij zei Zoal Abba.
1: Dat dacht ik dan.
0: Er stond ook zoiets Zoal
1: Abba. Had gekund.
0: Zoal Demir. Enfin, ik bedoel, het kan gebeuren, maar stel, je weet maar nooit dat in quiz bij ons zoiets zou passeren. Zorg dat je voorbereid bent, want onze quiz gaat ook over de actualiteit. Je weet nooit wat er aankomt. Het is wel voor minder geld. €500 kan je winnen bij niet lullen gaten vullen.
1: Wij hebben ons jaarbudget nog, of is dat ook al op?
0: Je mag je nog aanmelden als je mee wilt spelen zometeen.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op

0: kan je dus 3500 euro winnen in de 15 seconden quiz bij Tom de Kok. Zeker mee proberen spelen tussen 4 en 7. Ja, dat bedrag, als dat eruit is, dat gaat dan weer per 50 euro. Bij ons is het elke vrijdag 500 euro.
1: Niet lullen!
2: Ja, we gaan ervoor zorgen dat Annelies niet alleen geld verdient, maar dat ze ook een job wint. Goedemorgen, Annelies.
3: Goedemorgen, dat is Sven en Anke.
2: Ja, ik heb net heel lang al gechitchat met Annelies en ze is zo leuk, zo vrolijk. Alleenstaande mama van 3 kinderen, maar je zoekt een job, hè. Vertel het zelf maar.
3: Ja, klopt. Ja. Ik ben nu al 1 jaar op zoek naar een nieuwe job waar ik een dagwerk kan doen in de zorg.
2: Ja, want je bent verpleegkundige en dat is altijd een shift, hè?
3: Ja, dat is altijd een shift, hè. Maar dat lukt niet omdat ik mijn dochter zelf naar school moet kunnen brengen. Vooral, dus daar dringt het een beetje.
2: Ja, oké. Okay. Dus, weet ik veel wel, ik doktershuis, polykliniek in de buurt. Die Annelies Lagacy, zo heet je, maar die mogen altijd sturen via
0: de
2: Joe-app.
0: Wat is de buurt?
2: Diksmuiden.
0: Diksmuiden, oké. Okay.
3: Ja.
0: Goed, voilà, bij deze.
2: Ja, oké, okay, Annelies. Voilà. Dus die job hebben we al geregeld en nu gaan we geld winnen. Is het goed?
3: Super.
2: Want ik kan me inbeelden als alleenstaande mama met 3 kinderen, dat die centjes ook welkom gaan zijn.
3: Ja, ja, zeker, zeker.
2: En
3: september is altijd een dure maand.
2: Ah,
0: ja, Alice, hopelijk heb je een beetje wat actualiteit gestudeerd. En je weet dat het altijd rijmt ook in dit spel. Dus we wensen je heel veel succes. Daar gaan we. 9 weken waren onze kinderen op kamp of op de Dool. Gelukkig mochten ze dinsdag weer lekker naar...
3: school.
0: Yes. Dina Tersago was wel niet klaar voor school. Haar kinders wilden niet uit bed. En net toen ze wilden vertrekken, belde er iemand aan. De installateur van...
3: Telenet.
0: Wow, dat was net op een nipperke.
2: Wauw.
0: Goedgekeurd, hoor.
2: Ja, ja.
0: Goedgekeurd, oké. Okay. Onze tuinen stonden dor, maar we kunnen er weer tegen. Want we ontdekten weer opnieuw dat fenomeen... regen. Tegen. Regen.
3: Ja.
0: Alert blijven, ja. Hè. Alert blijven. Ja. In Brussel-Zuid was het gisteren niet zo geweldig tof. Een Noord-Franse gast liep daar rond met een... Kalashnikov. Dat zat uitgebreid in het nieuws, hè. Oké.
3: Okay.
0: Ja, de begrotingscontrole wordt zonder meer hard. De wever zoekt meer dan 10...
3: miljard.
0: Ja, dit is goed. Er is 1 ding dat wij in ons land fantastisch doen. In het pendelen zijn we Europees...
3: kampioen.
0: Yep. De stress raast straks door al zijn aders. Onze Kurt Rogiers doet mee aan...
3: de verraders.
0: Ja, wat is op het nippertje. En we gaan hem bellen straks na 9 uur. Kurt Rogiers. Gisteren lukte het niet bij Tom de Kok, maar misschien wel hier. De familienaam van minister van Onderwijs is...
3: Zaldimier.
0: Oeh, familienaam vroeg ik, maar goed. Het is weekend, dus drink een goed glas. Maar volgens Frank van den Broek is elke druppel alcohol een... gevaar. Maar gevaar.
2: Die vond ik ook moeilijk.
0: Okay. Maar, liefste mensen, vergis u vooral niet. Straks komen er ook waarschuwingen op pralines, chips en pakjes.
2: Die was makkelijk.
0: Ja. Je aarzelde soms een klein beetje.
2: Ja.
0: Dan zijn we alles mild geweest bij eentje die op het nippertje was.
2: Ach, lieve Annelies, 6 juiste antwoorden. Dat wil zeggen dat je toch 300 euro van ons krijgt. Toch wel gekomen in de maand september. En intussen zijn er al zeker 600 mensen die hebben gestuurd. Bij familiehulp kan je shiften, alleen daguren doen.
0: Kijk, misschien zit daar een mogelijkheid in.
3: Ja.
0: Annelies, fijne dag gewenst en proficiat met de 300 euro met de 6 goede antwoorden.
1: Wil jij ook kans maken op 500 euro? Meld je dan nu aan in de Joe-app en doe volgende week mee met Niet Lullen, Gaten Vullen.

0: We zijn nog een uurtje bij jullie voor het weekend induiken. En ik wil nog even iets herhalen van maandagochtend. We hebben een nieuwe rubriek, dat hebben we al aangekondigd. Moet die het of moet die het niet?
1: Prachtig.
0: Wij mannen hebben het niet gemakkelijk in deze wereld. Want we weten niet zo goed meer hoe we ons moeten gedragen tegenover vrouwen. Of het nu onze eigen vrouw is, de vrouw van een ander, een collega op het werk, een vriendin. Wat mogen we nog en wat mogen we niet meer? Kijk, we gaan het gewoon recht aan recht uit vragen aan de moeties. Elke week gaat Anke een collega moetie uitnodigen. Wie is dat maandag? Wie komt
1: er langs? Nu maandag is dat onze oppermoetie Dina Terzager, okay, herself.
0: Ik heb al een zeer goede vraag om hem aan jullie beiden voor te leggen. Jullie weten ook niet wat het wordt, maar maandagochtend een vraag die we toch eens Kim aan jullie moeten stellen. En jullie moeten daar het antwoord op geven. Moeten we het of moeten we het niet?
1: Ongezouten zoals we in de podcast
0: natuurlijk
1: doen.
0: Natuurlijk, moet je het of moet je het niet? Dat is maandagochtend 9:15. En als jullie ook vragen hebben van, ja, mag ik, ik weet niet wat, nog fluiten van op een stelling? Moet ik ook helpen in het huishouden? Nou, nu nog niet antwoorden.
1: Dat is een retorische vraag.
0: Wacht het op maandag. Moet ik als enige altijd de vuilnishemmers buiten zetten? Of vind je dat zij dat ook nog... Voilà, dat soort dingen. Maandag 9:15.
1: Ik heb nog een tip eigenlijk. Een tip voor nu zondag al. Want Anne van Elzen is terug, ons Anneke, met Viva la Vida. En de eerste gast daarin die ze interviewt is Pascal Nasus.
0: Ja.
1: En ik heb van Anneke herself gehoord dat het een zeer interessant gesprek was. Ja. Want Pascal Nasus is nu weer overal, hè. Over gezondheid, over wat haar relatie met eten, die eigenlijk ook vroeger problematisch was, en hoe ze zich daar nu bij voelt. En ik denk dat heel veel vrouwen, maar ook mannen, aan haar lippen gaan hangen. Nu zondag.

0: Ja, het is 9 uur, zometeen ook het uitgebreide weerbericht. Dat is belangrijk op vrijdag natuurlijk. Van onze Frank, waar is het nieuws? Krijgen we van Grim.
1: Goedemorgen. Massale vechtpartij in Tongeren-Borgloon. Zorgvolmachten worden populairder en opnieuw een poging tot sabotage in Duitsland. In Tongeren-Borgloon in Limburg is een hotel ontruimd na een massale vechtpartij tussen seizoensarbeiders. Drie van hen raakten daarbij gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest hulp van andere zones inroepen om de boel onder controle te krijgen. In het hotel logeerden 300 arbeiders, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 60 gasten. Waarom of waarover ze ruzie kregen is niet duidelijk. Al maar meer Vlamingen sluiten een zorgvolmacht af. Het waren er in de eerste 6 maanden van dit jaar bijna 84.000. Of 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de notarissen in het Nieuwsblad. Met zo'n zorgvolmacht bepaal je wie bijvoorbeeld je geldzaken mag regelen, als je dat zelf niet meer kan. Helena Verwimp van notaris.be.
2: Heel veel 65-plussers waren vroeger geïnteresseerd in een zorgvolmacht. En nu merken we dat zich dat aan het verschuiven is, dat de 60-plussers daar ook meer mee bezig zijn. Dus het is een grotere leeftijdscategorie dat bezig is met de regeling van hun vermogen.
1: Een zorgvolmacht opstellen bij de notaris kost, met alle kosten erbij, ruim 600 euro. Kan wel veel goedkoper bij de vrederechter. En een nieuwe sabotagepoging op het stroomnet in Duitsland. Deze keer ergens tussen Keulen en Düsseldorf. Een wandelaar ontdekte een verdacht pakket aan een elektriciteitscabine. Mogelijk een installatie om vuurwerk af te schieten. De Duitse politie heeft alles meegenomen en bevestigt dat het om een poging tot sabotage gaat. Er was geen schade. De voorbije dagen waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op energieinfrastructuur. Speurders verdenken Rusland of extreem links.
3: Oh, het lijkt mega herfst als je nu buiten kijkt. Maar zondag wordt het Indian Summer, dat weten we al. Alleen vandaag nog doorstaan en morgen. Vertel eens, Frank.
4: Ja, inderdaad. Vandaag toch redelijk wat bewolking die vanaf het noordwesten binnenkomt. Hier en daar valt er ook wat lichte regen uit de bewolking. En dan in de loop van de namiddag nog een koufront. Dus dat vanaf het kust ons land gaat aandoen. Dan kan het tijdelijk even wat feller regenen. Maar het is een smalle band, dus tegen de avond zou het dan weer droger moeten worden. En dat bij temperaturen, ja, nu al 20, 21 graden. Dus het voelt warm aan buiten. Uiteindelijk wordt het 3, 24 graden. En er staat ook redelijk wat wind voor vandaag.
3: En morgen?
4: Ja, morgen wel. Dan ziet het er eigenlijk heel goed uit, want we zitten dan achter dat koufront. Dus dat wil zeggen dat het eigenlijk in loop van de nacht dan gaat opklaren. Dus morgen hebben we dan redelijk wat zon, wat stapelwolken links of rechts die in loop van de nacht kunnen ontstaan. En dat bij temperatuur uiteindelijk na de middag van om en bij de 21 graden. Ja, en dan zondag is echt een prachtige dag, dus met veel zon. Pas tegen de avond neemt de bewolking toe en het wordt nog wat warmer. We doen er een graad of 3 bij. 24 graden wordt het dan gemiddeld.
3: Oké, luisteraar, Anne stuurt nog van, ik heb een vraag voor Frank. Is het de moment om dit weekend mijn zwembad af te breken? Of komt er nog een warme Indian Summer aan volgende week? Heeft ze dan nog iets aan dat badje?
4: Wel, maandag wel. Maandag is het zelfs de warmste dag van de periode. We gaan richting 27 graden op sommige plaatsen. Dus dat ziet er goed uit. Veel zon. Dat zeker. In de loop van de nacht van zondag op maandag een paar buien die passeren. Dus maandagochtend tenminste kan nog wel een bui actief zijn in het oosten. Maar dat gaat verdwijnen. Dus al bij al een mooie dag nog wel. Maar ik vrees dat het dan gedaan is hoor. Het gaat weer de slechte richting uit. De dinsdag regen, 21 graden. Woensdag, donderdag en vrijdag wisselvallig weer in temperaturen die zelfs die 20 graden niet mee halen. Dus ik zou zeggen wat dat zwembad betreft. Ja. Zou ik tot maandag vaststellen.
3: Ja, laat het staan een groeiwater.
4: Of laat het staan. Het als het in de weg zit. Ja, maar wacht, je weet nooit. Hè?
5: Maar half september kan toch ook nog een Indian Summer? Wat is dat nu?
3: En oktober ook.
4: En oktober ook. Ja, dus in principe,
3: laat dat water staan. Groen water is ook water. Het gaat langzaam richting Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke. Verlies je een kwartier, 10 minuten richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. A12 tussen Londerzeel en Domein Levendalen, 5 minuten. 10 minuten richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. Op de Brusselse bindering tussen Stroombeek en Vilvoorde, 10 minuten. En nog 10 minuten op de Gentse ring richting Zelzaten tussen de Evergemse Steenweg en Wibbelgem.
5: Jullie weten het allemaal, voor ik mij een jaar of 10 geleden een vrouw nam op de radio, heb ik het jaarlang met mannen gedaan. Kurt Rogier, dat was de vorige. En Kurt? Kurt zo mee aan de verraders. En die gaan we bellen. We gaan Kurt zo meteen even bellen. Dat is een sympathieke mens, maar als die

0: Natalia en I've Only Begun to Fight. Goedemorgen allemaal.
1: Good times, great music.
2: Sven en Anke.
0: Zondag start opnieuw op VTM een van de populairste programma's aller tijden eigenlijk. De Verraders. Heel veel mensen kijken daar graag naar. 20 bekende Vlamingen moeten elkaar een loer en meerdere loeren strategisch proberen te lappen in een mysterieus kasteel. Onder hen Toby Alderweireld, Ruben van Gucht. Daar gaat van alles mee gebeuren, denk ik. Margit Hermans is er ook eigenlijk nog postuum bij. Die zat mee in die opnames en de familie ging er absoluut mee akkoord dat Margriet er ook nog zou inzitten. En onze Tom de Kok zit er ook bij. Die gaat er ook nog wel veel over praten tussen 4 en 7. Maar ook een van onze goede vrienden.
3: Hey, wat een droomcast. Kurt Rogierst. Goedemorgen, hallo.
4: Goedemorgen, ja, hey. Goedemorgen.
3: Wat een line-up van namen, zeg. Jongens, was het een droom van jou om daar eens aan te mogen deelnemen, de Verraders?
4: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Je weet zo, al die programma's die VTM dan uitzendt, ja. Of dat dan hier een echte job is, of de Masked Singer, ja, dat passeert wel altijd eens, hè, als je bij de directie zit. En ik had altijd gezegd, oh, al die programma's, nu echte job heb ik wel gedaan, maar ik had altijd gezegd, ja, de Verraders. Maar het probleem met de Verraders is dat je dan eigenlijk 14 dagen beschikbaar moet zijn, want zo lang kunnen die opnames duren. Ja, en dat is wel lastig voor onze agendas natuurlijk.
3: Nou, maar het is nu gelukt dus eigenlijk. Die opnames zijn van vorig jaar. Ben je bondgenoot of een verrader?
0: De deur in huis.
4: Ja, nu, een maand geleden werd duidelijk dat ik ging meedoen. En sindsdien, ja, of dat ik nu aan een tankstation sta of ik sta bij de bakker, hebben mensen een mening. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat er zondag allemaal gaat gebeuren.
0: Maar weet je dat dan in de eerste aflevering al? Weet je in de eerste aflevering?
4: Ja, in de eerste aflevering weet je dat. In de eerste aflevering vraagt Staf wat je wil zijn. En dat kan ik al zeggen, want dat is vorige week al op antenne geweest. Ik heb tegen Staf gezegd dat ik bondgenoot wil zijn.
0: Oké. Okay.
4: Dus, en normaal gezien houden ze daar rekening mee.
0: Ja, maar ik zie dat ook in jou. Je bent wel een eerlijke mens of zo, weet.
4: Jawel, ik vind dat spel alleen maar leuk. Ik heb altijd gezegd, het is een beetje een boutade geworden, van ik vind de jacht leuker dan opgejaagd worden. Dus zo echt chantage proberen zien en zien hoe mensen helemaal in het zweet zitten in bepaalde situaties. Kijk, als bondgenoot kan je in principe alleen maar uitgeschakeld worden. Als verrader heb je veel meer te verliezen.
3: Ja, zeg maar, we hebben al een fragment gezien tussen Farouk Özgünes en Danira, maar...
4: Ja.
3: Maar, ik bedoel, dat was een heel heftig gesprek. En dat ook met tranen en dit en dat. Maar ik volg het niet helemaal, het programma. Maar als ik dat dan zie, denk ik... is dat niet wat overdreven? Of als je in dat spel zit, dan zit je er echt helemaal in. En dan word je zo knettergek.
4: Absoluut. Want kijk, ik ben wel fan van dat spel. En niet alleen van de Vlaamse editie, maar eigenlijk heb ik het ontdekt in Nederland. En ben er zo naar beginnen kijken en zo een beetje met de wenkbrauwen gefronst van, wat raar spel is dat. Maar de keer dat je erin zit, ik wil dat eigenlijk aan de lijf niet ondervinden. Wat is dat nu eigenlijk? Hè? Zo in dat kasteel zitten en dan tranen en hysterie en ruzie.
3: Ja.
4: Maar echt, je bent geen 3 uur binnen of het is bam.
3: The Real Housewives.
4: Ongelooflijk. Ach, erger dan The Real Housewives.
3: Kurt...
4: The Real Housewives of Speed eigenlijk.
3: Ja, maar dan, die camera is weg s'avonds. Zijn jullie dan ineens goede vriendjes als het dan even pauze is na het avondeten, als er niet gefilmd wordt?
4: Ik kon dat wel, ja. En ik denk dat dat toch een beetje ook te maken heeft met hoe dat in zo'n spel staat. Ik merk dat mensen die een verleden hebben van een toxische relatie of gepest geweest zijn, uitgesloten geweest zijn, daar komen dan toch een paar traumaatjes terug, merk ik. Maar ja, ik heb het geluk dat dat bij mij allemaal niet zo gebeurd is. Dus ik kon een keer dat de camera stopte en wij zaten gewoon met z'n allen rond de bar. En dan moet ik ook wel zeggen, daar zitten dan kandidaatbegeleiders. En die waken wel dat je het niet meer over het spel zelf hebt. Maar ja, dan zijn wij begonnen over slipjes en over totaal andere dingen.
3: Slipjes.
4: Ik herinner mij dat nog... Ja, een avond dat er echt over onderbroeken en een heel verhaal over sloggy en zo. En ja, ineens zaten we niet meer in het spel. En dan heb je wel een soort van band met elkaar die eigenlijk nooit uit te wissen is.
3: Hé, je hebt het zelf nog eens opgeworpen. Never forget de sloggy reclame met Kurt Rogierst. Dat is lang geleden, ja. Kurt.
0: Zondagavond gaan we het zien. En heel benieuwd of inderdaad bent bondgenoot geworden. Of ze toch een loer hebben gelapt en meteen ook... verrader bent. Dankjewel en succes ermee.
4: Fijn weekend.
3: Doei, doei, bye bye.
1: De Ochtend van Joe met Sven en Anke. Elke werkdag van 6 tot 10. Dit is Joe. Good times. Great music.
0: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
1: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
0: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
1: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
0: Ja, tuurlijk.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
7: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
6: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Vanavond heb ik afgesproken met 3 vrienden om bij te praten over de voorbije week. Wat was er goed, wat was er slecht? Waar hebben wij mee gelachen? Waar hebben wij ons aan geërgerd? Een frisse cocktail dus, van ongezouten meningen van Mark Hoeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Ze zullen het waarschijnlijk ook over mij hebben, maar dat mag, want ik zit er zelf bij. Happy Hour. Vanavond op VTM Go.
9: VTM.
10: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
11: Ciao, kus.
10: En terug naar binnen te gaan.
11: Hallo, kus.
10: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
9: Krevel.
12: Met de back-to-school bundles van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
9: Krevel. Leef beter.

0: Dat is het beste moment van de week.
1: En wat kijk je dan? Voor... Is het Got Talent vanavond?
0: Och,
1: is
0: maar
1: het
0: dat is altijd gedoe.
1: Oei, ah, oké. Okay.
0: Altijd ruzie over wat we kijken.
1: Oei.
0: Ja, ja. En dan op streams en dan op Disney en dan op dingen, weet dat daar, Netflix.
1: Maar over Friends is geen discussie. Iets. Dat wil iedereen.
0: Dat is elke week dezelfde bestelling, hè. Die staat vast. We doen dat met de app. We gaan dat halen op een afgesproken uur.
1: Bij mij ook, hè. Bij mij ook sowieso frietjes vanavond, hè.
0: Ja, zeker. En dan zo in de zetel en dan de mayonaise vingers aan de zetel afvegen.
1: Het zou wel kunnen. We gaan iets eten. Restaurant bij ons aan de overkant van de straat. En daar hebben ze goede frietjes. Dus ik denk dat de kans bestaat dat met een volle vent of een tongske.
0: Je probeert toch ook echt een normale Vlaming te zijn.
1: Hey,
0: heel aandoenlijk.
1: Schat mij niet, hè.

0: Taylor Swift, Opa Light. Zometeen gaan we koffie tanken na het nieuws van 9:30 met Grim.
1: Goedemorgen. In Tongeren Borgloon in Limburg is een hotel ontruimd na een massale vechtpartij tussen seizoensarbeiders. Drie van hen raakten daarbij gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest hulp van andere zones inroepen om de boel onder controle te krijgen. In het hotel logeerden 300 arbeiders, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 60 gasten. Waarom of waarover ze ruzie kregen, dat is niet duidelijk. Als je een rekening van de Vlaamse overheid vergeet te betalen, dan moet je de laatste aanmaning op papier ontvangen.

0: ontvangen. Dat is een voorstel van regeringspartij CD&V. Nu krijg je die waarschuwing soms enkel digitaal, via je e-box bijvoorbeeld. Maar veel burgers zien dat niet. Vooral oudere mensen zijn niet mee met dat online verhaal. En een nieuwe sabotagepoging op het stroomnet in Duitsland. Deze keer ergens tussen Keulen en Düsseldorf. Een wandelaar ontdekte een verdacht pakket aan een elektriciteitscabine. Mogelijk een installatie om vuurwerk af te schieten. De Duitse politie heeft alles meegenomen en bevestigt dat het om een poging tot sabotage gaat. Er was geen schade. De voorbije dagen waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op energieinfrastructuur. Grijze dag, eerst nog droog, later gaat het regenen bij 24 graden. Het weekend dat wordt vrij zonnig, morgen 21 en zondag 24 graden.
1: Jo. Koffietanken
2: met Sven en Anke.
1: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
3: TCS in hout halen en dat staat voor Timbers, Cranes en Steelworks. Klinkt heel erg mannelijk. Goedemorgen, dag Roy.
4: Goedemorgen, Anke.
3: Hey, werkt er één vrouw bij al die mannen of zijn jullie echt alleen maar mannen?
4: Nee, het is niet alleen maar mannen. We werken ook verschillende vrouwen hier. Ja.
3: Wat doen jullie? Wat maken jullie?
4: Dus Timbers, Cranes en Steelworks maakt eigenlijk alles van rolbruggen, stalen constructies en complexe totaalaannemingen. Maar eigenlijk draait alles gewoon rond expertise en toewijding.
3: Ja, dat is eigenlijk, kan je eigenlijk doortrekken in heel de samenleving. Hè? Als er geen toewijding en expertise is, dan loopt het mis, hè?
4: Ja, inderdaad. Ja, en blinken wij zo mooi in uit.
3: Oh, top. Vind ik heel mooi. Je hebt ook een foto doorgestuurd van de taart, want jullie waren vorig jaar bestonden jullie 50 jaar en goed gevierd.
5: Wauw, wel een mooie taart, zeg.
4: Ja, dat klopt. Vorig jaar hadden we ons 50-jarige bestaan. En ja, het ontwerp van die taarten was ook niet simpel. Daar was ook heel veel expertise en toewijding voor nodig.
3: Ja.
4: Maar ja, dan hadden we een team van 12 personen gevonden om die taart mee te engineeren en volledig op te bouwen. Uiteindelijk telt de taart 5 verdiepingen. Maar natuurlijk was er ook een 13e persoon die zijn boterhammetjes misschien had vergeten. Want bij het ontwerp was er namelijk pizza voorzien. Dus het was weer een hele uitdaging om zo'n mooie taart te kunnen maken natuurlijk.
3: Ja. Maar ja, ik vind het prachtig. Ik onthoud vooral, toewijding en expertise maakt de wereld mooier.
5: En goede muziek en die gaan we draaien het komende half uur. Dankjewel hè, voor jullie keuze. De mokken komen eraan.
3: Dag Roy.
1: Koffietanken met Sven en Anke.

0: Anke. Met Sven en Anke.
1: Dag Sven en Anke, ik ben Jimmy Bammes, elektrotechnieker op afdeling rolbruggen bij TCS Houthalen. Bij ons draait alles om vertrouwen in de techniek. Zodra er tonnen staal in de lucht hangen, dat alleen absolute precisie en veiligheid. En nothing else matters. Graag voor het hele team van TCS, omdat we er elke dag samen voor staan. Metallica en nothing else matters.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
1: Lotto is op zoek naar voeten.
2: Hé? Voeten?
1: Die graag op grote voet leven.
2: Graag.
3: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
1: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
2: En na het eten, Rob.
4: Bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
8: Sven en Anke.

0: met Sven en Anke.
1: Hallo Sven en Anke, ik ben Lars en ik werk bij TCS als mechanisch ingenieur. Ik heb gekozen voor het nummer Viva La Vida van Coldplay, een echte klassieker en voor ons bij TCS extra bijzonder, omdat we ooit hebben meegewerkt aan het podium van Coldplay.

0: Koffie tanken met Sven en Anke.
1: Dag Sven en Anke. Ik ben Ricky Pereira, internal sales engineer bij TCS in Houthalen. Ik heb gekozen voor One van U2 omdat het perfect aansluit bij TCS. We werken elke dag samen aan mooie projecten, maar uiteindelijk draait het om de mensen achter het werk. Dat is ook waar de TCS Young Minds voor staan. Ons initiatief om collega's te verbinden, te inspireren en samen impact te maken. En net zoals de titel van het nummer zegt, vormen we bij TCS één team en één grote familie. Daarom koos ik voor U2 met One.

0: Anke, met Sven en Anke.
1: Maandag zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
3: Laatste kans. Profiteer alleen dit weekend nog bij Van Haren van 50% korting op het tweede paar kinderschoenen. Loop snel naar onze winkels of check vanharen.be.
4: Van Haren.
3: Omdat we van schoenen houden.
5: Een hele goede vrijdagochtend. Het is 10:00 en je krijgt het nieuws van Niels Rosa Peralta.
6: Goedemorgen. Een grote vechtpartij in Tongeren. CD&V pleit voor aanmaningen op papier. En een nieuwe sabotagepoging in Duitsland. In Tongeren, Borgloon in Limburg is een hotel ontruimd na een massale vechtpartij tussen seizoensarbeiders. Drie van hen raakten daarbij gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest hulp van andere zones inroepen om de situatie daar onder controle te krijgen. In het hotel logeerden 300 arbeiders, terwijl er daar eigenlijk maar plaats is voor 60 gasten. Waarom of waarover ze ruzie kregen is niet duidelijk. En als je een rekening van de Vlaamse overheid vergeet te betalen, dan moet je de laatste aanmaning op papier krijgen. Dat is een voorstel van regeringspartij CD&V. Nu krijg je die waarschuwing soms enkel digitaal, via je e-box bijvoorbeeld, maar veel mensen zien dat niet. Je hoort Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V.
7: 4 op de 10 mensen zijn minder digitaal mee. We moeten vanzelfsprekend erop inzetten dat we mensen ook digitaal meekrijgen. Maar wanneer er echt rechtsgevolgen of bijkomende kosten, nalatigheidsinteresse gaan bijkomen, zorg dan toch ook voor die aanmaning of dat bericht op papier.
6: Ja, het zijn vooral oudere mensen die soms niet helemaal mee zijn online. En een nieuwe sabotagepoging op het stroomnet in Duitsland. Deze keer ergens tussen Keulen en Düsseldorf. Een wandelaar ontdekte een verdacht pakket aan een elektriciteitscabine. Mogelijk een installatie om vuurwerk mee af te schieten. De Duitse politie heeft alles meegenomen en bevestigt dat het om een poging tot sabotage gaat. Er was geen schade. De voorbije dagen waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op energieinfrastructuur. Speurders verdenken Rusland of extreem links. En nog het weer, meestal bewolkt, eerst nog droog, later regen en meer wind, maxima rond 24 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden, zondag zo'n 24.
5: Eén file op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest, dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Er komen 10 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
1: Dit is Joe.
0: Met Heidi van Tielen.
5: Ja, de eerste week van het nieuwe schooljaar zit er alweer bijna op. Michael Jackson staat al klaar, maar hij moet nog even Vanessa Paradis.

Vanessa Paradis en Be My Baby. Je krijgt vandaag de laatste tip van mijn wegwijzer Gunther Levy. We gaan ook een jarige bom vieren. En ik draai de beste muziek om jouw werkdag wat extra kracht bij te zetten. Meteor die komt eraan met zijn nooduitgang. Maar eerst deze van Michael Jackson.

This is Joe. Good times. Good times. Great music. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Ik zag op zijn stories van Meteor dat hij gisteravond nog naar het voetbal is gaan kijken, naar een match van Anderlecht. En hij heeft daar niet de nooduitgang nodig gehad. Gelukkig maar. Jean-Paul uit Roeselare die laat weten dat hij luistert van op de bus naar Benidorm. Hij gaat ook wat zon naar ons allemaal toesturen. Dikke merci daarvoor. En ja, het is natuurlijk een heel bijzondere week geweest voor heel veel gezinnen. Koen uit Dentergem die stuurde net via de Joe-app. Het zit er inderdaad al op die eerste week. En ik ben heel trots op mijn zoon die naar het eerste middelbaar gaat. Alleen met de bus. Het was voor mij met een kleine vaderhart. Maar hij heeft dat super gedaan. Ja, heel blij om dat te horen. Ik denk dat het weekend voor heel veel gezinnen geen dag te vroeg gaat komen. Hè. Voor de mama's, de papa's en de kindjes zelf natuurlijk. Ik zou zeggen, iedereen frietjes eten vanavond en dan samen genieten van een deugddoend weekend.

0: jij een ochtendmens?
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
0: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
2: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
7: Dit was fantastisch.
6: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
8: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
9: Schaalt, wat denk jij van een jacuzzi?
10: Goh, ik ben meer voor bubbels.
9: Is dat hetzelfde?
10: Ah, oh, nee, maar we kunnen dat wel combineren.
9: Hoe dan?
10: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
9: Oh, la!
11: Happy bathroom to you.
8: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
11: Happy bathroom to you.
8: Renoveert uw badkamer.
9: Hier in Temse.
10: En in Roeselare.
12: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
13: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
12: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
13: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
12: Oh, maar kijk, ja, ja. Kijk eens aan.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
14: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
15: Zet uw twijfel om in durf.

van James Blunt. En Nathalie uit Markendal die stuurt. Hij komt met een nieuw album. Mijn James passeert volgend jaar ook in België. 19 februari in Vorst Nationaal. Vandaag is misschien wel de allergrootste superster ter wereld jarig, namelijk Beyoncé. Ze wordt er 45. En het is eigenlijk wel grappig, want Beyoncé is geboren als... Ja, Beyoncé, dat is geen artiestennaam, dat is haar echte naam. Maar eigenlijk is Beyoncé een Amerikaanse familienaam. Haar moeder die heette eigenlijk Celestine Beyoncé. En die mama was bang dat haar familienaam zou uitsterven toen zij trouwde. En dus besloot zij haar oudste dochter haar eigen familienaam te geven als voornaam. En dat was dus Beyoncé. En ja, die moeder is dus geweldig goed in haar opzet geslaagd, want de naam Beyoncé is verre van uitgestorven. Misschien wel als familienaam, daar heb ik geen zicht op. Maar zeker niet als voornaam, hè, want de afgelopen 20 jaar heel veel Beyoncé's geboren in de wereld. Daarom even allemaal naar de linkerkant. Er moet een jarige voorbij.

0: Dankjewel. En Rockset komen eraan, maar het is 10:30 geworden. Er zijn twee problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen 7 minuten extra tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord. En op de Antwerpse ring richting Gent komen er 5 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Merksem.
1: Heidi van Tielen.

Wie de afgelopen dagen geluisterd heeft naar de Wegwijzer, die heeft Romeo Gunther Levy op een totaal andere manier leren kennen. Hij houdt van bergvakanties in de Himalaya.

Hij leest spirituele boeken en hij eet een tweepersoons sabayon op restaurant. Altijd helemaal in zijn eentje op. Zometeen komt daar een nog ongetwijfeld verrassende uitstaptip bij, waar jij een van de komende dagen of weken ook naartoe kan gaan. In alle rust, hè. Niet met een joyride. Hello.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, je wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
8: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
7: Amai.
9: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
11: Wauw, ja. Ja.
12: Maar ja...
10: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
13: Ja. Maar ja.
10: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
13: Ja.
12: Maar ja.
10: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: e-spec. Kort in geld op de meest getoonde prijs. Dus even ballen voor een swingende start.
1: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
3: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
7: Krevel, leef beter.
8: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
9: Ciao, kus.
8: En terug naar binnen te gaan.
9: Hallo, kus.
8: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
10: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
11: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: Good times.

0: Ondertussen zijn ze beide hemelse helden, maar die stemmen. Kenny Rogers en Dolly Parton en Islands in the Stream. En nu naar iets nog veel vrolijkers voor de laatste keer deze week.
1: De Wegwijzer.
0: Ja, Gunther Levy, een heel goeiemorgen.
2: Goedemorgen, Heidi.
0: Ja, het is vrijdag, het ideale moment om eens te kijken naar een uitstapje dat misschien dit weekend kan maken of een van de komende weken. Wat heb jij gekozen?
2: Het is een uitstap voor mijn kindjes, allee, iets grotere kindjes. En ik heb dat al twee keer gedaan met mijn kinderen. En dat is heel leuk, dat is het Klimbos in Bergen op Zoom. Dat is een naaldbos waar ze een heel klimparcours hebben gemaakt, maar echt keigroot. En die vinden dat fantastisch. En eerlijk gezegd, ik vind dat eigenlijk ook heel plezant. Je zit echt keihoog in de bomen en je gaat van de ene boomtop naar de andere.
0: Dus je doet echt wel mee. Het is niet dat je gewoon de kinderen loslaat in het bos en dat je dan beneden op een bankje gaat zitten. Nee.
2: Ik ga mee de bomen in, absoluut. Dat is met dead rides en al van die toestanden en zo. Allee, echt een aanrader om iets te doen.
0: En is dat iets dat je op andere plekken ook al hebt gedaan? Iets wat een leuke uitstap is altijd al geweest voor jullie?
2: Wij zijn dat een jaar of twee geleden voor de eerste keer gedaan. En heb ik wel gezocht. Nu zou er in Ardennen, ergens hier bij ons, is er ook een heel groot klimbos. Dat wil ik dan ook wel eens gaan doen nog een keer. Maar die klimbossen, dat blijft er zo wat in zitten bij ons. Dus ik denk dat ik in de korte toekomst nog wel eens een ander ga doen met hen.
0: En die hoogtes, dat doet jou helemaal niks?
2: Nee. Ja, super.
0: Je houdt wel van die adrenaline. Ja, je hebt in de week al gezegd natuurlijk ook dat je best wel van bergen beklimmen houdt. De Himalaya gedaan. Ja, dan is dit zowat de lage landen versie, zeg maar.
2: Dat is iets minder riskant, ja.
0: Ja, oké. Goed, gaan we toevoegen. Klimbos in Bergen op Zoom. Dat hoogteparcours voor jong en voor oud. Of allez, minder jong dan Gunther, want oud gaan we niet zeggen. Hè. Je bent net 50 geworden, dat gaan we niet zeggen. Ja, Gunther, dikke merci voor een heel fijne week als Wegwijzer. We gaan al jouw tips natuurlijk ook weer verzamelen op de website joe.be, doorklikken naar de Wegwijzer. En dan ga ik jou nu gewoon wel laten bekomen van die drukke zomer met de Romeo's en dan horen en dan zien we elkaar binnenkort weer terug. Hè?
2: Perfect.
0: Goed, salutjes en bedankt.
2: Goed, Heidi. Bye-bye. Dankjewel, dag.
1: De Wegwijzer. Good times. Great.

Alle tips van Gunter Heevy na te lezen op joe.be of in onze Joe-app. En volgende week is niemand minder dan de bijzonder getalenteerde en ook mooie man Koen de Bouw. Mijn wegwijzer wordt sowieso weer de moeite.

0: McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of je haalt ze deze week gewoon op bij de Jumbo in uw buurt. Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
3: Mannekes, het is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
3: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
3: Wat ook, ja?
5: Dat hadden we ook door.
3: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
4: Oh! Dat hadden wij niet door.
3: Dan is het nu door.
6: Ja, naar Gamma!
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
11: Goedemorgen, vrijdagochtend 11 uur. Het nieuws krijg je van Niels Rosa Peralta.
12: Goedemorgen. Online fraudeurs zitten nu ook in onze zoekmachines. De triomfboog van Trump zal er snel komen. En een maandschorsing voor tennisser Nick Kyrgios. Online fraudeurs zitten nu ook in onze online zoekmachines, zoals in de automatische AI-samenvatting die je krijgt als je iets opzoekt op Google. Collega Kenneth T. legt uit wat ze net doen.
13: 1 op de 10 van die samenvattingen bevatten fouten en een aantal ervan zijn inderdaad geplaatst bijna door oplichters die systeempjes hebben gevonden om in die AI-samenvattingen terecht te komen. Bijvoorbeeld door heel vaak op internet een foutief telefoonnummer van een helpdesk te publiceren.
12: AI baseert zich op wat het online kan vinden en dus ook op die frauduleuze info. Vaak zijn het telefoonnummers of mailadressen. Binnen 2 weken beginnen ze in Washington te bouwen aan de triomfboog van Amerikaans president Trump. Die komt vlakbij een militaire begraafplaats en wordt meer dan 76 meter hoog. Om te vergelijken, de Arc de Triomphe in Parijs is 50 meter hoog. Volgens de New York Times zijn de plannen wel nog niet definitief goedgekeurd. En sport, de Australische tennisser Nick Kyrgios wordt een maand geschorst nadat hij positief testte op cocaïne. Hij heeft die straf aanvaard en Kyrgios heeft zich ook al geëxcuseerd. Cocaïne staat op de verboden lijst van het Wereld Antidopingagentschap. Meestal bewolkt, eerst nog droog, later regen en meer wind, maximaal rond 24 graden. Het weekend wordt vrij zonnig, morgen halen we rond 21 graden, zondag zo'n 24 graden.
11: 4 files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring 18 minuten extra tussen Grimbergen en Diegem komt daardoor een ongeval. Antwerpse ring richting Gent 7 erbij tussen Antwerpen Noord en Deurne. Op de E19 richting Antwerpen sta je 6 minuten in de file tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord. En op de E19 richting Brussel ook 6 erbij tussen Vilvoorde en Machelen.
14: Dit is Joe
15: met Heidi van Tielen.

Heel vaak is een stad al de inspiratie geweest voor een bekende song. We draaien nu bijvoorbeeld Boston, die leuke nieuwe country single van Stella Lefty. Maar in het verleden was er ook al Walking in Memphis, Streets of Philadelphia, Viva Las Vegas, London Calling. En ook New York was natuurlijk al vaak een inspiratiebron bij bijvoorbeeld Frank Sinatra. Maar ook bij Alicia Keys, die zelfs een naam heeft voor het denken als een New Yorker. The Empire State of Mind.

Patrick Hernandez en Born to be Alive. We gaan zo meteen een in de stemming doen met iets echt onwaarschijnlijks uit het nieuws. Maar het is ook wel onwaarschijnlijk welke bedragen hier bij Joe allemaal de deur uitgaan. Vanochtend nog werd er €300 gewonnen met niet lullen gaten vullen bij Sven en Anke. En we zijn ondertussen bij vrijdag beland. En ook die 15 seconden quiz bij Tom, die is nog niet gewonnen. En dat wil zeggen dat er nu vandaag een pot is van, hou je vast, €3.500 om te gaan winkelen bij Aldi. Dus ja, dat maakt de septembermaand meteen al pakken interessanter en natuurlijk ook pakken goedkoper. Heel eenvoudige quiz en gewoon een aantal vragen beantwoorden binnen de 15 seconden. Dat zou perfect haalbaar moeten kunnen zijn, maar het is nog niet gelukt. Dus laat ons hopen dat dat vandaag gebeurt en dan kan je straks weer inschrijven vanaf 4 uur bij Tom voor die €3.500. En dan zijn wij een beetje armer, maar jij vooral veel gelukkiger. En daar doen we het voor. Zometeen Softcell met Tainted Love, maar eerst nog deze Cameron with Calm.

0: brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault. Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Orgiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
2: Nog voor je kan denken,
3: pas op voor die borduur.
2: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: Een zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
8: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
10: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
9: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
10: Humo!
11: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
12: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Dit is Joe. Good times,
14: great music.

stinkende liefde van Soft Cell en Tainted Love. In de stemming. Vanochtend zijn we wakker geworden met het waanzinnige nieuws uit Nepal dat daar twee arbeiders die 9 dagen na die modderoverstromingen dat die daar levend uit een tunnel zijn bevrijd. Er zijn ook net beelden van opgedoken, zie ik op HLN. En dat is even om heel erg stil van te worden van heel die ramp daar uiteindelijk, want er zijn nog altijd duizenden mensen vermist. Maar dit soort beelden toont dan toch aan dat er nog altijd hoop kan en mag zijn op een mirakel. Daarom twee mirakelsongs in deze stemming. De eerste keuze voor jou in de Joe-app vandaag is deze mooie van Whitney Houston en Mariah Carey. Nee, die moet ik nog even laten horen. Het is deze, zo is het. Ik kwam ook uit een prachtige film, Whitney Houston, dus samen met Mariah Carey. And there can be miracles if you believe. Maar wil jij liever een mirakel, maar dan wel met weekend vibes op deze vrijdag? Dan moet je niet voor Mariah en Whitney gaan, maar wel voor deze.

Ook daar kan je op stemmen bij In de Stemming. Twee totaal verschillende songs en jij bepaalt voor welke jij in de stemming bent. Dat kan je laten weten door er nu op te stemmen in onze Joe-app. Gewoon op jouw favorietje te klikken. En dan hoor je die binnen een kwartiertje hier bij Joe. Dus laat van je horen. Is het Whitney en Mariah of Fragma?

0: Het is 11:30 geworden. 4 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de E19 richting Antwerpen ook 10 erbij tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. E19 richting Brussel. 8 minuten in de file tussen Vilvoorde en Machelen. En op de Brusselse binnenring komen er 7 minuten bij tussen Strombeek en Koningsloo.
1: Heidi van Tielen.

De song was twee keer cash voor Aretha Franklin. Een keer in de 60s en ook één keer in de 80s. Met dank aan deze herwerking van de song voor die Blues Brothers film. Ondertussen twee miraculeus goede songs in de stemming. Naar aanleiding van die arbeiders die na 9 dagen nog levend zijn gered uit een tunnel in Nepal. There Can Be Miracles When You Believe van Whitney Houston en Mariah Carey. 72% van de stemmen. En Toka's Miracle van Fragma, nochtans de perfecte vrijdagsong, blijft voorlopig steken op 28%. Maar wat hebben we geleerd vandaag? Mirakels zijn en blijven mogelijk. Dus misschien ook bij deze in de stemming. Maar dan moeten alle vrijdagfans zich wel haasten naar de Joe-app. Want daar kan je nog stemmen. Nog 5

0: Krevel.
1: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
0: Krevel, leef beter.
2: Mannekes, het is september, hè?
3: Ja, dat hadden we ook door.
2: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
3: Dat ook, ja.
2: Wat ook, ja.
4: Dat hadden we ook door.
2: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
3: Oh! Dat hadden wij niet door.
2: Dan is het nu door.
5: Ja, naar Gamma.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
9: Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
9: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
10: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
9: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
10: Dit is Sarah.
11: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.

0: swingen de start.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love.

0: In de stemming.
1: Ja, in de stemming vandaag in het teken van die arbeiders die na 9 dagen onder de grond opnieuw worden gered. Daar in Nepal, na die verschrikkelijke modderoverstromingen. Als je vanmiddag of vanavond naar het nieuws kijkt, dan ga je die beelden zeker zien. Daarom 2 miraculeuze songs in deze In de stemming. Dat ging tussen When You Believe van Whitney Houston en Mariah Carey en Toka's Miracle, een echte danssingle van Fragma. Andy en Mari die stuurden via de Joe-app bijna weekend. Wij willen Fragma. Bernard die zijn dan weer uit respect voor Whitney op haar gestemd. En ja, dat hebben de meeste mensen gedaan. Die combinatie van Whitney Houston en Mariah Carey, 2 absolute powerhouses, ja, die heeft het gehaald met 72% van de stemming. Daar is eigenlijk de laatste minuten niks meer aan veranderd. Er is nog bijgestemd, maar ja, hetzelfde resultaat. Dus we gaan Whitney draaien samen met Mariah. En dan nu samen duimen voor nog wat extra mirakels daar.

Roepen, we weten dat allemaal. Hè. Zelden een goed idee, maar het kan zo opluchten. Shout van Tears for Fears. En daarvoor die There Can Be Miracles When You Believe. Die zelfs voor traantjes heeft gezorgd bij Andy en Lisbeth. Dat laten ze weten in de Joe-app. Ja, dat is natuurlijk de kracht van muziek en natuurlijk ook van medeleven. En laat ons hopen dat er nog een paar mirakels mogen geschieden. We gaan richting 12 uur met de Red Hot Chili Peppers.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Vanavond heb ik afgesproken met 3 vrienden om bij te praten over de voorbije week. Wat was er goed, wat was er slecht? Waar hebben we mee gelachen? Waar hebben wij ons aan geërgerd? Een frisse cocktail dus, van ongezouten meningen van Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Ze zullen het waarschijnlijk ook over mij hebben, maar dat mag, want ik zit er zelf bij. Happy Hour. Vanavond op VTM Go.
4: VTM.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Vanavond iets Italiaans?
5: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Code Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Dus ook voor klanten?
0: Yep, go for info naar telenet.be.
7: Jawel, het is vrijdagmiddag, bijna 12 uur. Dit is het nieuws met Niels Rosa Peralta.
8: Goedemiddag. Een grote vechtpartij in Tongeren. Average Rob zamelt geld in voor zijn frituurketen. En tennisser Nick Kyrgios krijgt een maand schorsing. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de massale vechtpartij in Tongeren-Borgloon. Een 50-tal seizoensarbeiders vielen elkaar gisteravond aan in het hotel waar ze verbleven. 3 van hen raakten zwaar gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Dat vertelt de burgemeester Jo Feitons.
9: Dat waren meerdere verschillende culturen die dan met elkaar in de clinch gegaan zijn. 2 groepen van toch plus minus 25 personen. Die sloegen met ijzeren staven van 2 meter lang en van serieuze dikte. En dat was met houten stokken, enfin, bijna houten spiezen die gemaakt waren. Werden naar elkaar ook gestoken, want dat is ook 1 steekwonde.
8: Het was al het 3e incident daar in een week tijd. Mogelijk volgde de vechtpartij na een diefstal van stookolie en liep het fout toen de daders die wilden doorverkopen. De burgemeester heeft het hotel ontruimd en alle seizoensarbeiders weggestuurd. 3/4 van de verenigingen van woningeigenaars heeft nog geen asbestattest, terwijl dat tegen eind dit jaar wel verplicht is voor de gemeenschappelijke delen in bijvoorbeeld appartementsblokken. En dat zit dus bij die verenigingen. Tegen 2032 is zo'n attest voor elke huiseigenaar verplicht. Zo wil Vlaanderen alle risicogebouwen in kaart brengen. Online fraudeurs zitten nu ook in onze online zoekmachines, zoals in de automatische AI-samenvatting die je krijgt als je iets opzoekt op Google. Collega Kenneth T. legt uit wat ze net doen.
10: 1 op de 10 van die samenvattingen bevatten fouten en een aantal ervan zijn inderdaad geplaatst bijna door oplichters die systeempjes hebben gevonden om in die AI-samenvattingen terecht te komen. Bijvoorbeeld door heel vaak op internet een foutief telefoonnummer van een helpdesk te publiceren.
8: AI baseert zich op wat het online kan vinden en dus ook op die frauduleuze info. Vaak zijn dat telefoonnummers of mailadressen. Influencer Average Rob wil €500.000 ophalen om zijn frituurketen La Patat uit te breiden. Hij doet dat via een crowdlending. Je kan hem dan geld lenen in ruil voor een rente van 5,5%. Dat is interessanter dan een spaarboekje, maar experts waarschuwen ook voor de risico's. Want als het bedrijf failliet gaat, dan ben je je geld zo goed als zeker kwijt. Deelnemen aan die crowdlending liever van Average Rob, dat kan vanaf volgende week woensdag voor minstens €500. Binnen 2 weken beginnen ze in Washington te bouwen aan de triomfboog van Amerikaans president Trump. Die komt vlakbij een militaire begraafplaats en wordt meer dan 76 meter hoog. Om te vergelijken, de Arc de Triomphe in Parijs is 50 meter hoog. Volgens de New York Times zijn de plannen wel nog niet definitief goedgekeurd. En dan nog sport. De Australische tennisser Nick Kyrgios wordt een maand geschorst nadat hij positief testte op cocaïne. Hij heeft die straf aanvaard en Kyrgios heeft zich ook al geëxcuseerd. Cocaïne staat op de verboden lijst van het Wereld Antidopingagentschap. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt. Maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken. En het blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden. Maandag hetzelfde weer en tot wel 27 graden.
7: Vier files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Er komt 3 kwartier bij tussen Antwerpen-Zuid en Merksem. Komt daardoor een ongeval. Richting Gent 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de E313 richting Antwerpen ook 23 minuten in de file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de E19 10 minuten extra tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord.
4: Dit is Joe
0: met Heidi van Tielen.

Rick James en een super freak. Een paar dagen geleden zorgde Miley Cyrus voor wat ongeruste reacties. Ze heeft namelijk op haar socials en op haar eigen website haar eigen naam veranderd. Het is te zeggen, ze heeft hem ingekort. Ze gaat vanaf nu door het leven als Miley en niet langer als Miley Cyrus. En dan werd er direct gezegd van ze doet dat om afstand te nemen van haar vader Billy Ray Cyrus, want die onderlinge band is niet perfect. Maar Billy heeft ondertussen zelf al gereageerd dat hij geen achy breaky heart heeft door het nieuws. Hij zegt, mijn dochter is een superster. Die heeft geen achternaam nodig. Dat is zoals Cher, Madonna, Beyoncé. Een voornaam volstaat. En heeft ook al gezegd dat hij uitkijkt naar haar nieuwe album. Dat nieuwe album van Miley. Dus dat komt er ook snel aan.

geleden lanceert dat dan de gesmeerde bliksem, die auto van John Travolta uit Grease. En ik kwam onlangs nog een filmpje tegen van een interview met John Travolta, die over Olivia Newton-John sprak en zei van, ik ben eigenlijk altijd een beetje verliefd op haar geweest, zonder dat dat ooit tot een relatie is gekomen. En hij zegt er ook bij van, toen ik die voor de eerste keer zag, ik wist, die vrouw is speciaal. En toen ze hem dan vroegen, eind jaren 70, voor Grease, heeft John Travolta gezegd, yes, I'll do it. Maar alleen als die leuke, blonde, getalenteerde Olivia Newton-John mijn Sandy speelt. Anders doe ik niet mee. Zij deed een screentest en zoals ze dan zeggen, the rest is history. De rest is filmgeschiedenis. Vriendschappen in Hollywood, ze zijn misschien zeldzaam, maar ze bestaan. Of ze bestonden althans, want Olivia Newton-John ook ondertussen al een paar jaar niet meer bij ons. Zometeen Tom Grennan, maar eerst deze Mylène Farmer en Désenchantée.

0: Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En deze week is mijn gast Pascal Nassus. Soms ben ik het wel zo wel in de keuken, dan denk ik ook van, oh, nu heb ik het wel gehad. En dan verlang ik daarnaar om ja, met mijn handen in die keramiek bezig te zijn. Mm-hmm. En dan heb ik het ook soms gehad met die keramiek, dan denk ik, oh.
2: Viva la Vida met Anne van Elzen en Pascal Nassus.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
5: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
4: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
5: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
4: Aha, oké.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Ierse. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
8: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
9: Kruidvat-deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
12: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
13: Amai, dat valt mee.
12: Waarom?
13: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
12: Ja, en?
13: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
12: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
13: Zijn dat kleine vrienden?
12: Nee.
13: Videocall dan, hè.
14: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
16: Dit was fantastisch.
15: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
17: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
18: Achter jou staat Xerius.
19: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

En de liefhebbers van liefde die kunnen sinds deze week weer naar een nieuwe seizoen Blind Getrouwd kijken op VTM. Ik zit er alvast helemaal weer in. Hè. En soms heb ik ook al op het voorhand het gevoel bij andere seizoenen gehad van god, dit wordt echt niks. Maar de koppels die tot nu toe getoond zijn, ik voel het wel. Nu, het belangrijkste is wel dat zij het ook gaan voelen.

0: Ruim 12:30 en het is druk geworden liever onderweg. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file die vind je op de Antwerpse ring richting Nederland. Bijna 1,5 uur verliestijd daar tussen Sint Anna Linkeroever en Merksem. Daar was een ongeval gebeurd, maar de weg is er wel net terug vrijgemaakt. Op de E313 richting Antwerpen 3 kwartier in de file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de E19 1,5 uur erbij tussen Sint-Joppingoor en Antwerpen-Noord.
1: Heidi van Tielen.

De buitenaards. Goede samenwerking van Adamski en Seal met Killer. Sinds deze week hebben Sven en Anke een nieuwe rubriek waarin ze de beste luisteraars van de wereld, jij dus, helpen met allerlei soorten problemen. En hun eerste case was deze week een verloren knuffel genaamd Popcorn van een meisje met autisme dat daar heel

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: de start.
1: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
6: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
5: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kipkrokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
8: Carrefour. IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op ikea.be.
11: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
12: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
13: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
14: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Sven en Anke hadden deze week hun eerste case in hun nieuwe rubriek De Beste Luisteraars van de Wereld, waar ze graag iets willen terugdoen voor jou. Een probleem oplossen waar jij al een tijdje mee vastzit. En ze hebben deze week alle mogelijke middelen ingezet om knuffel popcorn terug te vinden die een meisje met autisme een aantal weken geleden was kwijtgeraakt in de zoo. Ja, jullie hebben echt massaal geholpen. Zelf achter de schermen is er ook van alles in gang gezet. Een hele zoektocht, maar ja, het mocht niet zijn. De knuffel is niet teruggevonden. En eenzelfde knuffel aan dat meisje geven is geen optie. Want die heeft dan, ja, die is niet op dezelfde manier afgeleefd. Hè. Die heeft niet dezelfde geur, niet dezelfde verkleuring. Dus dat is niet hetzelfde. En dus belde Sven en Anke vanochtend opnieuw met die mama van dat meisje. En ook met een kinderpsycholoog. Die zei van, ja, het is echt heel normaal dat je dat probleem als ouder wil oplossen. En dat verdriet bij je kind wil wegnemen. Maar eigenlijk is het ook niet erg als dat kind daar nu mee geconfronteerd wordt, zei hij.
1: In dat verlies zit een stuk pijn waar dat je uiteindelijk door moet. En door juist de ruimte te geven om die pijn te kunnen en mogen hebben, ja, geeft het tegelijkertijd ook wel een aantal belangrijke boodschappen, zoals je bent niet raar dat je daar zoveel verdriet rond hebt, of je bent niks verkeerd aan het doen. En emoties die kunnen heel pijnlijk zijn en lastig en dat kan u even een beetje uit uw lood slaan. En al die dingen die horen er eigenlijk een stukje bij. Dus als het niet werkt, is het ook niet erg.
0: Ja, afscheid nemen is inderdaad jammer genoeg ook ja, een belangrijk onderdeel van het leven. Maar dat is natuurlijk allemaal gemakkelijker gezegd en gedaan. Nu, volgende week dinsdag komt er een nieuwe case. Iets totaal anders waarschijnlijk. Dus als jij zo nog ergens mee vastzit, laat het weten in de Joe-app aan Sven en Anke. En misschien kunnen zij jou volgende week al wel helpen.

vandaag zeker vanaf 4 uur je kans om deel te nemen aan die 15 seconden quiz bij Tom de Kok. Er staat maar liefst €3.500 op het spel. Maar eerst genieten van de rest van je vrijdagmiddag met de hits van Schmitz. En nu ook nog met de Italiaanse feestmuziek van Rick.

0: Tony staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Lotto is op zoek naar voeten.
3: Hé? Voeten?
2: Die graag op grote voet leven.
3: Graag.
4: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
2: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
5: En na het eten, Rob.
6: C'est bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
7: Goedemiddag, het is 1 uur. Joe-nieuws krijg je van Niels Rossa Peralta.
8: Goedemiddag. Er komt een gerechtelijk onderzoek naar de gewapende man in Brussel-Zuid. Veel onduidelijkheid over de vechtpartij in Tongeren. En de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven kennen hun tegenstanders in de Champions League. Het parket is een onderzoek gestart naar de gewapende man die gisteren werd opgepakt in het station Brussel-Zuid. Dat laten ze zelf weten. De man had een geladen Kalashnikov bij, verstopt in een sportzak vol kinderkleren. Hij zit nog altijd in de cel. Het parket vraagt om zijn aanhouding, maar meer willen ze niet zeggen. En daardoor blijft het onduidelijk wat de man net van plan was. Volgens HLN heeft hij aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de massale vechtpartij in Tongeren-Borgloon. Een 50-tal seizoensarbeiders vielen elkaar gisteravond aan in het hotel waar ze verbleven. 3 van hen raakten zwaar gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Dat vertelt de burgemeester.
9: Dat waren meerdere verschillende culturen die dan met elkaar in de clinch gegaan zijn. 2 groepen van tot plus minus 25 personen die sloegen met ijzeren staven van 2 meter lang en van serieuze dikte. En dat was met houten stokken, bijna houten spiezen die gemaakt waren. En werden naar elkaar ook gestoken, want dat is ook 1 steekwonde.
8: Het was het 3e incident daar in een week tijd. Mogelijk volgde de vechtpartij na een diefstal van stookolie en liep het fout toen de daders die wilden doorverkopen. De burgemeester heeft het hotel ontruimd en alle seizoensarbeiders weggestuurd. Miljoenen profielen van de reisapp Polar Steps stonden jarenlang openbaar. Dus iedereen met goede maar ook slechte bedoelingen zag honderden miljoenen foto's, thuisadressen en andere GPS-locaties van mensen die hun profiel eigenlijk privé wilden houden. Een Nederlands onderzoeksplatform heeft dat ontdekt. Er zouden geen wachtwoorden zijn gestolen. En voeding was de voorbije 4 jaar wereldwijd nooit zo duur als nu. De prijzen zijn in augustus verder doorgestegen door de oorlogen en het extreme weer, zoals overstromingen en hittegolven. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedingprijzen liggen wel nog altijd lager dan het record in maart 2022 toen de oorlog in Oekraïne begon. Een record voor de extreemrechtse regering van Giorgia Meloni in Italië. Het is de langstzittende regering sinds de Tweede Wereldoorlog daar. Meloni zit aan 1413 dagen, dat is al 1 dag meer dan Silvio Berlusconi. Volgend jaar zijn er in Italië wel verkiezingen. Meloni is 49, ze is de eerste vrouwelijke premier van Italië. En sport in het vrouwenvoetbal kent Oud-Heverlee Leuven zijn tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. Ze spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en Køge uit Denemarken. En Oud-Heverlee Leuven speelt op verplaatsing bij Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen wordt de kalender bekendgemaakt. De eerste match staat gepland op 22 of 23 september. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt. Maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 27 graden.
7: En er staan op dit moment 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file in de richting van Antwerpen staat die D313 tussen Herentals-West en Wommelgem, 47 minuten. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 22 minuten. E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord, 18 minuten. Op de E34 tussen Oelegem en Ranst, 11 minuten. En ook vertraging op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Maar ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 19 minuten. De hits van Spits. Zo, welkom. Ben je klaar om je hersenen te laten gijzelen? Met wat weekendkriebels erbij. Hier is Kylie Can't Get

0: David Byrne, de man die verantwoordelijk was voor een van de strafste optredens of oprockwerchter afgelopen zomer. Als je het gemist zou hebben, er komt binnenkort ook een concertfilm van. Niet van dat optreden op Werchter, maar een van die andere shows die jij heeft gefilmd. Hier samen met Talking Heads en Once in a Lifetime. Daar gaan we voor vrijdag de 4e september. Yes! Let's go! Hey, we zijn onderweg naar het nieuwe weekend. Ik heb hier alle ingrediënten om er een fijne vrijdagmiddag van te maken. Er is straks een schatkamer met een grote meneer. De man die samenwerkte met Amy Winehouse, met Lady Gaga, met Dua Lipa. En hij is jarig en hij verdient een plek in de spotlights. En dan heb ik het over Mark Ronson. Er is ook de Zen, het ideale moment om even lekker te chillen. Zo net tijdens de laatste aanloop naar het weekend. Tijdens die laatste loodjes. We gaan swipen en liken en voor de rest supermuziek. Aaron Blommaert en Zoe Liva bijvoorbeeld met hun tranen van goud. Goedemiddag.
1: Dit is Joe.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
3: Amai.
5: Op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl. Op die kan ik rekenen.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Ons appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
7: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
11: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
12: Ben ik jarig?
11: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
12: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
11: Dat zeker, want stijlaarts is ook jarig.
12: Oh.
10: Happy birthday to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2.026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
13: Happy birthday.
10: Renoveert uw badkamer.
12: Hier in Temse
11: en in Roeselare.
14: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
15: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
16: Ciao, kus.
15: En terug naar binnen te gaan.
16: Hallo, kus.
15: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
17: Dit is Joe.

vrijdagmiddag kreeg Drive met Sniffing the Tears. Zo dadelijk gaan we naar de 80's met een nummer dat klinkt alsof je in een kerk binnenstapt, maar dan wel met de deur open naar de dansvloer. En je hoort op de achtergrond ook wat gevloek, want eerlijk, dat steeg ook op nadat ze het uitbracht in 1989. Madonna komt eraan, Like a Prayer. Er is eerst nog Feel It Still, Party.

Onlangs 68 jaar jong geworden. Ze heeft dat goed gevierd op Corfu. Lekker feest in een klein Grieks dorp met veel eten, drinken en ja, ook de borden die kapot gesmeten werden. Traditie daar, het servies van de bomma heeft het niet overleefd, denk ik. Het is ondertussen 2:03. Er staan op dit moment 6 files waar je meer dan 10 minuten verliest. In de richting van Antwerpen de E19. Tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 23 minuten. E313 vanaf Massenhoven 21 minuten. En op de E17 vanaf Aasdonk 13 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West een kwartier. En ook tussen Antwerpen-West en Berchem 14 minuten. Richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 11 minuten extra.

0: Voor de liefde willen mensen wel eens veel doen. 1000 miles wandelen bijvoorbeeld, Vanessa Carlton. Zo'n moment helemaal voor jezelf. Echt even lekker chillen. Het komt eraan, 2:15. Het is de Zen van Schmidt's 2 platen om helemaal weg te dromen. Maar ik heb ook een aanstekelijke 90s dansklassieker die zo'n brede smile tot achter je oren trekt. Zometeen.
1: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
2: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira. Voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, je wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
8: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
7: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
8: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
7: Ja, tuurlijk.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Mannekes,
11: het
10: is september, hè?
11: Ja, dat hadden we ook door.
10: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
11: Dat ook, ja.
10: Wat ook, ja?
12: Dat hadden we ook door.
10: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
11: Oh. Dat hadden wij niet door.
10: Dan is het nu door.
13: Ja, naar Gamma.
14: Hoe maak je het?
15: Samen met Gamma.
14: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
17: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
18: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
17: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
19: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Good times.
11: Great music.
2: Joe. Dit is Joe.
6: Zella, kalm, Karel.
0: Ja, nu nog niet. Zo dadelijk pas. Eerst even alles geven op deze 90s knaller. It

0: of the 90s, CB Milton, It's a Lovin' Thing.
1: De zin van Schmidt.
0: Het is ondertussen 2:15, het is het rustpunt in de middag. Stel dat je een zware lunch hebt gehad, het is nu het moment om even te chillen. Met twee rustige platen. We beginnen doen met Queen, daarvan verschijnt er binnenkort een nieuwe concertfilm, zelfs ook in de IMAX-zalen. Dat zal impressionant zijn. Dit is een nummer dat je niet meer zo vaak hoort, maar zo schoon. These are the days of our lives.

Starship. En zoals je weet maakte die ook We Built This City on Rock and Roll. Dit was een van die andere hits, Nothing's Gonna Stop Us Now. Het zorgde voor onder andere de Zen. We begonnen met Queen en die zaten daar ook uiteraard niet per toeval met die These Are The Days Of Our Lives. Morgen is het namelijk 5 september. Veel trouwe Queen-fans aan het luisteren. Sonja bijvoorbeeld zegt, normaal gezien zou Freddy morgen 80 jaar zijn geworden, maar het is een hemelse held, dus daarom kreeg hij vandaag nog eens een ereplek. Na die Zen schakelen we een

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
0: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
1: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
0: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
1: Dit is Sarah.
2: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
4: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet?
7: Zottekes?
8: Wakko?
6: Gek! Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
9: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
11: Goedemiddag, het is 2:00. Joe Nieuws krijg je van Niels Rosa Peralta.
12: Goedemiddag. Er komt een onderzoek naar de gewapende man in Brussel. Voeding was nog nooit zo duur. En de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven kennen hun tegenstanders in de Champions League. Het parquet is een onderzoek gestart naar de gewapende man die gisteren werd opgepakt in het station Brussel-Zuid. Dat laten ze zelf weten. De man had een geladen Kalashnikov bij, verstopt in een sportzak vol kinderkleren. Hij zit nog altijd in de cel. Het parquet vraagt om zijn aanhouding. Meer willen ze niet zeggen en daardoor blijft het onduidelijk wat de man precies van plan was. Volgens HLN heeft hij aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Voeding was de voorbije 4 jaar wereldwijd nooit zo duur als nu. De prijzen zijn in augustus verder doorgestegen door de oorlogen en het extreme weer, zoals overstromingen en hittegolven. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedingprijzen liggen wel nog altijd lager dan het record in maart 2022 toen de oorlog in Oekraïne begon. En een record voor de extreemrechtse regering van Giorgia Meloni in Italië. Het is de langstzittende regering daar sinds de Tweede Wereldoorlog. Meloni zit aan 1413 dagen, dat is 1 dag meer dan Silvio Berlusconi. Volgend jaar zijn er in Italië wel verkiezingen. Meloni is 49, ze is de eerste vrouwelijke premier van Italië. En sport in het vrouwenvoetbal kent Oud-Heverlee Leuven zijn tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. Ze spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en Keulen uit Denemarken. En Oud-Heverlee Leuven speelt op verplaatsing bij Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen dan wordt de kalender bekendgemaakt. De eerste match staat gepland op 22 of 23 september. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden.
11: Er staan op dit moment 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. In de richting van Antwerpen de E313 van Herentals West tot Antwerpen Oost 36 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen Noord 16 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout 16 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen West 14. Richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel hinder door een defect voertuig 14 minuten extra daar. En ook tussen Antwerpen Noord en Deurne 10 minuten.

David Bowie met Heroes. Vorig jaar deed hij het prima in onze top 2000. Want Heroes stond daarin op nummer 62. Benieuwd wat hij dit najaar zal doen. Als je trouwens eens een zeer boeiende deep dive wil in het oeuvre van David Bowie, moet je zeker eens luisteren naar David Bowie Forever. Vierdelige reeks die Alex Agnew voor ons maakte voor Joe Gold. Het is al uitgezonden, maar je kan het uiteraard ook herbeluisteren via de website en in je favoriete podcast-app. Zometeen draai ik Pink. Eerst nog Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Vanavond heb ik afgesproken met drie vrienden om bij te praten over de voorbije week. Wat was er goed? Wat was er slecht? Waar hebben we mee gelachen? Waar hebben wij ons aan geërgerd? Een frisse cocktail dus, van ongezouten meningen van Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Ze zullen het waarschijnlijk ook over mij hebben, maar dat mag, want ik zit er zelf bij. Happy Hour. Vanavond op VTM Go.
1: VTM.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
2: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
3: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
2: En heb je de stekker ingestoken?
3: Nu werkt het. Merci.
2: Graag gedaan.
1: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
4: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
5: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
4: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
5: Humo!
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Code Yellow!
11: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
12: Ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
11: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
13: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
14: Dit is Joe.
15: De hits van Schmidt.

Dat het happy hour is al begonnen of wat? Raise your glass en Pink met Joe op de vrijdagmiddag. Als jij binnenkort naar een babyborrel zou moeten gaan, dan komt er een moment dat je zo over de wieg gaat kijken. En dan zeg je natuurlijk, oh, het is een schoon. Maar veel mensen die brabbelen ook boven een wieg. Is je dat al opgevallen? Ik ben niet de enige die dat is opgevallen. Bijvoorbeeld, mensen zeggen wel iets in de aard van... Zoiets in de aard. Nu, deze band heeft zijn naam gestolen aan dat gebrabbel. En ze scoorde een gigahit. Inclusief vette ethisch molet. Kajugugu en Too Shy.

samen onderweg naar het nieuwe weekend met topplaten. Zometeen Huey Lewis in the News, The Power of Love. En ook dat fonkelende duet van Nene Cherry en Youssou N'Dour en 7 Seconds. En nu een overzicht van de verkeersproblemen. Er staan op dit moment 6 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerp staat de langste D313 van Herentals West tot Wommelgem, 37 minuten. Op D19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord, 10 minuten. Antwerpse Ring in de richting van Nederland dan, vanaf Antwerpen West tot Borgerhout, 19 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West een kwartier. Richting Gent tussen Antwerpen Oost en de Kennedy-tunnel ook 15 minuten. En tussen Antwerpen Noord en Deurne 12 minuten.

er iets magisch op dit nummer, vind ik. Groot hit in 1994. Samenwerking tussen Youssou N'Dour en Nene Cherry en 7 Seconds. Mark Ronson is vandaag jarig. Hij wordt 51 jaar jong. Hij is de man achter bijvoorbeeld Uptown Funk. Maar ook de man achter Amy Winehouse. En achter filmsoundtracks zoals A Star Is Born en zelfs Barbie. Hij verdient zijn eigen schatkamer. Zometeen.

0: Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En deze week is mijn gast Pascal Nasus. Paul die zegt altijd, ik kan heel goed alleen zijn. Maar de laatste keer zei je, maar nu misschien niet meer. Dat is toch te gek dat we dat nog altijd die gevoelens hebben en zo. Ik vind dat wel heel maf.
2: Dat is echt om te koesteren.
3: Viva la Vida met Anne van Elzen en Pascal Nasus.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Got Talent is terug, met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
7: Dit was fantastisch.
6: Got Talent, vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
8: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
9: Peugeot. Nog voor je kan denken...
10: Pas op voor die borduur!
9: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
11: Nee, schat, het is meun.
9: Heeft hij het al van de logopedist geleerd? En nog voor...
12: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
9: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
13: En mijn broer zijn scheve tanden.
9: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
14: Krevel.
15: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
14: Krevel. Leef beter.
16: Nu bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
17: Ciao, kus.
16: En terug naar binnen te gaan.
17: Hallo, kus.
16: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
18: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: zoet haar. En allemaal. En dansen in de zon. Nou, op dit moment niet, maar het kan denk ik wel het komende weekend. Want we gaan toch nog wat kunnen genieten van de nazomer.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Het is de 4e september vandaag en Mark Ronson is onder andere jarig. Hij wordt 51. Hij is het meesterbrein achter bijvoorbeeld Uptown Funk. Mark is producer, maar ook muzikant. Hij speelt gitaar, hij speelt drums, hij speelt ook bas en hij is ook DJ. Achter de draaitafels voelt hij zich echt thuis. Hij werkte in zijn lange carrière met de grote der aarde Amy Winehouse, maar ook Miley Cyrus, Lady Gaga. Hij is de man die popmuziek laat glanzen. Alsof dat nog niet genoeg is. Hij maakte ook mee de soundtrack bijvoorbeeld voor A Star Is Born. En hij dook zelfs op in de muziek van de Barbie-film, werkt hij samen met Dua Lipa. En nog een fun fact, hij heeft een beroemde stiefvader, dat is Mick Jones, van de rockband Foreigners. Muziek in de familie dus, altijd handig. En privé zit het ook wel snor. Sinds 2019 is hij getrouwd met de dochter van Meryl Streep. Dat is niet alleen een beroemde schoonmoeder, je hebt meteen ook een Oscar in de keuken staan. Hij wordt dus vandaag 51 jaar en dat gaan we vieren. Hè. Met zijn grootste garantie op beweging, met die samenwerking met Bruno Mars, Uptown Funk.

0: The Joker and the Smoker. Het werd al opgenomen in de 70s en dan dook het nog eens op in een beroemde reclame voor jeansbroeken. En dan werd dat plots terug cool, hè? Zo gaat dat. Het gebeurde in het begin van de jaren 90. De Steve Miller Band. Het is 3:05. Oh, er is een gesproken vraag binnengekomen. Dat is ook wel handig. Als je een vraag hebt aan mij, je kan ze altijd stellen in onze app. Even luisteren.
1: Hey, Karel Schmitz, Wafelbakker Jens hier.
0: Hey Jens.
1: Zeg een vraag.
0: Ja.
1: Komt die schoolbel nog terug? Want het is vrijdag.
0: Juist.
1: En over 112 dagen is het alweer kerstmis.
0: Oh my god. Ja.
1: Goed weekend allemaal.
0: Dankjewel Jens. Met kerstmis gaan we nog wel even wachten. Maar om te antwoorden op die eerste vraag. Komt de schoolbel terug? Wat denk je? De vraag stellen is zo beantwoorden. Je hoort ze uiteraard iets voor 4:00.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Vanavond iets Italiaans?
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Goedemiddag, het is 3:00. Joe Nieuws krijg je van Niels Rosa Peralta.
4: Goedemiddag. Grensoverschrijdend gedrag bij een kinderopvang. Criminelen in ons land maken valse medicijnen. En er is een Belg opgepakt bij de schietpartij in Overasselt. Er zijn al zeker 3 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een kinderopvang in Peers in Limburg, dat schrijft VRT Nieuws. De zaak kwam afgelopen weekend aan het licht, toen dienden bezorgde ouders een klacht in bij de politie. Het onderzoek naar de feiten loopt volop. De opvang blijft voorlopig wel gewoon open. Het contract van de 2 personen die mogelijk betrokken zijn is afgelopen. En bij verschillende huiszoekingen in Merksem en Temse zijn 260.000 lege capsules voor valse medicijnen en duizenden verpakkingen gevonden, dat meldt de politie. In Temse vond de politie onder meer 11 kilo wit poeder terug. In Merksem vonden ze dan weer duizenden verpakkingen en lege capsules. 3 verdachten werden opgepakt. Bij de schietpartij in Overasselt in Nederland is 1 Belg opgepakt. Dat zegt het Openbaar Ministerie in Nederland. In totaal zijn 32 mensen aangehouden, onder hen ook 16 mensen uit Frankrijk, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 1 Libiër en 1 Oekraïner. Ze worden onder meer verdacht van moord op de bewaker van 51 en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat wellicht om geweld tussen drugsbendes. En de dodentol na het incident met de veerboot die 4 dagen geleden zonk voor de kust van Cyprus blijft stijgen. 12 mensen zijn intussen overleden, 16 anderen zijn nog vermist, dat melden de lokale autoriteiten. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. En het weer nog. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maximaal rond de 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden. Maandag zowat hetzelfde weer en tot 27 graden.
3: Er staan 6 files op de snelwegen. Waar je meer dan 10 minuten verliest, begin met de langste in de richting van Antwerpen op de E17. Komt door een ongeval. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West 35 minuten. E313 van Herentals-West tot Antwerpen-Oost 1/2 uur. De Antwerpse ring zelf in de richting van Gent. 1/2 uur tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan. In de richting van Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout 18 minuten. Richting Nederlandse grens de E314 tussen Heverlee en Wulselen 21 minuten. En tot slot op de buitenring in Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 10 minuten.

Classic Robbie Williams dit, hè. En Supreme. En welkom bij Joe, de hits van Schmitz nog tot 4 uur op de fijnste middag van de week, onderweg naar het nieuwe weekend. En zo dadelijk heb jij de playlist letterlijk in de vingers, want we gaan swipen en liken na R.E.M. Losing My Religion.

0: was een nummer 1 hit in 1991 voor R.E.M. en Losing My Religion.
1: Swipe of like.
0: Ik zoek ook vandaag een kandidaat en de vraag is, wat ga jij dit weekend doen? Heb je plannen gemaakt? Ik moet morgenmiddag een binnendeur schilderen en daarna nog naar de glasbol. Klinkt sexy, hè? Maar kijk, ik kijk ook wel bijzonder uit naar zondag, want dan mogen we gaan barbecuen en het wordt mooi weer. Wat ga jij doen? Ik ben zo benieuwd, want het geeft mij misschien ook wel inspiratie. Iets wat ik tussen het schilderen en de glasbol nog even zelf kan doen. Dus als jij iets heel tof hebt gepland of iets gewoon, nee, in de zetel liggen, dat telt niet. Dus maar stuur het op in onze app en met een beetje geluk bel ik je op. En dan mag je swipen en liken. Eerst nog Donna Summer en Last Dance.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit, zelfs wanneer die twijfelt.
3: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat op het werk niet zien zitten.
2: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Dit is Joe.

0: avond is. En Suzanne en Freek.
1: Swipe of like?
0: Wel, dankjewel voor al die suggesties die zijn binnengekomen. Jullie hebben echt toffe, wilde plannen dit weekend. Van zwemmen in Bacardi tot mosseltjes gaan eten, tot gaan feesten of gewoon rommelmarkt bezoeken. Het kan allemaal. Steven Lemmes in Merchtem kijkt ook naar een spannend weekend. En ik heb hem even opgebeld. Dag Steven, goedemiddag en welkom.
2: Hallo.
0: Hey. Wat gebeurt er, Steven, dit weekend?
2: Ik heb van het weekend een date.
0: Oké.
2: Okay. Ja, de eerste keer sinds ik vrijgezel ben, dat is ondertussen 12 jaar.
0: Ja.
2: Dus ja. Spannend.
0: Ja, hoe gaat het met de hartslag? Ça va?
2: Redelijk goed.
0: Redelijk goed, oké.
2: Okay.
0: Is het een blind date? Oké, okay. Is het een blind date? Kennen jullie elkaar al een beetje, of?
2: Klein beetje. We hebben elkaar al één keer ontmoet.
0: Oké. Okay. En wat ga je doen? Wat gaan jullie doen, als ik mag vragen? Of is dat nog geheim?
2: Gewoon iets gaan drinken, rustig.
0: Ja, maar zo begint dat, hè. Gewoon iets gaan drinken en elkaar een beetje beter kennen.
2: Ja,
0: gewoon jezelf blijven, Steven. En
2: voilà, klopt.
0: Wie weet wat er allemaal gebeurt. Toch waar, hè?
2: Ja.
0: Okay.
2: Dus dat gaat gewoon op mij laten afkunnen.
0: Kijk, dat is gewoon, ik denk, het slimste. En dat geeft ook de minste stress. Maar trouwens wel op de hoogte. Ik ben benieuwd. Is het goed?
2: Zeg. Ja, het is goed.
0: In de ruil krijg jij een swipe of like. 5 kandidaten, we beginnen altijd met een duel. 1 van de eerste 2 moet jij kiezen. Ik ben benieuwd.
3: Hey, right.
1: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Simple Minds zitten daar. And Someone Somewhere in Summertime. Of dit.
1: Kandidaat 2.
0: Oh, Dua Lipa en Houdini. Wie ga je kiezen, Steven?
2: Dua Lipa.
0: Dua Lipa? Ja. Ik zou dat ook doen. Je mag haar even vasthouden en eventueel omruilen voor...
1: Kandidaat 3.
0: Daar zit iets helemaal anders. Maar iets heel schoon uit de top 2000. Procol Harum en A Whiter Shade of Pale. Erg romantisch, misschien ook wel schoon voor op een eerste date. Of hou je Dua Lipa. Wat gaan we doen?
2: Nee, ik ga veronderen.
0: Niks van? Ja, oké. Okay. Ik voel een romanticus. Hij kiest Procol Harum, maar je kan die ook nog omruilen voor...
1: Kandidaat 4.
0: I think we're alone now. Wat zou er dan gebeuren? Tiffany, wat ga je doen? Procol Harum?
2: Sowieso Tiffany.
0: Tiffany? Oké.
2: Okay. Sowieso.
0: Jij switcht wel veel, hoor, moet ik zeggen. Dus je kan Tiffany op haar houdt. En je kan ze nog één keer omruilen voor...
1: Kandidaat 5.
0: Verdammt, ik liefde. Als dat nu een goede raad zou zijn voor een date nadat je 12 jaar vrijgezel bent. Je kan Tiffany omruilen voor Matthias Rijn. Wat gaan we doen, Steven?
2: Nee, ik ga Tiffany houden.
0: Tiffany houden? Kijk, ik vind dat een heel mooie keuze. Ik wens je heel veel plezier, vooral veel leuten bij die date. En geniet van het weekend. Groeten. Dag Steven.
2: Ja.
0: Yo.
2: Dat ga ik zeker doen, dankjewel.

haar misschien wel de perfecte keuze voor als je een date hebt nadat je 12 jaar single bent, zoals Steven. Hij ging helemaal voor Tiffany en een nummer 1 hit was het ook in de jaren 80 voor The I Think We Are Alone Now. Betekent ook dat er op dit moment 4 hits strijden voor jouw stem. De muziekpol van de tweede kans is ook een feit op deze vrijdagmiddag. En wie wordt het? Simple Minds, Someone Somewhere in Summertime, Dua Lipa met Houdini, Procol Harum en A Whiter Shade of Pale, of Verdammt, Ich Lieb Dich en Matthias Rein. Eén van die 4 draai ik zo meteen. Stem even mee in de app van Joe. Er staan 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen de E313. Vanaf Massenhoven 34 minuten. E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West hindert door een ongeval nog 11 minuten. E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord ook 11 minuten. Op de A12 tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord 10 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid een half uur. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 28 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 16 minuten. En voorlopig de laatste, de buitenring in Brussel, 20 minuten tussen Wees

0: Young.
1: Delicious en Milo. En Forever Young. Ik heb hier ondertussen de uitslag binnen van de muziekpol van de tweede kans. Oelala, Dua Lipa, 4%. Dat is gebuist. Procol Harum, 24%. The Whiter Shade of Pale. En dan ging het tussen Simple Minds en Matthias Rhein. 1 kreeg 31. De winnaar 41. De Dutch heeft gewonnen. Zometeen.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?

0: videocall dan, hè.
1: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Vanavond iets Italiaans?
2: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Amai, la vita is echt wel bella.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Oh, waar liggen die protozen nu weer?
7: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: Voor die... Goedemorgen allemaal.
9: Waarbij je het liefst opstaat met
11: een rustig deuntje.
9: En voor de...
12: Goedenavond.
9: Waarbij je de dag wil verteren door te...
13: Dansen op deze toppers.
9: Voor wie non-stop info zoekt.
14: En nieuwsgierig is ook.
9: En voor zij die liever even...
15: Alles willen vergeten.
9: Met non-stop muziek.
16: Blijf luisteren, hè.
9: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smartspeaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
17: Laatste kans. Profiteer alleen dit weekend nog bij Van Haren van 50% korting op het tweede paar kinderschoenen. Loop snel naar onze winkels of check vanharen.be.
18: Van Haren, Van Haren.
17: Omdat we van schoenen houden.
19: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
20: Happy bathroom to me.
21: Amai, valt er iets te vieren?
20: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben, hè?
21: Allee, schaft op, ik kom mee vieren.
20: Oké. Okay.
19: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
22: Happy bathroom to you.
19: Renoveert uw badkamer.
21: In Lier, in Temse
20: en in Roeselare.
21: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
23: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
24: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
21: Amai.
24: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
21: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
24: Lidl, dat kan tellen.

0: Check. Korting geld op de meest getoonde prijs. Dus even ballen voor een swingende start.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123 Eend.be.

0: bier. Echt waar, ja, echt waar. Mijn zoon zit het altijd mee te zeggen. Ik denk, waar haalt hij dat nu? Belinda Carlisle, de oermoeder van de bitterballen en de meterbier. Ze hebben mij in de studio, Tom.
1: Heeft hij zo wel de juiste vrienden, Karel?
0: Ja, hij studeert. Hij had geen tweede zit.
1: Hij zegt dat hij studeert, maar hij is met andere dingen bezig.
0: Hij heeft goede punten. Zeg, die eerste week avondspits, je zit wel met een probleem met die 15 seconden quiz, want dat is nog altijd niet.
1: Maar wij geraken daar maar niet vanaf. Dat is
0: jongens,
1: het karma.
0: Ja.
1: Ja, het is nog niemand gelukt om binnen de 15 seconden 5 vragen juist te beantwoorden. We zijn onverbiddelijk streng. Ja. We zijn met een hoge pot begonnen. We hebben er elke keer €500 bovenop gezwierd. Vandaag zitten we aan 3.500 euro die je mag opmaken in de Aldi, dat is echt veel geld.
0: Ja. En als het niet lukt, komt er €500 bij.
1: Dat moeten we even met de baas overleggen, want dat is eigenlijk voor deze week onderhandeld. Maar anders wordt het 3.550, want dat is ons normale verhogingsbedrag. Wat ook al niet slecht is.
0: Nee, dat is waar. Hè?
1: Dat is niet slecht. Dat, en we gaan ook met Wilfried Meert bellen, een van de oprichters van de Memorial van Damme.
0: Juist.
1: Want wat ik mij nu als sportleek afvraag is, ja, allemaal goed en wel, dat bestaat 50 jaar. Maar waarom moest Jean-Claude Van Damme destijds zijn eigen atletiekwedstrijd krijgen? Ik snap dat nog altijd niet, dus dat gaan we straks even aan Wilfried Meert vragen.
0: Ik wens jou heel veel plezier ermee.
1: Ja, ik ben heel benieuwd naar het antwoord.

2 maanden op moeten wachten, maar het moment is er weer. De vrijdagmiddag. Je voelt het weekend dichterbij komen. En daar is hij hoor, de laatste schoolbel van de week. Maak er een stralend weekend van en veel fun met Tom de Kok zo meteen. That's Friday, man. Good times.

0: hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Prisun Gold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: 50 jaar Memorial, maar wie was die Van Damme ook weer? En €3.500 in de quizpot. 4 uur in Juwelaars.
7: Goedemiddag. Nu al 6 klachten tegen een kinderopvang in Peer. De staatsbonds brengen €1,3 miljard op. En geen 2-op-2 voor Merlier in Groot-Brittannië. Er zijn nu al 6 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een kinderopvang in Peer. Dat bevestigt het parket Limburg. Eerder was er nog sprake van 3. De zaak kwam afgelopen weekend aan het licht. Toen dienden bezorgde ouders een klacht in bij de politie. Het onderzoek naar de feiten loopt volop. De opvang blijft voorlopig wel open. Er is ook nog niemand opgepakt. De nieuwe staatsbonds van de overheid hebben uiteindelijk bijna €1,3 miljard opgebracht. Dat is het hoogste aantal in bijna 3 jaar dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Vooral de staatsbon op 1 jaar was populair. Die geeft een netto rendement van 1,92% en leverde meer dan €1,1 miljard op. Enkel de Van Petegem-bon in 2023 en de Leterme-bon in 2011 deden beter. Die leverden 22 en 6 miljard euro op. Bij de schietpartij in Overasselt in Nederland is 1 Belg opgepakt. Dat zegt het Openbaar Ministerie in Nederland. In totaal zijn 32 mensen aangehouden. Onder hen ook 16 mensen uit Frankrijk, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër en 1 Oekraïner. Ze worden onder meer verdacht van de moord op de bewaker van 51 en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat waarschijnlijk om geweld tussen drugsbendes. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de 3e rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Kooi was de snelste in de massasprint. Hij versloeg onze landgenoot Tim Merlier. De Brit Lewis Eskie blijft leider in het klassement. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maximaal rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken, het blijft droog bij 21 graden. Zondag krijgen we veel zon en 24 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 27 graden.
8: En dus wil iedereen snel aan dat weekend beginnen. Flink druk onderweg, dit zijn de files waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op dit moment op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan, 35 minuten, dat is al stevig. Richting Nederland ook druk. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 34 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 20 minuten. Richting Antwerpen dan op de E313 vanaf Massenhoven 34 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Job in het Goor 21 minuten. En op de E34 vanaf Melzele 18 minuten. Op de Brusselse buitenring nog een iets langere file. Op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem is het 19 minuten aanschuiven. Op andere plekken zou dat dus niet meer dan een kwartier mogen duren. Maar wat is een kwartier? Op een heel weekend. Beste vrienden, hou het rustig. Zwaai een keer naar elkaar. Wees lief, daar word je zelf ook rustig van onderweg naar huis of naar die andere plek waar je aan je vrijdagavond wil beginnen. Welkom!
9: And so it begins.
10: And now the moment we've all been waiting for.
11: Je weekend begint bij

0: In de Moonlight, een classic uit 2000. Ik weet dat die nog een beetje meer retro-vibes heeft, maar dus van net op de eeuwwisseling. 4:10 bij Joe.
1: Dit is Joe.
2: Met Tom de Kok.
0: Ik heb de indruk dat Ronnie in de file staat op de ring rond Antwerpen. Die stuurt in de Joe-app. Waarom zeggen jullie in de verkeersinformatie niet gewoon heel de Antwerpse ring zit langs beide kanten dicht? Dat is toch een pak eenvoudiger. Ja, Ronnie, omdat we de mensen niet willen ontmoedigen. Wij zijn hier graag optimistisch. Straks een nieuwe update. En voor de rest, hallo van de radio. En 10 op 10. Voor jou, voor sfeer en gezelligheid, omdat jij hier bent. Of je nu in die file staat, net als Ronnie, of het al weekend is, in het echt of in je hoofd, dat mag ook. Of is het nog gewoon zwijgen en voortdoen op het werk, dat mag ook. Of rollenbollen met het lief, laat het mij gerust even weten in de Joe-app. Bij mij is het ja, gezellig samen zijn met jou tot 7:00. Daarna holder de bolder naar Antwerpen, want daar is vanavond de avant-première van De Verraders, het VTM-programma waar ik samen met 18 andere bekende mensen en Ruben van Gucht aan deelneem. We gaan vanavond samen naar de eerste aflevering kijken. Die wordt zondag uitgezonden. Het is een beetje spannend of Ruben er gaat zijn of niet. En heel benieuwd om vooral Margriet Hermans nog eens te zien schitteren, want ik heb alleen maar mooie herinneringen aan die opnames van vorig jaar en toen was ze er nog. Gewoon natuurlijk. Kleine trigger warning voor iedereen die gaat kijken. Daar zijn al stukjes van uitgezonden, dus dat mag ik zeggen. In het openingshot liggen wij allemaal, dus ook Margriet Zaliger, in een doodskist. Ja, echt waar. En het regent. Of we daar ook uit geraken uit die natte kist. Dat ga je zondag op televisie zien. Ik had er in elk geval al meteen mijn eigen mening over.
3: Oh, fuck, dit is echt mijn ergste nachtmerrie.
0: Nog voor 5:00, vrienden. Geen nachtmerrie. Maar dan gaan we wel iets uitklaren. Waarom is er vanavond voor de 50ste keer een atletiekwedstrijd in Brussel die dezelfde naam draagt als Jean-Claude Van Damme? Mm-hmm. En stel nu dat je straks kan thuiskomen en het weekend beginnen door thuis te roepen in de deuropening. Echtgenoot, kinders, ik heb €3.500 gekregen van Tom de Kok. Ah, wel, dat kan. Over precies 2 uur spelen we de 15 seconden quiz met onze grootste pot ooit die jij mag opmaken bij de Naldi. Je kan nu nog niks doen. Behalve wegstappen, maar dat zou ik persoonlijk laten, want Cher komt er wel.
1: All systems go. Je weekend start hier.
2: Weekend! Tom de Kok.

0: Stefano stuurt dat hij dit van begin tot einde thuis heeft meegezongen in Genk. Wat jammer dat daar geen opname van bestaat, Stefanos. Anders geloof ik er echt helemaal niks van. Je kan meeluisteren. Ivan, die wil graag meespelen met de 15-seconden-quiz straks. Die stuurt, mijn echtgenoot werkt bij Den Aldi. Ik wil zijn winkel wel wat sponsoren. Hahaha, ja, wie weet, Ivan. Veel mensen die vragen hoe dat moet, hè. Meespelen voor die 3.500 euro shoptegoed bij Aldi. Nu nog kan je echt nog helemaal niks doen. Straks om iets voor 6, dan open ik de lijnen, dan kan je kandidaat stellen. Het enige wat je nodig hebt, is de gratis Joe-app. Dus mocht je die nog niet op je smartphone hebben, even installeren. Dat is daar heel plezant. Je kan daar naar ons kijken en luisteren en dus ook fijne prijzen winnen. En dan is er Jean-Paul, die zit op een betere wei. Die stuurt zonnige groetjes van op de bus ter hoogte van Lyon op de Route du Soleil richting Benidorm. Groeten van Jean-Paul. Jean-Paul, geniet daarvan en wat fijn dat je ons meeneemt. Dat kan ook met die app. Wat je ook in die app kan laten doen nu, is mij eender welke plaat laten draaien. Stuur eens door welke verzoekplaat je wil onderweg naar Benidorm of wat je ook aan het doen bent. Welke muziek wil jij horen om je weekend in te zetten? Ik heb zo meteen tijd voor minstens 1, misschien zelfs 2 verzoekplaten van jou. Nu insturen in de Joe-app, dan doen we dat zo meteen samen.
1: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van de verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Don de Kok.
4: De

Ja, dikke pech voor al die mensen die nu Waterloo van ABBA hebben aangevraagd. Er waren er twee in de Joe-app. Dat gaan we niet doen, want ja, die heb ik natuurlijk net gedraaid. Welke plaat wil jij graag horen? Zometeen sowieso nog tijd voor minstens één verzoekplaatje. Dus laat ze maar binnenstromen. Ik ben aan deze blijven plakken, aangevraagd door Gerry Spelmans. Eentje van de kreuners die wij veel te weinig draaien. Een classic bij Joe. En nu of nooit. Goedemiddag.

het stof nog eens van nu of nooit geblazen van de Kreuners. Dan de volgende, ja, we blijven maar komen hier. Heel veel mensen die een verzoekplaatje willen. Hierna hebben we zelfs nog tijd voor nog eentje, denk ik. Voor Emiel Dries met zijn nieuwsupdate. Deze was van Saskia de Keuster. Red Light Spells Danger, Billy Ocean.

en nog eentje dan. Het weekend is begonnen. Vraag maar muziek aan hier bij Joe. Zolang ik tijd heb, draai ik die heel graag voor je. Hedwig heeft ons een beetje in de war gebracht. Hedwig heeft zowel de Rubettes als Rammstein aangevraagd. Met de volgende reden. Speciaal voor mijn ventje, die doet morgen zijn laatste dag. Hij gaat op pensioen. Vroeger was hij als kind fan van de Rubettes. Nu een beetje harder, nu is het Rammstein. Maar ja, zo'n pensioen, dan mag je al iets wat nostalgisch doen. En wij dachten... Dit straalt toch echt... Totaal. Vrijdagavond geluk uit. Sugar Baby Love. Proficiat met het pensioen. Geniet.

0: Schitterende de classic bij Joey Rubets, Sugar Baby Love. En nu zijn er veel mensen die vinden dat ik Rammstein ook nog moet draaien voor de man van Hedwig die met pensioen gaat. Die heeft al genoeg cadeaus gekregen ondertussen. En Gabi, proficiat, sinds 1 september op pensioen. En die stuurt, dat is zalig. Voor mij nog een jaar of 30. Hoe lang bij jou nog, Emiel?
1: Dat zal toch nog een jaar of 40 worden.
0: Ja, we gaan
1: en
0: tot
1: als ons, niet langer worden.
0: We gaan tot ons 80 moeten werken, jongen. Maak je geen illusies. Het is 4:58. Wat gebeurt er?
1: Wel, er zijn nu al 6 klachten van grensoverschrijdend gedrag ingediend bij een kinderopvang in Peer. Dat bevestigt het parket van Limburg. Eerder was er nog sprake van 3. De zaak kwam afgelopen weekend aan het licht. Toen getuigde een moeder in VTM Nieuws dat haar zoontje van 3 last had van pijn aan zijn poep. De ouders dienden daarop klachten in bij de politie. Het parket onderzoekt nu de zaak. Er is wel nog niemand opgepakt. De nieuwe staatsbonds van de overheid hebben uiteindelijk bijna 1,3 miljard euro opgebracht. Dat is het hoogste aantal in bijna 3 jaar. Vooral de staatsbond op 1 jaar was populair. Die geeft een netto rendement van 1,92% en leverde in totaal meer dan 1,1 miljard euro op. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de 3e rit in de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Kooi was de snelste in de massasprint. Hij versloeg onze landgenoot Tim Merlier. De Brit Lewis Eskie blijft leider in het klassement.
0: En flink druk onderweg hoor. Officieel echt een drukke avondspits. Dit zijn de plekken waar je meer dan een kwartier verliest. En dat zijn er ook al best veel. De langste file staat op de Antwerpse ring nog steeds richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan 43 minuten. En van de Legrellelaan naar de Kennedy-tunnel dan ook nog eens 18 minuten. Daar is ook een defect voertuig gesignaleerd. En in de Kennedy-tunnel is dat nooit een goed idee. Richting Nederland van Antwerpen-West naar Borgerhout 32 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 23 minuten. Daardoor uiteraard richting Antwerpen ook overal druk. Op de E313 vanaf Massenhoven bijna 3 kwartier. Op de E19 vanaf Sint-Job in het Goor naar Antwerpen-Noord 33 minuten. Op de E34 van Melselen naar Sint-Anna-Linkeroever 24 minuten. En op de A12 van Zandvliet tot Stabroek 19 minuten. En van Poldervliet tot Antwerpen-Noord 1 kwartier. Op de E17 vanaf Haasdonk tot Antwerpen.

0: Chris Martin en de vrienden, A Sky Full of Stars. Heel veel mensen die €3.500 willen winnen bij de radio. Dat kan straks gewoon rustig blijven en blijven luisteren. Eerst even naar onze vriend Frank. A Sky Full of Stars. Het is vooral A Sky Full of grijze wolken tot nu toe, Frank.
1: Dat en een sky full of regendruppels. Hè?
0: Ja, dat ook.
1: Op vele plaatsen inderdaad aan het regenen. Ja, die, het koufront hè, dat door in het land trekt nu, dat ook verwacht werd. Dus dat geeft nu tijdelijk regen. En het is pas aan het eind van de dag dat het dan helemaal droog wordt in het uiterste westen van het land. Hè, de kustregio en stilkens aan ook in West-Vlaanderen. Terwijl dan juist de regen verder doortrekt richting Limburg en richting de Ardennen. Nu, vanavond gaat dat voornamelijk nog regen geven in het oostelijke deel van het land. Dus hè, in Limburg en in de Ardennen. Elders gaat het wel droog worden. En dan tegen middernacht is het overal droog. Het laatst dus in de regio's tegen de Duitse grens. Vannacht is het dan zo goed als helder. Afgelopen nacht overigens was het zeer zacht. Hè, met minima van 20 graden op meerdere plaatsen. Dat zal deze nacht niet lukken. Hè, om het feit dat het gewoon effectief helemaal gaat opklaren. Dus minima liggen ergens rond de graad of 12. En daar gaan we dan morgen mee starten. Betekent dan ook dat het iets minder warm zal zijn in vergelijking met vandaag. Graad of 21. Maar het verschil is wel dat het weerbeeld volledig verschillend is. Hè, want het zal droog blijven. De zon zal van de partij zijn af en toe wat stapelwolken dat we

0: En een heel kleine kans op dat zo'n stapelwolk uitgroeit tot een buitje in het uiterste noordoosten van het land. En bedoel ik provincie Limburg, maar elders zou het droog moeten zijn. En ook daar, hè, niet van wakker liggen. Dat is maar eentje en dat is heel plaatselijk.
1: Ja, en dan was er ons een mooie zondag beloofd. Staat die nog steeds op het menu, Frank?
0: Ja, toch wel. Dat wordt nog steeds bevestigd, dus dat ziet er prima uit. Veel zon gaan we krijgen op zondag, met dan aan het eind van de dag iets meer bewolking, dat wel. Maar blijft droog en de temperatuur doen het goed. We starten met 11 graden en uiteindelijk doen we er 13 graden bij, dus we komen uit 24 graden. Dus dat gaat zeer aangenaam aanvoelen, maar zondag is nog niet de warmste dag. Dat zal maandag zijn. Maandag halen we 26, 27 graden. Het is wel zo dat in de nacht van zondag op maandag een paar buien door het land gaan trekken, maar die zouden eigenlijk maandagochtend al snel ons land moeten verlaten. En dan komt de zon erdoor. En dan, met dat zonnetje erbij, en 26 graden, is ook maandag dus echt wel een superdag.
1: Heerlijk. En hoe lang gaan we die 26 graden kunnen aanhouden? Zijn we vertrokken voor een beetje nazomer, of is dat te vroeg gejaagd?
0: Helaas. Nee, helemaal niet juist. Nee, we gaan zelfs richting temperatuur onder de 20 graden. Oei. En toch wel 18, 19 graden. Dinsdag nog 21, maar dan gaat het regenen. Vooral na de middag gaat het fel regenen. En dan woensdag hebben we ook nog regen. En daarna zit wat buitjes links of rechts, dus het wordt hier wisselvallig, dus het gaat voor een keer kant op vanaf dinsdag eigenlijk. Hè.
1: Maar we spreken af dat het maandag nog één keer oké is om een korte broek aan te doen op het werk.
0: Ja.
1: Ik ga ervoor.
0: Zeker vast.
1: Wie zeker ook een korte broek gaat aandoen, dat zijn al die atleten die straks, ja, weer of geen weer, in het Koning Boudewijnstadion aan de 50ste Memorial van Damme zullen deelnemen. In 1976 was er deze grote held.
2: Van Damme second. Weldon comes through the inside. Coughlin's there for Ireland. Clement coming with a late run, but too late. And Walker goes home, as the great New Zealanders have done in the past. In second place, Van Damme.
1: In second place, Van Damme. Zelfs op de BBC waren ze onder de indruk van een atleet uit België, Ivo Van Damme. Hij werd tweede op de Spelen van Montreal in 1976. Zowel op de 800 meter als op de 1500 meter. Maar waarom heeft hij nu zijn eigen memorial gekregen? We vragen het aan de man die erbij was, die die memorial heeft opgericht. En vandaag dus het 50ste jubileum van die legendarische atletiekmeeting in het Koning Boudewijnstadion mag vieren. Dat is voor zo.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
3: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
4: Zeg, jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
3: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
4: Dit is Sarah.
5: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
6: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
7: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
6: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
7: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
6: Oh, maar kijk eens aan.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
9: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
8: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
9: Humo!
10: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
11: Ciao, kus.
10: En terug naar binnen te gaan.
11: Hallo, kus.
10: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
12: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op

0: Shakira en Burna Boy, Die Die. Nog 1 uur en dan kan jij je aanmelden voor de 15 seconden quiz. Een razendspannende quiz, de snelste van de hele Vlaamse radio. 15 seconden, 5 vragen en het kan je vandaag 3500 euro shoppingbudget bij Aldi opleveren. Stel dat je weekend daarmee zou kunnen beginnen, dat zou tof zijn. Maar dan moet je natuurlijk wel op het weekend beginnen eerst nog thuis geraken van je werk. We staan met z'n allen vanavond ook weer flink in de file. Soms is dat gewoon omdat we met te veel zijn. Soms is dat omdat als het regent Vlamingen niet kunnen rijden en we dan overal tegenaan rijden. Hopelijk zonder veel erg deze keer. Heel soms is het ook omdat er helden en heldinnen, mannen en vrouwen aan de weg aan het werken zijn.
1: Dit is Joe
2: met Tom de Kok.
0: En dan vragen wij ons soms af, maar wat zijn ze hier nu aan het doen? En ook vooral, ik zie hier niemand. Zijn die hier wel echt aan het werken? En wel, er is 1 werf die heel vaak is binnengekomen deze week. Mocht jij ook een werf hebben waar je het fijn van wil weten, altijd welkom in de Joe-app. 1 werf waar ik zelf ook vaak langs rij. En waar er een heel goede reden is waarom je daar niemand ziet werken. Enfin, het zal zo meteen duidelijk worden. We gaan naar Marijn van de Werkvennootschap. Marijn, een heel goede avond.
3: Hey, dat komt goedenavond.
0: Marijn, we moeten het hebben over de werf aan het viaduct van Vilvoorde. En er is een heel goede reden waarom ik daar eigenlijk bijna nooit iemand zie rijden als ik over het viaduct van Vilvoorde langs al die ingepakte stellingen rijd die zo over de kant van de weg hangen. Want het is niet daar dat het werk gebeurt, hè, Marijn?
3: Nee, klopt. We zijn eigenlijk vooral bezig momenteel nog met te werken in de brug. Ja, want er is ook een binnenkant aan en onderaan de brug. Waar we eigenlijk heel zware asbestsaneringen aan het doen zijn. Staalverstevigingen aan het doen zijn. Stijgerbouw, noem maar op. Dus dat is echt een gigantische werf waar zo'n 300 mensen denk ik elke dag het beste van zichzelf geven. Maar dat gebeurt dus onder de weggebruiker.
0: Dat lijkt mij zo fascinerend. Dus je kan echt in dat viaduct rondwandelen. En daar zijn dus elke dag 300 mensen aan het werk die wij niet zien. Maar we rijden er wel over, Marijn.
3: Ja, dat klopt. En die mensen zijn daar echt etterlijk tientallen centimeters onder waar dat de auto's en vrachtwagens voorbij rijden aan het lassen, staalverstevigingen aan het aanbrengen. Die zijn daar asbest aan het saneren. Dus die zijn daar echt aan het werken. Die voelen ook het viaduct meebewegen met de vrachtwagens die erover donderen. Dus dat is echt voor mij toch een geweldige ervaring om daar ook eens te staan. Ja. Maar dat die mensen dus dagelijks kosten, dat is wel indrukwekkend.
0: Niet voor doetjes, zeg. En hoe komen die mensen daar? Die parkeren op de wegstrook en die springen dan over de rand van de brug. Dat gaan ze niet doen, denk ik. Hè? Hoe werkt dat dan, die werf?
3: Nee, die komen via de onderkant. Hè. Dus die hebben trappen en liften uiteraard om daar tot boven te komen. En dan zijn er heel een stuk hangstelling eigenlijk. Hè. Dus waarbij de stelling echt aan het viaduct hangt. Dat is ook de reden trouwens dat we een rijstrook moeten innemen. Want daar is asfalt afgeschraapt om het gewicht van die hangstelling te compenseren. Dus vandaar dat er ook al hinder is op het viaduct. Terwijl we er eigenlijk alleen nog maar onder en in werken. En daar werken die hele dag door in verschillende shiften. En zelfs 24/7 werken we eigenlijk alle dagen van het jaar door ook.
0: Crazy. Oh, ik vind dat zo fascinerend. Die werken zijn nu al een hele tijd bezig. Hè? Ik denk dat dit het tweede jaar is of zo dat jullie daar bezig zijn. In welke fase zit dat nu en hoe lang gaat dat nog duren voor alles klaar is?
3: Ja, het is een megawerf. Het duurt 8 jaar. Het is een echt een volledige herstructurering eigenlijk van het viaduct van Vilvoorde. Toch wel een van de belangrijkste assen van ons verkeerswegennet. En dat gaat nog wel even duren tot eind 2030 waarschijnlijk. Omdat we zijn nu nog bezig aan de onderkant, de binnenkant. En dan komt er natuurlijk ook een fase waar we de bovenbouw gaan aanpakken. Met een hele nieuwe betonnen structuur en wegopbouw. En dat komt eraan vanaf 2027. En dan ga je het ook veel meer kunnen zien bovenop het viaduct tegenover de situatie van vandaag.
0: Ja, dan mogen al die mensen nog eens terug buiten die daar nu in die brug en onder die brug opgesloten zitten.
3: Ja, klopt.
0: Ik vind dat echt helden. Dat is echt, echt heel straf werk daar. Dus als je aan het luisteren bent daar, goed bezig en merci om dat voor ons te doen. Is het daarom ook dat er in het weekend geen zwaar verkeer over die brug mag? Want dan is het afgesloten voor de vrachtwagens, hè?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Het gaat om een aantal kritieke lassen die we eigenlijk moeten aanbrengen, die niet kunnen gebeuren als er zwaar verkeer over het viaduct rijdt. Want dan trilt het viaduct eigenlijk mee met dat zwaar verkeer. En dan zouden die lassen eigenlijk kunnen een schade veroorzaken. En dat willen we niet natuurlijk. En dus vandaar dat er in het weekend een verbod is op zwaar verkeer. Maar dat is wel maar tot waarschijnlijk ergens dit najaar. En dan komt dat ook niet meer terug, dat verbod op zwaar verkeer. Dus dat is toch wel iets dat positief is richting de hinder naar de toekomst.
0: Dat gaan de collega-vrachtwagen vrachtwagenchauffeurs allemaal echt heel graag horen die nu aan het luisteren zijn. Sandra stuurt hier al, oh my god, help, dat zou ik voor geen geld ter wereld durven. Respect voor al die werkmannen en vrouwen die hun leven riskeren. En Mia zegt, oei, spannende job. Ja, geef zeker onze complimenten door, Marijn van de Werkvennootschap, aan iedereen die daar in die brug zit. Zeg, en dan op het einde krijgen we dus een gloednieuw viaduct van Vilvoorde, spik en span. Hoe lang moet het dan meegaan voor jullie er terug mee aan de slag gaan?
3: Nou, wij hebben volgens onze huidige berekeningen tot minstens 2078 dat het meegaan.
0: Ja, tegen dan rijden we dat allemaal in soort vliegende, zelfrijdende helikopters of zo. Dan moet het misschien ook niet meer.
3: Hopelijk wel, ja.
0: Heel erg bedankt. Maak er een mooi weekend zonder zwaar verkeer op de brug van. En dat de werken voorspoedig mogen verlopen. We bellen binnenkort nog wel eens terug voor een update, Marijn.
3: Dank u wel.
0: Tot ziens. Salut.

0: Vanavond heb ik afgesproken met drie vrienden om bij te praten over de voorbije week. Wat was er goed, wat was er slecht? Waar hebben we mee gelachen? Waar hebben wij ons aan geërgerd? Een frisse cocktail dus, van ongezouten meningen van Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Ze zullen het waarschijnlijk ook over mij hebben, maar dat mag, want ik zit er zelf bij. Happy Hour. Vanavond op VTM Go.
1: VTM.
2: Ja, de videotheek met kijktips van Jan Verheij gaat weer open. Benieuwd of we mee achter het gordijntje mogen. 5 uur in New Allies.
3: Goedemiddag. De VS stuurt aan op vrede tussen Rusland en Oekraïne. 9 gewonden bij een Russische droneaanval in Oekraïne. De Belgian Cats beginnen over een half uur aan hun WK. Er lijkt plots weer wat hoop op vrede tussen Rusland en Oekraïne. De VS stuurt morgen onderhandelaars naar Moskou en naar Kiev om te praten over het einde van de oorlog. Volgens collega Robin Ramakers doet president Trump dit vooral uit eigen belang.
4: Het is een Amerikaans initiatief en dat wijst erop dat de Amerikaanse president Donald Trump wellicht voor de midterms, de verkiezingen in november, toch nog een laatste poging wil doen om iets uit de brand te slepen, dat hij dan als pluim op zijn hoed kan steken, een zoveelste zogenaamde vrede die hij dan gesticht heeft.
3: De Russische president Poetin liet gisteren uitschijnen dat een akkoord met Oekraïne niet onmogelijk is. Maar op het terrein is er weinig van die mogelijke vrede te merken. In het centrum van Kiev is het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdiensten geraakt door een Russische drone. 9 mensen raakten daarbij gewond, dat meldt de burgemeester van Kiev. Oekraïns president Zelensky spreekt over een gerichte aanval. Ook de voorbije dagen laaide het geweld regelmatig op. Er zijn nu al 6 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een kinderopvang in Peer. Dat bevestigde het parket Limburg. Eerder was er nog sprake van 3. De zaak kwam afgelopen weekend aan het licht. Toen dienden bezorgde ouders een klacht in bij de politie. Het onderzoek naar de feiten loopt volop. De opvang blijft voorlopig open en er is ook nog niemand opgepakt. De nieuwe staatsbonds van de overheid hebben uiteindelijk bijna 1,3 miljard euro opgebracht. Dat is het hoogste aantal in bijna 3 jaar. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Vooral de staatsbon op 1 jaar was populair. Die geeft een netto rendement van 1,92% en leverde meer dan 1,1 miljard euro op. Enkel de Van Petegem-bon in 2023 en de Leterme-bon in 2011 deden beter. Die leverden 22 en 6 miljard euro op. Over een half uur beginnen onze basketvrouwen aan hun WK-basketbal in Berlijn. De Belgian Cats nemen het op tegen Turkije. Collega Klaas de Wijngaard blikt vooruit.
5: Evident is Turkije zeker niet. Het is een competitie die heel hoog aangeschreven is. Heel veel van onze speelsters, onder meer Julie van Loo, onder meer Emma Meesterman, hebben ervaring ook in die Turkse competitie. Kennen die speelsters ook goed. Op papier denk ik dat wij echt wel beter zijn. We staan ook een stuk hoger op de wereldranglijst. 5e staan wij. Turkije staat als 16e.
3: Nog in de groep van de Cats spelen ook Puerto Rico en Australië. Australië won eerder vandaag dat duel. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De nummers 2 en 3 spelen nog tegen elkaar. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de 3e rit in de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Kooi was de snelste in de massasprint. Hij versloeg onze landgenoot Tim Merlier. De Brit Louis Eski blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen. Minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig met maxima tot 27 graden.
2: 3 over 5 op de vrijdagavond van de eerste schoolweek. En heel erg druk onderweg. 10 files waar je meer dan een kwartier verliest. Dat zijn dus al best lange kleppers. Op de Antwerpse ring richting Gent staat de langste tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan 47 minuten aanschuiven. Richting Nederland, van Antwerpen-West tot Borgerhout 32 minuten en van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 23 minuten. Richting Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West 46 minuten tot aan Antwerpen-Oost is dat. Op de E19 van Sint-Job in het Goor tot de aansluiting met Antwerpen-Noord 27 minuten. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 18 minuten. Op de A12 vanaf Poldervliet tot Antwerpen-Noord 17 minuten. En op de E34 vanaf Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever een kwartier. Naar Brussel dan, daar is het iets rustiger. Op de buitenring rond Brussel tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem een draaglijke 23 minuten. En van Grimbergen tot Jette 18 minuten. Op andere plekken op Vlaamse snelwegen zou het dus niet langer dan een kwartier mogen duren. Maar dat kan ook mottig zijn. Wees lief voor elkaar. Het is voor iedereen weekend. Doe een keer van ritsen. Zwaai eens lief en zet hem op Joe.
6: Dit was de week van...
2: Boeiend, maar vermoeiend.
6: Maar gelukkig ook van... van...
2: Ah, de burgemeester van Antwerpen die vindt dat wij allemaal baby's moeten maken. Dus we weten wat doen dit weekend.
6: Maar nu is het eindelijk zover. Many hours later.
7: And so it begins.

0: Ze heette dan wel Simply Red, maar ze zijn Evergreen Sunrise. 11:05. Daarvoor kreeg je On and On van Accession, of zoals Stefanos het zou meezingen.
1: It's you and me together. I love the lights forever.
0: De gangse versie.
2: Ladies and gentlemen, Videotheek Verheijen.
0: Jan Verheijen, goeie vrijdagavond.
3: Hallo, Tom de Kop.
0: Dag, mijn lieve vriend, hoe is de zomer geweest?
3: Het is een mooie zomer geweest. Het is een warme zomer geweest, denk ik, voor heel veel mensen. Ook wel een te warme zomer geweest. Maar dan was er natuurlijk altijd nog de airconditioned bioscoop, nietwaar?
0: Ja, daar zijn heel veel mensen naartoe gevlucht om films te gaan kijken. Maar jij hebt er vandaag als kijktip eentje uitgekozen die je thuis op het kleine scherm kan bekijken. Wat is het geworden?
3: Ja, hoewel we hier de omschrijving kijktip misschien een beetje moeten nuanceren. We gaan een beetje achter de schermen kijken van deze fijne rubriek. Wij overleggen namelijk altijd in de loop van de week over de film of de reeks die we gaan kiezen.
0: Dat is waar.
3: En we doen dat natuurlijk ook met het oog op welke vragen we aan de luisteraar gaan stellen.
0: Hè? Want
3: wat is uw favoriete film in dat genre of van die regisseur of zo? En deze keer hebben we eigenlijk, zoals dat heet, de kar voor het paard gespannen. Want de film...
0: Alle magic is weg, hè, Jan. De magic is weg, hè. De mensen dachten dat het allemaal spontaan
3: magic
0: kwam.
3: Dat is, mensen weten dat graag. Dat is, nee, ze mogen dat weten van mij. En het is ook nodig nu, omdat de film waar we het over gaan hebben, The Whisperman, eigenlijk, ja, goh, dat is die is nu te zien op Netflix. Het is het seizoenstart. Elke streamer brengt nu een aantal grote films uit. En die film heeft een geweldige cast. Robert De Niro, je kan zeggen van Robert De Niro wat je wil. Hè. Die heeft de afgelopen jaren heel veel dingen gedaan om de pensioenen van zijn volledige familie, aangetrouwde familie en families die nog gaan komen, veilig te stellen. Maar dat is toch nog altijd Robert De Niro. Adam Scott uit Severance speelt de hoofdrol. Michelle Monaghan uit The White Lotus. Michael Keaton zit er, dus echt een cast die het ook nog een beetje draaglijk maakt, want The Whisperman is een soort serial killer movie, gebaseerd op een boek van ene Alex North.
0: Ken ik niet.
3: Zijn bestseller auteur. Ik denk dan altijd, als ik die naam zie, naar aan Axel North.
0: Ja, Axel North.
3: Axel North.
0: Ik wist dat ik het wel ergens kende.
3: Ja. Ja. En dan wel Axel North.
0: Dat is waar. Ja, dat is heel lang geleden. Maar dus, ja, ik hoor je tussen de regels zeggen dat je het qua script en scenario en verhaal en zo, de cast houdt het recht, maar voor de rest stelt het niet veel voor.
3: De cast houdt het boeiend, maar het verhaal is dermate... zelfs in dit soort films moet je een soort basisgeloofwaardigheid houden. En die wordt hier al vrij snel door het raam gegooid. Je krijgt ook een redelijk onnozele fysieke finale. Dat is ook zo'n vereiste voor de middel Netflix film. Dat de antagonist en de protagonist op het eindje nog een robbertje moeten vechten. Ja, dat is hier ook niet echt overtuigend. Maar The Whisperman geeft ons wel een kapstok, meneer de Kok.
0: Ja.
3: Om het te hebben over serial killer movies.
0: Aha.
3: Dat is een populair genre. Het is onvoorstelbaar. Ik heb het altijd moeilijk als ik lijstjes moet maken van favorieten. Maar het aantal straffilms en reeksen dat al gemaakt is over een nochtans in C zeer onaangenaam onderwerp, serial killers, dat is zeer indrukwekkend. Dat is echt zeer indrukwekkend.
0: Vanwaar onze seriële fascinatie voor seriemoordenaars. Dat zoeken we samen even uit met Jan Verheijen. The Whisperman op Netflix gaat inderdaad over een verdwijning van een kind en een moordenaar die dan weer komt opduiken.
3: Het is niet het eerste kind dat verdwijnt.
0: Nee, voilà.
3: Het heeft al een soort palmares. Enfin, het is heel geconstrueerd.
0: Dus dat zit in The Whisperman, maar er zijn dus ongelooflijk veel variatie op dat thema. En we zoeken dus, deze vindt Jan dus wat te mijden. Ja, ik las zelfs een krant die zei, in plaats van een thriller is het eerder een verveler. Is het echt zo erg?
3: Oh, dat is wel heel... Ik zei het, al die acteurs doen wel hun best, vind ik. Dus, en dat houdt aan, maar ik moet ook toegeven dat mijn aandacht zeer snel verslapte. En ik al heel snel de theorie van het second screen aan het toepassen was.
0: Ja, dat is omdat wij allemaal doomscrollers zijn die bij niks nog aandacht hebben natuurlijk. Maar dat brengt ons inderdaad tot de vraag, laat ons het dan beter doen. Welke serie over seriemoordenaars of welke film over seriemoordenaars zou jij absoluut aan iedereen aanraden? Ik hoop dat mijn favorietje ertussen zit. Ik zal hem zo meteen met je delen. Nu in de Joe-app.
4: Hier zijn kameraad. Dat is voor u.
5: Je weekend start hier. Bij Tom de Kok.

0: You're one of my kind. Michael Hitchens en de rest van In Excess Need You Tonight.
1: What's happening, Captain?
2: Videotheek Verheyen.
3: Oh no.
0: Jan Verheyen keek naar The Whisper Man op Netflix met Robert De Niro en vond dat niet geweldig. En dus is de vraag, vul aan Jan als ik niet volledig ben, dus is de vraag, wat is jouw favoriete serial killer film of serie die je ons zou kunnen aanraden? Jan, jij mocht er 3 uitkiezen. Je hebt zelf gezegd dat het moeilijk was, maar ik ga je eraan houden. Welke 3 wil jij ons aanraden?
4: Ik ben ervan overtuigd dat er zo dadelijk een aantal klassiekers zullen voorbij komen. Dus dat heb ik mij bespaard. Hè. Daar gaan we het niet over hebben. Ik heb 3 specialetjes.
0: Okay.
4: En de eerste is een Engelse film uit 1971.
0: Ja.
4: 10 Willington Place. 10 Willington Place is een adres.
0: Dat is een adres.
4: En daar woonde in Engeland zeer een notoire serial killer John Christie. Dus het is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. En die John Christie, en dat is iets wat blijkbaar wel meer serial killers hebben. Dat was eigenlijk een vrij banale man op het eerste gezicht, die ook in een beetje deprimerend, zo'n typisch deprimerend Engels rijhuis in zo'n straat met allemaal dezelfde huizen. En daar heeft hij dus in de loop der jaren allerlei mensen naartoe gelokt om die te vermoorden in zijn kelder te begraven. John Christie is ook beroemd geworden omdat hij in Engels een precedent heeft gecreëerd in de Engelse wet. Want voor die moorden is op een bepaald moment de verkeerde man gearresteerd, veroordeeld en opgehangen. Toen bestond de doodstraf nog.
0: Oh, leuk.
4: En die misvatting, die juridische dwaling, heeft er eigenlijk mee voor gezorgd dat in Engeland de doodstraf is afgeschaft.
0: Maar dat is dus allemaal, dat is echt, want je vertelt dit nu, het is echt gebeurd allemaal. En echt, daar hebben ze dus een film over gemaakt die op Prime Video staat trouwens. 10 Willington Place uit 1990.
4: Met een geweldige hoofdrol van Richard Attenborough, die wij vooral kennen als regisseur, maar die dus die serie moordenaar speelt.
0: Wow.
4: De andere film is een Duitse film, dat komt bij ons toch zelden voorbij.
0: Ja?
4: En die heet Der Goldene Handschuh. Letterlijk de Gouden Handschoen.
0: Ja?
4: Is ook gebaseerd op een waargebeurd verhaal. We gaan naar Hamburg in de jaren 70, waar er dus een seriemoordenaar huisde, die heette Fritz Honka. En die specialiseerde zich in het oppikken van verlepte, alleenstaande vrouwen, vaak ook prostituees, in een gore kroeg in de achterbuurten van Hamburg. En die film, dat is een van de meest, hoe moet ik dat nu zeggen, in your face, grauwe, lelijke film met lelijke mensen. Dat is echt, je ruikt het zweet, je ruikt de urine in de pot, je ruikt, allee, het is echt...
0: Allee Jan, de mensen moeten nog eten, hè?
4: Ja, de mensen moeten nog eten en misschien willen ze dit ook niet zien, maar ik vond dat dermate goed gedaan en zeer, het is ook heel straf, de hoofdrol wordt gespeeld, een acteur die ik niet kende, Jonas Dassler. Je moet die foto eens opzoeken. Die Jonas Dassler zal u wel bevallen, denk ik, Tom de Kok.
0: Oké, okay, ja, want die zijn lelijke mensen.
4: Nee, maar die Jonas Dassler, die hebben ze toegetakeld in die film. Dat is een make-up en hairstyling job. Onwaarschijnlijk, want wat je ziet, ik neem aan, want ik zag je naar je laptop lopen.
0: Absoluut, ik ben even afgeleid. Ja, het is heel mooi.
4: Het is een jongen, hè?
0: Het is prachtig. Ja, kaaklijnen, dat is
4: sterk. Dan moet je nu eens die een titel, Der Goldene Handschuh, aantikken. En dan de foto van het hoofdpersonage. En dat is Jonas Dassler. Dat is ongelooflijk wat ze met die mensen hebben gedaan. En ik vond dat een buitengewoon...
0: Amai!
4: Straf, hè?
0: Dat is ongelooflijk. Oh.
4: Ja.
0: Ja, ze hebben hem echt. Het lijkt alsof hij alsof er een vrachtwagen over hem heen gereden is. Er is niks over dan zijn mooie snoet.
4: Het is echt een geweldig. Ik vond het een zeer straffe film, omdat het zo echt afdaalt in een milieu waar je eigenlijk liever niet wil komen.
0: De Golden Handschuh. Ja, die staat op Videoland, op Apple TV voor Prime Video, als je hem wil zien. Het is geen oude film, het is eentje uit 2019. Dus echt nog
4: 2019, de andere is ook vrij recent, 2008. Frankrijk, Martyrs.
0: Ja?
4: Letterlijk martelaren. En dat gaat over twee vriendinnen die een sowieso al een redelijk straffe jeugd achter de rug hebben gehad en die in de klauwen vallen van een soort cult, een moordende cult. En de titel is niet gelogen, want zij willen van iedereen die in hun handen valt martelaren maken en die een martelaren dood laten sterven. Dat is, moet ik er wel even bij zeggen, voor er niemand nog de grens over durft, dat is niet gebaseerd op ware feiten. Dat is pure fantasie.
0: Martiers, en die hebben we nergens in België teruggevonden, dus je gaat de grens moeten oversteken als je hem ooit wil zien en een Franse videotheek overvallen. 2008.
4: Ik ben blij dat het woord videotheek hier nog eens valt. Die bestaan namelijk niet. niet meer, behalve hier achter mij. Maar dat is inderdaad, Martiers kan je alleen maar kijken als je hem ooit op een fysieke drager hebt gekocht.
0: DVD, voilà. Kijk, of een Blu-raytje. Zeg, dan gaan we nog eens snel kijken naar wat hier is binnengekomen van luisteraars. We gingen op zoek naar je favoriete serial killer series of films. Ja, ik denk dat, raad eens wat het meest is doorgestuurd, Jan.
4: Seven.
0: Ja, absoluut. Echt maar honderden keren.
4: Seven.
0: Ja, met
4: Brad Pitt zeker.
0: Silence of the Lambs. Daar heb ik een goede over binnengekregen van Ingrid. Ingrid Vos stuurt Silence of the Lambs. Ik was toen die uitkwam 6 maanden zwanger en ik ben die alleen gaan kijken in die bioscoop. Dat moet wel pittig geweest zijn. En dan een van mijn persoonlijke favorieten ook. Seven vind ik heel goed, maar mijn favoriet over een serial killer, die heb ik echt 100 keer gezien, want wij hadden die op VHS staan thuis. The Bone Collector. Met Denzel Washington, die verlamd in een, en de mooie man ook, die verlamd in een bed ligt. En toch nog vecht met een seriemoordenaar.
4: Een iets wat bescheidener klassieker. Wat is er nog voorbij komen? Is Psycho.
0: Psycho zit er ook tussen. Chucky. Die is ook een paar keer gestuurd. Ja, telt dat ook?
4: Ja, slim. Dat zijn geweldig. Ja, dat is een pop, maar dat is ook een serial killer. En dat zijn inderdaad, ik moet zeggen, ik vind dat geweldig toffe films. En die sequels, die worden steeds uitzinniger. Bride of Chucky, The Seed of Chucky, als ze zich gaat voortplanten. En dat is echt zeer leuk, zeer, zeer tongue-in-cheek, de Chucky-films.
0: We kunnen nog heel even doorgaan, hoor. The Serpent is ook verschillende keren doorgestuurd. Mindhunter was ook erg populair. Monster met Charlize Theron is ook
4: Oscar winnaar.
0: Ja, Blackbird op Apple TV. Ja. Through the Darkness, The Long Shadow, The Chestnut Man. Lange lijst, maar ik denk dat het al goed...
4: Ontbreken dan nog, sorry, er toch nog een paar klassiekers. Badlands, Natural Born Killers. En er is ook een uitstekende, zeer originele Belgische film. Er zijn twee Belgische films over serial killers, waarvan de bekendste is natuurlijk C'est arrivé, Plétier vous. Een valse documentaire met Benoît Poelvoorde als een moordenaar die gevolgd wordt door een realityfilm.
0: Ja, en zo heeft Jan Verheijen, dames en heren, in een rubriek waar hij altijd een lijstje van 3 films mag maken, toch weer 12 films aan je meegegeven om je weekend mee door te brengen. Jan Verheijen, tot volgende week. Fijn weekend.
4: Tot volgende week.
0: Dag. Got Talent is terug met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
1: Dit was fantastisch.
0: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
5: Goedemiddag Van den Borre met Sofie.
6: Ja, hallo. Zeg, mijn Amigo-golf werkt niet.
5: En heb je de stekker ingestoken?
6: Nu werkt het. Merci.
5: Graag gedaan.
3: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
7: Lotto is op zoek naar voeten.
8: Hé? Voeten?
7: Die graag op grote voet leven.
8: Graag.
9: Moet niet naast je schoenen lopen, hè?
7: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
8: En na het eten erop.
10: Simon.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
12: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
13: Schaalt, wat denk jij van een jacuzzi?
14: Goh, ik ben meer voor bubbels.
13: Is dat hetzelfde?
14: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
13: Oei da.
14: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
13: Oh la.
12: Happy bathroom to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
13: Hier in Temse
14: en in Roeselaar.
15: Knaldi!
16: Nu
1: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau. Tom de Kok. Good times, great music.

0: Gisteren, vandaag en morgen. Berre, jullie zijn ook sinds gisteren en vandaag en hopelijk morgen ook nog aan het luisteren naar Joe. Naar het nieuwe seizoen van deze avondspits. Er zijn veel mensen die vragen hoe het met me gaat en of het plezant geweest is deze week. Het antwoord is goed en ja. Vooral omdat jullie er waren. Merci, merci, merci. Blijf ook nog maar vooral hier, want ja, we hebben geprobeerd om jullie allemaal blij te maken met geld, maar niemand moet het precies hebben. We zitten hier met €3.500 die je mag opmaken in de Aldi, in de pot van de 15 seconden quiz. Dat kan straks van jou worden. Over 20 minuten geef ik het startsein. Dan kan je je via een berichtje in de app inschrijven. Nu nog niet, telt allemaal niet als je nu iets doorstuurt. Straks wel, iets voor 6, dan gaat die lijn open. Het enige wat je dus nodig hebt is onze gratis app op je telefoon. Dat, en we zoeken ook uit hoe het komt dat er over een uurtje, om 6:30, voor de 50ste keer, een atletiekwedstrijd begint in Brussel die de naam draagt van Jean-Claude Van Damme. Ik snap het nog altijd niet goed. Maar eerst eens even kijken wat de rest van de wereld aan het meemaken is. Emiel, wat gebeurt er?
1: Goedemiddag. Wout van Aert heeft de 13e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Van Aert was de beste in een sprint met 2. Hij versloeg de Fransman Valentin Paré-Peintre. Van Aert reed de hele dag in de aanval en zorgde zelf voor de beslissende move. Het is voor Van Aert zijn eerste zege in deze Ronde van Spanje. Hij verstevigt ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. In het centrum van Kiev is het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdiensten geraakt door een Russische drone. 9 mensen raakten daarbij gewond, dat meldt de burgemeester van Kiev. Oekraïns president Zelensky spreekt over een gerichte aanval. Ook de voorbije dagen laaide het geweld regelmatig op. En het parket van Leuven heeft een onderzoek geopend naar de zware aanval op een Congolese journalist in Tiene. De man werd daar gisteravond aangevallen met een hamer. Eerder werd hij ook al eens 2 keer aangevallen. Volgens de Congolese regering is hij een terrorist omdat hij kritisch is tegenover het regime. De man ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen. Minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden.
0: Ja jongens, al die dictators met een klein pietje die vinden dat je een terrorist bent als je het niet met hen eens bent, dat ze gewoon eens leren discussiëren, zoals iedereen. 4 minuten over 6:30. Het is heel erg druk onderweg. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan 37 minuten. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 30 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 15 minuten. Richting Antwerpen op de E313, daardoor natuurlijk ook druk tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, meer dan een

0: Sophie Alice Baxter bij Joe. Murder on the Dance Floor, 21 minuten voor 6. Op 4 september van 2026, we moeten terug naar 50 jaar geleden, 1976. Want vanavond begint voor de 50ste keer de atletiek meeting in Brussel, die de naam draagt van Jean-Claude Van Damme. Maar ik heb niet gezegd dat hij genoemd is naar Jean-Claude Van Damme. Hè? Iedereen in de Joe-app. Tom, allee, onnozelaar, smotaap. De Memorial Van Damme is uiteraard genoemd naar Ivo Van Damme. Maar waarom ook alweer? Weet je dat ook? Ivo Van Damme won de zilveren medaille voor ons land op de Olympische Spelen in Montreal in 1976. Die zomer liep hij naar de tweede plek op de 800 en 1500 meter. En het hele land stond in rep en roer. Zo'n grote hadden we al heel lang niet meer gehad. Helaas gebeurde er een paar maanden later dit.
1: Dames en heren, we vragen uw aandacht voor een extra nieuwsuitzending. De jonge atleet Ivo Van Damme is vanmorgen nabij de Zuid-Franse stad Orange omgekomen bij een verkeersongeval. Om een onbekende reden is zijn wagen over de middenberm van de snelweg geraakt en front

0: In botsing gekomen met een tegenligger op de andere rijweg.
1: Verschrikkelijk nieuws. En gek genoeg waren het vooral een stel journalisten die er zo kapot van waren dat ze hem zijn eigen memorial gaven. En een van die journalisten, hij is 81, maar nog altijd een straffe meneer, is Wilfried Meert. We bellen hem zo meteen.
2: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
3: En deze week is mijn gast Pascal Nassus. Soms ben ik het wel zo wel in de keuken, dan denk ik ook van, oh, nu heb ik het wel gehad. En dan verlang ik daarnaar om met mijn handen in die keramiek bezig te zijn. Mm-hmm. En dan heb ik het ook soms gehad met die keramiek, dan denk ik, oh.
4: Viva la Vida met Anne van Elzen en Pascal Nassus.
2: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Vanavond wordt VTM overspoeld door talent in het nieuwe seizoen van Got Talent. En bij VTM 2 zit dat talent in de criminele toeren van de Hitman's Wife's Bodyguard. Vanavond bij VTM en VTM 2.
5: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
9: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
10: Hey, die van ons die lust aan alles hè? Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
9: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
11: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Want appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
12: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
13: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
14: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
12: Amai.
14: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
12: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
14: Lidl, dat kan tellen. Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
15: Krevel.
16: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
15: Krevel. Leef beter.
17: All systems go.
18: Je weekend start hier.
19: Tom de Kok.

0: Teddy Sheeran, Azizam, zometeen Bryan Adams en zijn Summer of 69. Maar eerst terug naar 1976. Ik heb dat net al even teruggespoeld met jou. In 1976 was het van de ene emotie na de andere. Eerst haalde Ivo van Damme voor ons land op de Spelen van Montreal zilver op de 800 en de 1500 meter. En een paar maanden later was er een gruwelijk auto-ongeluk en was hier plots niet meer. En toen was de Memorial van Damme geboren. Maar zo simpel was het natuurlijk niet. Waarom is die Memorial van Damme er gekomen? En vooral ook, waarom was dat het werk van een paar journalisten die daarmee begonnen zijn? Ik weet het niet, want ik was toen nog niet geboren. Maar wie toen zeker al wel geboren was, dat was Wilfried Meert, want dat is een van de journalisten die de Memorial van Damme heeft opgericht. Wilfried, een heel goede avond.
1: Heel goede avond, Tom.
0: En proficiat, om te beginnen met 50 jaar jubileum. We gaan het daar straks over hebben, over hoe het vandaag met de Memorial is. Maar kan je ons zo eens meenemen, Wilfried, naar dat begin? Waarom hebben jullie beslist om voor Ivo van Damme een Memorial te houden, een atletiekmeeting in te richten?
1: Ik moet daar een kleine kanttekening bij maken. Wij waren van plan om een meeting te organiseren waar Ivo zelf al herhaaldelijk op aangedrongen had. Want hij vond dat jammer dat er in eigen land geen grote internationale atletiekmeeting was. Dat hij altijd moest naar het buitenland trekken, waar hij echte concurrenten ontmoette.
0: Ja.
1: Het was Ivo die ons eigenlijk geïnspireerd heeft, want hij bleef maar zagen van ja, jullie mannen van de kranten, jullie sponsoren wielerwedstrijden, voetbalmatchen, noem maar op. Want toen bestond nog geen Champions League. Maar voor mijn sport gebeurt er hier bijna niks. Zo is het eigenlijk begonnen. En toen hebben wij hem nog eens gezien voor de afreis naar Montreal, dus naar Canada voor de Olympische Spelen. Had hij de Europa-beker gewonnen in, denk ik, Rome. Hij zag ons zitten op een terras, journalisten na het werken, pintje aan het drinken. En hij begon te zeggen, ah, de journalisten, Ivo, goed gelopen, bravo. Wanneer gaan jullie iets doen voor mijn sporten? En toen keek naar mij, hier, ik heb het aan hem al zo vaak gezegd. En ik zei, Ivo, weet je wat, als jij in Montreal goed presteerde, dan gaan we eens werk gaan maken. Zie. Dan gaan wij zorgen als de federatie of wie je wil, gaan wij het iets doen.
0: Ja, en toen zag je hem zilver halen en dan dacht je waarschijnlijk, potverdorie, nu hang ik eraan, nu moet ik wel.
1: Zo is het ook gebeurd. Hij had dus 2 keer zilver. Hij wordt hier van held onthaald bij zijn terugkeer. Hij was van eens national hero geworden met die 2 zilvermedailles. En dan hebben wij de journalisten die daar toen bij betrokken waren, hebben wij gezegd, jongens, moeten wij ons woord niet houden en moeten wij niet beginnen zorgen dat we er iets aan doen. En natuurlijk, ja, ik haal nog eens, wij waren journalisten.
0: Ja.
1: Franstaligen bij, Vlamingen bij. En een van de Franstalige mensen die erbij was, was eigenlijk correspondent van beroep, was die advocaat. Maar die was correspondent voor de ter ziele gegaande krant Les Sports. De enige dagelijkse sportkrant die België toen nog had. En die zei van, kijk, willen wij een VZW maken? En dan kunnen we misschien eens gaan praten met de club van Ivo, Deiring Leuven, en met de club van het stadion Excelsior, of dat die ons weer niet willen helpen. En die heeft dan de VZW, Vrienden van de Belgische Atletiek, want zo hebben wij dat genoemd, opgericht. Wij zijn in november samengekomen om die statuten die hij als advocaat had gemaakt, goed te keuren. En we zijn uit elkaar gegaan na oeverloze discussie over hoe gaan wij die meeting eigenlijk noemen. De meeting, ik herhaal het, waarvan Ivo van Damme de superster en de grote vedette moest worden.
0: Ja.
1: En dan, we raken er maar niet uit. En dan heb ik gezegd, kom jongens, de kerstdagen komen eraan, de eindejaarsdagen. Laat ons met jaar opnieuw zien, na nieuwjaar. En dan moet iedereen afkomen met een paar suggesties om daar een meer catchy naam aan te geven. En niet zoiets van de internationale meeting van Brussel, meeting internationaal, Bruxelles, dat zijn die Frans moest toen nog eens gaan. Laat ons iets leuker vinden, iets dat toffer klinkt voor iedereen. Oké, zo gezegd, zo gedaan. We zien elkaar terug in januari. We hebben elkaar helaas teruggezien op de begrafenis van Ivo.
0: En toen werd de naam duidelijk, neem ik aan, wat de naam moest zijn.
1: De naam werd, het is nog iets genuanceerder dan dat. Toen dachten wij eerst, moeten wij daar niet mee doorgaan?
0: Ja.
1: Want de man voor wie het wij gingen doen, helaas, is er niet meer. Moeten wij niet echt nog die meeting houden? Want ja, nog eens, wij waren persmensen, niet professionele organisatoren.
0: Ja.
1: En dan hebben wij toch maar gezegd van kijk, we hebben er nu al zoveel tijd en energie in gestoken, een VZW opgericht. Zou het misschien een goed idee zijn om een postume hulde aan Ivo te brengen om een meeting ter nagedachtenis van Ivo te maken?
0: Ja.
1: Ja, ah ja, uiteindelijk misschien, laat ons dat toch maar doen. En daar heb ik papa Van Damme opgebeld. Want uw zoon verliezen is één zaak. Dat is een wonde die waarschijnlijk bij die mensen nooit helemaal geheeld zal worden. Mm-hmm. En dan wij die wonde nog eens open gaan rukken opnieuw met daar altijd ja, verwijzen
0: met
1: van
0: een vol stadion.
1: Van Damme.
0: Inderdaad.
1: Met een vol stadion, dat wisten wij natuurlijk nog niet. Hè. Maar dan zei papa Van Damme, ik heb vertrouwen in je nu. Doe maar. En dan hebben wij dus gezegd, oké, we gaan door en we gaan er de Memorial Ivo Van Damme van maken.
0: Ja, en zo is dat dus 50 jaar geleden begonnen, Wilfried Meert. Jij was er toen bij en je hebt geleerd dat als je beloftes maakt, dat je daaraan gehouden kan worden. Dat is een ongelooflijk verdienste van Ivo Van Damme, hè, dat hij jullie daar ook allemaal en ook postuum aan gehouden heeft. We zijn nu 50 jaar verder en heel wat sportieve hoogtepunten, ongelooflijke edities, maar letterlijk alle grote vedetten die er ooit geweest zijn in de atletiek, ze zijn allemaal in Brussel gepasseerd door jullie. Hoe kijk je nu naar die 50ste keer die vanavond begint? Ja, ik heb gehoord dat de koning daar rondloopt, dat er heel wat chic volk op de been is. Wat staat er sportief op het programma waar jij naar uitkijkt, Wilfried?
1: Ik kijk vooral uit, maar ik hoop dat het weer goed blijft, want nog niet zo lang geleden heeft die rechts een rolbrug plaatsgevonden boven het stadion, dus ik hoop dat het nu de rest van de avond tenminste droog blijft. Want inderdaad, de koning en de koningin zullen zijn, dus trouwens niet de eerste keer, en prins Gabriel komt trouwens ook mee. Aha. Niet de eerste keer dat ze naar de meeting komen, ik denk dat voor koning Filip al de vierde keer is dat hij aanwezig is. Hij houdt wel van sport.
0: Ja.
1: Maar natuurlijk, ja, hoe kijk je er naar uit? Ik ben toch wel gelukkig dat de grootste atleet aller tijden, Carl Lewis, mm-hmm. Die ik had uitgenodigd om hier op die 50ste editie aanwezig te zijn, dat hij toch ook gekomen is om ja. daar samen met ons te vieren, die 50ste. Dat is toch wel iets ook. Carl komt ongeveer nooit meer buiten Amerika sinds zijn optreden. Hij is coach van de Universiteit van Houston nu.
0: Ja.
1: Maar hij is toch gekomen. Dus ja.
0: Dat wil wat zeggen, Wilfried.
1: Toch, voor ons is dat toch een soort van erkenning. Dat is dat ook aan, trouwens aan de collega's van de pers gezegd. Dat hij dus Brussel altijd hier zeer welkom voelde. Dat hij graag je Bosselen friet ging eten na de competitie. hij heeft er allemaal nog zitten vertellen. Dus hij vond het nog altijd grappig en plezant. En hij zei, ik heb alleen maar goede herinneringen aan Brussel. Ja. Dus ja, wij ook aan hem.
0: Ja, Wilfried Meert, we gaan jou daar laten genieten van de start. Wat is over een half uur? Is zover van de start van die 50ste Memorial Ivo Van Damme. Het was heel fijn om nog eens met jou terug kort af te dalen naar dat verleden, maar dat kan langer ook. Er staan heel wat. Ik heb heel de middag podcasts met jou geluisterd. De hele geschiedenis, want Wilfried is natuurlijk een geboren verteller, dames en heren. Moet je beluisteren. Het is echt fantastisch wat er in die 50 jaar allemaal gebeurd is in Brussel. Daar mogen jullie en de hele familie Van Damme heel trots op zijn. Dus Wilfried, dankjewel. Geniet ervan en op naar de volgende 50 jaar. Hè. Beloofd, hè?
1: Oké, Tom. Graag gedaan.
0: Dag Wilfried. Ja. Salut. Doei, doei, doei. En nu staan jou 3.500 euro. Daar kan je je eigen gouden medaille mee kopen, mocht je die graag willen, als ze die in een Aldi hebben. 3.500 euro die je in de Aldi mag gaan uitgeven, kan van jou worden als je zo meteen de 15 seconden quiz wint. Er is maar één weg naar die quiz. Dat is de Joe-app, waar je nu 15 seconden in eender welke schrijfwijze als bericht naartoe mag sturen, dan haalt onze computer er zo meteen één iemand uit. 15 seconden, 3.500 euro. Succes.
2: Je weekend start.

0: Brian Adams, Summer of 69. Als je een knal hoorde, dat was onze app die ontplofte. Want we geven namelijk heel wat geld weg. Met AI, misverstanden, Vlaamse muziek en ook de snelste quiz ter wereld voor 3500 euro. Maar eerst Emiel Wallay, 6 uur.
1: Goedenavond. Eindelijk prijs voor Van Aert in de Vuelta. Veel twijfels over het vredesoverleg tussen Rusland en Oekraïne. En voetbalclub Antwerp mag geen fans meenemen voor de match tegen Standaar. Wout van Aert heeft de 13e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Van Aert was de beste in een sprint met 2 tegen de Fransman Valentin Paré-Peintre. De Brit Matthew Brennan werd uiteindelijk derde op 24 seconden. Het is voor Van Aert zijn eerste zege in deze Ronde van Spanje. Hij verstevigt ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Het vredesoverleg tussen Oekraïne, Rusland en de VS is hoogst twijfelachtig. Normaal stuurde de VS morgen 2 onderhandelaars naar Moskou en Kiev om er te praten over het einde van de oorlog. Maar dat lijkt nu onzeker door een Russische droneaanval op het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdiensten. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: Het lijkt in ieder geval een duidelijk signaal aan het adres van de Oekraïnse overheid en het Oekraïnse volk dat ze niet moeten denken dat Rusland zich terughoudend gaat opstellen nu er sprake is van mogelijke gesprekken. De vraag is maar of de Amerikaanse gezanten zich ook tot in Kiev gaan wagen onder deze omstandigheden.
1: Normaal bezoeken die morgen Moskou en overmorgen Kiev. Maar volgens Robin Ramakers doet president Trump dit vooral uit eigen belang.
2: Het is een Amerikaans initiatief en dat wijst erop dat de Amerikaanse president Donald Trump wellicht voor de midterms, de verkiezingen in november, toch nog een laatste poging wil doen om iets uit de brand te slepen, dat hij dan als pluim op zijn hoed kan steken. Een zoveelste zogenaamde vrede die hij dan gesticht heeft.
1: Het parket van Leuven heeft een onderzoek geopend naar de zware aanval op een Congolese journalist in Tienen. Die man werd daar gisteravond aangevallen met een hamer. De afgelopen maanden was hij ook al eens 2 keer slachtoffer van een andere aanval. Volgens de Congolese regering is hij een terrorist omdat hij kritisch is tegenover het regime. Het Congolese regime geeft daarom ook 4 miljoen euro als hij gedood wordt. De burgemeester van Tienen, Jonathan Holslag, reageert.
3: We staan vooral verbijsterd dat zo'n politiek vluchteling met toch heel veel zichtbaarheid zo ontzettend weinig bescherming krijgt van de federale overheid. Het is één zaak om mensen daar te erkennen als politiek vluchteling. Ik vind dat er ook met verantwoordelijkheden komt en dat daar de federale instanties toch echt wel een aantal stappen verder zouden mogen gaan.
1: De man ligt nu zwaar gebond in het ziekenhuis. In Eerbeek in de Nederlandse provincie Gelderland is een jongen van 12 dood teruggevonden in zijn huis. Dat meldt de politie. Eén verdachte is opgepakt. Volgens regionale media gaat het om de moeder van het kind. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie gaat uit van een misdrijf. En voetbalclub Antwerp kan morgenavond niet rekenen op zijn supporters in de wedstrijd in en tegen Standaar Luik. Volgens de burgemeester van Luik zijn er niet genoeg agenten om de veiligheid te garanderen. Antwerp reageert woedend. Ze noemen de beslissing totaal onrespectvol. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen met minimaal tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig met maximaal tot 27 graden.
0: Het is een stevige avondspits, vrienden. 3,5 minuut over 6 op vrijdagavond. Heel veel plekken waar je meer dan een kwartier verliest. En dat is al flink wat, hè. Richting Gent op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Aalst staat nu ondertussen bijna een uur file in Aalst. Is een ongeval gebeurd, dus als je daar niet moet zijn, blijf uit de buurt. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 41 minuten file. Op de A12 naar Antwerpen tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 17 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke tot Antwerpen-West 17 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Job in het Goor en Antwerpen tussen tot aan Antwerpen-Noord liever een kwartier. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan 40 minuten. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 28 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 15 minuten. Richting Frankrijk op de E40 tussen Middelkerk en Nieuwpoort. Daar is een ongeval gebeurd. 29 minuten file, ook stevig daar. Richting Brussel op de E314 van Zolder ter Lame tot Halen. Daar is ook een ongeval gebeurd. 27 minuten. En op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 23 minuten aanschuiven. Heel wat ongevallen, dus hou het veilig. Wees lief voor elkaar. Schuif rustig aan. Je komt er wel.
4: And so it begins. And now the moment we've all been waiting for.
5: Your weekend begins by...

Hun grootste hit aan onze kant van de oceaan, de Amerikanen van Mr. Big, To Be With You. En we blijven in Amerika. Want daar hebben we een jarige te vieren. Beyoncé wordt vandaag 45 jaar jong. En wat een carrière heeft die vrouw er al op zitten. En dan zit ze nog maar in pakt een derde van haar leven, mag ik hopen. We gaan iets draaien van Beyoncé. Ik ben zo vrij geweest om zelf te kiezen. Straks mag jij mee muziek kiezen. Maar nu ga ik het zelf even doen. Mijn favorietje van haar. Ja, het is... Wacht, ik moet even duidelijk zeggen. Mensen die mij al even volgen op de radio weten dat ik sommige nummers van Beyoncé, daar krijg ik echt schuim van op mijn lippen. Ik vind bijvoorbeeld Who Run the World Girls. Ik kan het zelfs niet uitspreken zonder een klein beetje de kriebels te krijgen. Ik vind dat een verschrikkelijk, echt ongelooflijk lelijk nummer. Single Ladies, juist zelf. Echt vreselijk. Ik kan er niet naar luisteren. Door stuitende, rare ritmes. Maar de volgende vind ik dan weer een van de allermooiste nummers die er de afgelopen 20 jaar gemaakt zijn. Het is eigenlijk een soort hommage aan de R&B uit de 80's. En vooral, ze heeft het in 2011 op de VMA's, de Video & Music Awards van MTV, heeft het live gedaan. En op het einde trok ze haar t-shirt open en dan zag je haar zwangere buik. En dan wisten we dat ze een kind ging krijgen. En haar man helemaal uit zijn dak. Enfin, dat was een heel mooi moment. Dat trouwens ook het wereldrecord tweets per minuut, of per seconde liever, verbroken heeft. 9000 tweets per seconde werden er daarop gestuurd. Ik heb het over het majestueuze Love on Top van Beyoncé. En dat blijft maar hoger gaan. En hoger zometeen.

0: ongelooflijk love on top van Beyoncé. Daar wordt een mens blij van. En nu gaan we ook proberen om iemand heel blij te maken. Ik had er wel een beetje assistentie voor nodig. Dus Kenneth Stevens, goedenavond.
1: Hey, dag Tom, goedenavond.
0: Ja, ik weet dat pas over drie kwartier je werkdag begint.
1: Exact.
0: Maar ik ben je van achter je computer komen sleuren. Ik heb je hulp nodig. Het wordt zo meteen allemaal duidelijk.
1: Is het voor het confetti-kanon?
0: Ja, je bent het confetti-meisje.
1: Alright.
0: Ik heb toch gedacht van een verrassing was.
2: De 15 seconden quiz.
0: We spelen met Barbara uit Ardooien. Barbara, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Oh, Barbara, Barbara, Barbara. Wat heb je jezelf nu aangedaan, zeg?
3: Ja, ik denk het eigenlijk ook.
0: Ja, dit is, Kenneth, ik weet niet of je het gevolgd hebt deze week, Kenneth. Ja, het is heel spannend geweest. Barbara, jij ook ongetwijfeld. Maar tot nu toe geen winnaar. We hebben €3.500 in onze pot. Ja. Kan jij je daar iets bij voorstellen? €3.500 uitgeven in de Aldi.
3: Ja, binnen al. Ja, ik zit natuurlijk met twee kinderen van 19 en 21. Dus die kunnen heel wat eten. Dus ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ja. Of nog een keer een extra barbecue of zo. Ja.
0: Oh, je gaat daar toch, ik hoor, ze gaat er toch een week mee toekomen, denk ik, met die 3.000.
3: Oh, ik denk het wel, denk het wel.
0: Barbara, we gaan daar niet flauw over doen. Het gaat rete spannend worden.
3: Ja.
0: En ik ga ook vandaag ongelooflijk streng zijn. Voor die buzzer moet je laatste antwoord binnen zijn. 15 seconden, 5 vragen, 5 antwoorden, €3.500. En als je die wint, dan doet Kenneth confetti. Weet je hoe het werkt?
1: Ja, het is klaar. Ja, nee.
0: Nog niet doen, rustig.
1: Ik heb het pijltje al gevonden, dus ik ga niet klinken als Beyoncé bij Love on Top. Helemaal op tijd. Nee, ik heb het pijltje gevonden.
0: In de juiste richting houden, niet in je eigen gezicht schieten. Ja, maar dus als ze wint, hè. Als ze
1: niet wint. Oké. Natuurlijk, duidelijk.
0: Ja, goed. Ja.
1: Duidelijk.
0: Ja, maar het is voor iedereen weekend. Oké. Okay. Barbara, wij zijn niet zenuwachtig, hoor. En jij?
3: Ik ben ongelooflijk zenuwachtig.
0: Oh ja, manneke, ik ook. Oh, oké. Okay. En dan moet ik zien dat ik niet over mijn vragen struikel. Ik ga nog eens drinken, Barbara.
1: Verder maak je het niet spannend, hoor, Barbara.
0: Nee. Oh. Ja, maar ja, oké. Okay. Het is voor mij ook allemaal niet gemakkelijk, hè. Oké, Barbara.
3: Ja.
0: 5 juiste antwoorden. Jij kan dit. You got this. Hier komt je eerste vraag. Wat is de hoofdstad van Frankrijk?
3: Parijs.
0: Hoeveel minuten zit er in een uur?
3: 380.
0: Minuten in een uur.
3: 380.
0: Minuten in een uur.
3: In een uur.
0: Dat allemaal, minuten in een uur, dat zijn er.
3: Een uur, ja.
0: Barbara, hoeveel zijn het er?
3: 60.
0: Het zijn er 60. Het zijn er 60.
1: Ik wil eerst zelf met Barbara naar een Aldi gaan, zodat ze geen enkel
0: probleem. Ja, maar ik weet het zo. We spreken af in een Aldi.
1: Maar ja, Barbara.
3: Oh, tuurlijk. Wij hebben hier een hele mooie Aldi. Jammer toch.
0: Vreselijk. Oh, dat waren de zenuwen gewoon, hè. Echte zenuwen.
3: Ja, kijk, ik had het al minuten. En ik hoop seconden in een
0: minuut. Minuten in een uur, ja. Ik heb het maar 4 keer gezegd. Oh, Barbara, ik vind het zo jammer. Zo jammer. Maar het is echt verschrikkelijk als je aan die lijn hangt. De zenuwen snijden door je lichaam. Ja, nu zitten wij hier wel met een klein probleem. Dus we zijn begonnen met €1.500 maandag. En we hadden budget om daar elke dag €500 bij te doen. Dus dan is dat 2000 geworden. 2500, 3000, 3500. Het probleem is een beetje dat we gingen eigenlijk gewoon vanaf maandag terug met €50.
1: Back to basics.
0: Dus we kijken even naar de baas. Wat moeten we nu doen eigenlijk? Is het echt niet? Allee. Ja, dan spelen wij dus maandag voor €3.550.
1: Of trekt u uw eigen portefeuilles open?
0: Dat voor €3.550, dat vind ik schoon genoeg. Maandag luisteren, want dan zou het wel eens aan jou kunnen zijn.
2: Dit is jou, Tom de Kok.

0: Het heeft niet mogen zijn voor Barbara Messi om voor haar te supporteren in de Joe-app. Dat doen jullie allemaal heel sportief. Geen 3500 euro gewonnen in de 15 seconden quiz. Pascal zegt, ik heb gehoord van uw baas dat vanaf nu het geld van je salaris afgaat. Tom, daar gaan we niet zo ver mee komen, dames en heren, in een Aldi. Dus laten we dat vooral niet doen. En Kurt vraagt, Ju, ik heb het juist gemist. Spelen we maandag voor 4000? Nee, daar zijn we mee gestopt. Ons geld is op. Het is 3550 euro. Dat is ook al niet mis, hè, Kurt?
1: Vlaamse vrijdag.
0: Wie het kleine niet eert. Oké, we moeten allemaal eventjes kalmeren, denk ik. En we gaan dat doen op Vlaamse muziek. Op vrijdag zijn wij hier heel trots op onze roots. Dan is het eigen muziek eerst. Of is dat super fout? Omdat, ja, ik ga dat nooit meer zingen. Dus muziek die in Vlaanderen geboren is. Of Nederlandstalig, mag misschien ook nog wel net. Maar het hoeft dus niet per se in het Vlaams te zijn. Het kan ook bijvoorbeeld Case Choice zijn of zo. Vlaamse muziek die jij wil horen op de radio. Nu even doorsturen, zo meteen kies ik er minstens eentje uit.
2: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja!
4: Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja! Maar ja...
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
5: Ja!
4: Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
8: Code Yellow!
9: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
10: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
11: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
12: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
9: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf 19.990 euro. Ontdek meer op volkswagen.be.
13: Volkswagen.
14: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
15: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Voor die
17: goeiemorgen,
16: waarbij je het liefst opstaat met
18: een rustig deuntje.
16: En voor de
19: goeienavond,
16: waarbij je de dag wil verteren door te
20: dansen op deze toppers.
21: Blijf luisteren, hè.
16: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Code Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
22: Echt, een heel jaar!
6: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
23: All systems go.
24: Je weekend start hier.

0: zeg je?
1: Ja, ik ga het zeggen. Ook al 12 jaar oud, dit. De tijd, hij staat niet stil. Geronimo Shepherd. Het is vandaag...
2: Vlaamse Vrijdag.
1: Vlaamse Vrijdag. We zochten een Vlaamse plaat. Alleen toch op zijn minst iets van eigen land. En ik zei, het moet niet Nederlandstalig zijn. Nu is Johan Temmerman hier afgekomen met de Wallace Collection Daydream. Nu, ik ken dat nummer. Ik dacht altijd dat dat Britten waren, maar ik heb ze gewikipediat. Ik leer hier ook soms dingen bij, hè, dames en heren. De leden van die band heten Sylvain, Christian, Freddy, Mark, Cédric, Raymond en Jacques. Ja, Belgischer wordt het niet, denk ik. De Wallace Collection, absolute klassieker uit 1969, de wereld rondgegaan. Maar het zijn dus Belgen. Daydream. Dankjewel, Johan.

0: Belgen van de Wallace Collection Daydream. Dankjewel Johan om mij wat bij te leren. En ik was eigenlijk net als Christophe, die stuurde hier eigenlijk dat zot. Ik dacht dat dat een plaat van de Beatles was of zo. Wel, ik zat op hetzelfde spoor ongeveer. Een prachtig, fantastisch nummer uit 1969. Zometeen de zever die AI jou en mij heeft wijsgemaakt. Als je goede voorbeelden hebt, vasthouden. En straks bij Kenneth Stevens 8 filmtickets te winnen. Maar nu een update van het nieuws uit de wereld. 6:53. Emiel, wat gebeurt er?
1: Een goeie avond. Einde kraak voor Wout van Aert in de ronde van Spanje. Hij won de 13e rit na een sprint tegen de Fransman Valentin Parapentre. Het is voor Van Aert zijn 15e ritzege ooit in een grote ronde en zijn eerste dit jaar in de Vuelta. Achteraf vertelde Van Aert dat hij super trots was op zijn zege. Hij bedankte ook zijn twee kindjes en zijn vrouw Sarah voor de steun. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. De VRT annuleert het optreden van de Catnet Band op de familiedag van N-VA in Plopsaland. Normaal zou de band daar op 20 september optreden, maar daar kwam veel kritiek op. Onder meer oppositiepartij Groen en de socialistische vakbond ACOD vonden het niet kunnen dat de VRT een optreden organiseerde op een evenement van een politieke partij. Daarop beslissen de VRT dus om het optreden te annuleren. En het vredesoverleg tussen Oekraïne, Rusland en de VS is hoogst twijfelachtig. Normaal stuurde de VS morgen 2 onderhandelaars naar Moskou en Kiev om er te praten over het einde van de oorlog. Maar dat lijkt nu onzeker door een Russische droneaanval op het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdiensten. Daarbij vielen 9 gewonden. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen met minima tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden.
0: Emiel, kan je nog één keer Valentin Parapentre zeggen, alsjeblieft?
1: Valentin Parapentre.
0: Dat is prachtig, ik ga dat inkaderen en boven mijn bed hangen. Eens even kijken, het is al heel de avond behoorlijk druk onderweg en het is eigenlijk nog altijd niet super hard gebeterd. Eén groot probleem.

0: vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost aansluiting een half uur file. En op de buitenring rond Brussel tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem 16 minuten file. Als je op een andere plek in de file staat, zou dat dus niet langer dan een kwartier mogen duren. Dat is ook lang als het weekend begint. Maar het enige wat erop zit is relaxen, alvast een beetje genieten. En vooral heel vriendelijk zijn voor elkaar, daar word je zelf ook happy van.
1: Je weekend begint bij...
2: Tom de Kok.

Kristen. Bill Medley and Jennifer Warnes. I've had the time of my life. Debbie vindt het jammer dat ik na het verkeer niet meer zoals vroeger op een andere zender zei: don't be a driving dick. Maar het probleem is dat toen ik voor Joe kwam werken, dat ze mijn mond met bruine zeep gewassen hebben, Debbie, maar dat nooit meer.

0: allemaal te laat zijn. Dus je bent niet alleen in die file, kijk maar eens rond. Een goede Lieke staat er ook in bijvoorbeeld. Geef maar iets mee. En als die dat kan, kan jij het ook. De 15 seconden quiz is niet gewonnen. Veel mensen die dat vragen in de Joe-app. €3.500 blijft in de pot. En de €500 verhogingen die zijn op, dus we doen er €50 bij. Ja, kijk, dat was alleen deze week. €3.550 kan jij maandag rond 6 uur winnen. Dus zeker luisteren. Alleen gewoon blijven luisteren. Bij Joe zit hij altijd goed. Nu even naar dit weekend, want in Californië, in de US of A is dat, zij heeft AI weer toegeslagen. En het is niet wat je denkt. Er waren drie bergbeklimmers, drie Amerikanen, vertrokken om zo in Californië, in de bergen, een wandeltocht te maken. Het waren niet de meest ervaren klimmers. Ze hadden wel hun materiaal en zo bij, maar ze hadden vooral hun route laten uitstippelen door AI. En de ChatGPT die ze gebruikte, die had voorspeld dat ze er ongeveer 8 uur over zouden doen. En had ook gezegd van, je moet niet te veel eten en drinken meenemen, dat is allemaal veel te zwaar. Uiteindelijk hebben ze meerdere dagen in de bergen vastgezeten, omdat die route natuurlijk beenhard was. En alleen maar voor professionele klimmers. Dat is dus niet gelukt en ze zijn ze uiteindelijk moeten komen redden met een helikopter. Dat is vloeken, maar AI en computers in het algemeen, die hebben ons wel vaker bij ons pietje.
1: 11 minuten, eerlijk.
0: Ik zal zo meteen mijn grote, het is een GPS-fail. Iets wat ik ooit gevolgd heb dat ik niet had mogen volgen. Ik zal die zo meteen nog eens vertellen, als je hem nog nooit gehoord hebt. Maar dat moet jij ook delen. Wat heeft AI jou ooit eens wijsgemaakt? Heb je bijvoorbeeld eens een afschuwelijk recept gemaakt? Of je heel belachelijk gemaakt met een weetje dat niet klopte? Of ben je uit de universiteit gegooid omdat je plagiaat gepleegd hebt via AI? Laat het ons weten. Het mag ook een foute GPS-instructie zijn. Of iets anders wat een computer ooit in jouw leven heeft aangericht. Een kleine vergissing. Of een hele grote. Stuur het even door. Niet in ChatGPT, maar in de Joe-app. Die is nog altijd geweldig te vertrouwen.
2: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira. Voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
3: Laatste kans. Profiteer alleen dit weekend nog bij Van Haren van 50% korting op het tweede paar kinderschoenen. Loop snel naar onze winkels of check vanharen.be.
4: Van Haren, Van Haren.
3: Omdat we van schoenen houden.
5: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
6: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hé. Maar echt glad, hé. Minstens even glad gelijk onze baksteen.
7: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
10: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
11: Denk ik jarig?
10: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
11: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
10: Dat zeker, want Stijlaarts is ook jarig.
11: Oh.
9: Happy birthday to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
11: Happy birthday to you.
9: Renoveert uw badkamer.
11: In Lier, in Temse
10: en in Roeselare.
12: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
13: Je weekend start.
14: My body saying let's go.
13: Nu, Tom de Kok.

0: nummers die ik ooit aan het werk heb gezien. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. 7:08. Straks Kenneth Stevens met 8 filmtickets om je weekend te beginnen. Wie weet worden ze wel van jou. Eerst even terug naar die 3 bergbeklimmers die in California, ja het zijn Amerikanen natuurlijk, op AI vertrouwden voor hun bergtocht. In plaats van 8 uur waren ze meerdere dagen onderweg, hadden ze geen eten meer en moesten ze gered worden. Dus ga nooit klimmen in de bergen zonder je voldoende te informeren en vraag het niet aan ChatGPT. Wat is de onzin die er al uit jouw computer gekomen is en wat heeft dat aangericht in je leven?
1: 11 minuten eerlijk.
0: 11 minuten eerlijk, dat wil zeggen dat je alleen maar de waarheid mag vertellen. Marie heeft dat gedaan. Die zegt, ik heb ooit eens een recept voor chocomousse gevraagd aan ChatGPT. Ik had op het einde 4 ingrediënten over. Mijn chocomousse wou niet pakken en het was niet te vreten. Dus mee oppassen met receptjes. Ik heb daar anders wel een goede ervaring mee. Enfin. Dan is er Caroline die zegt, ja, ik was leuke filmpjes aan het kijken van adoptie of van asielhondjes. De honden liepen een groep mensen in, dan kiezen zij een baasje. En dat, ik dacht van, oh, wat een mooie techniek om honden zelf te laten kiezen. Tot ik merkte dat de honden lachten en ook allemaal dezelfde bewegingen maken. Dus dat bleek gewoon bedrog te zijn, dat bleek AI te zijn. José heeft meegemaakt wat ik ook heb meegemaakt. José zegt, we hebben eens banneu ingetypt. We hadden al heel wat kilometers gereden en plots zaten we met onze auto in een boerenpad van 2 meter breed waar we niet meer uit geraakten. Ik heb precies hetzelfde gehad. Ik heb met Google ooit zoiets het Meerdaalwoud, dat is een bos onderin Vlaams-Brabant, gewoon recht daarin gereden en gewoon de GPS gevolgd door een ruiterpad met mijn nogal brede 4x4 en dat was een holle weg die altijd smaller en smaller en smaller werd en zo net toen ik dacht, nu zit ik vast en moeten zij mij er met de schoenlepel komen uittrekken, kwam ik terecht op een wandelweg waar iedereen zo zijn hond aan het uitlaten was en heb ik met schaamrood en mijn hoofd in mijn kraag verstopt, de 4 pinkers opgezet en zo stapvoets dat bos uit gereden. Gelukkig geen boswachter tegengekomen. Wat bleek? Uiteraard mijn eigen domme schuld. Want mijn Google GPS stond op wandelen en niet op autorijden. Maar computers zijn niet allemaal evil. Dat weet Dimitri als geen ander. Dimitri, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Dimitri, we overdrijven niet als we zeggen dat jij wellicht je leven te danken hebt aan AI.
2: Zeker niet overdreven, dat klopt.
0: En wat heb jij gedaan met behulp van een chatbot?
2: Ik ben gestopt met roken dankzij ChatGPT.
0: Ja, hoe heb je dat aangepakt? Hoe heeft ChatGPT jou doen stoppen met roken, Dimitri?
2: Ja, die heeft mij tips gegeven. Als ik een moeilijk momentje had, begon ik gesprekken met ChatGPT. En die gaf mij tips om die moeilijke momentjes door te komen.
0: Geweldig.
2: En ondertussen ben ik al 6 maanden gestopt. Ik kan perfect tussen de roken staan, zonder in de verleiding te komen.
0: Ja, zolang je internetverbinding met ChatGPT hebt, Dimitri. Anders is het om zeep.
2: Voilà. Maar nu heb je dat niet meer nodig.
0: Zeg, 6 maanden, dat is fantastisch. Nu volhouden. Hè. Ik ben zelf ex-roker, 16 jaar gerookt, ja. Maar er ook van afgeraakt. Dus als ik het kan, dan jij zeker, Dimitri. En ik had geen ChatGPT, jij nu wel. Wat zegt ChatGPT dan? Wat is zo de gouden tip die je aan iedereen kan meegeven?
2: Nou, als je zin krijgt, meestal na 5 minuutjes, gaat dat vanzelf over.
0: Ja.
2: En dat klopt wel, hè.
0: Tandjes bijten, hè. Ja, en vooral niet...
2: Pas je tandjes bij.
0: Niet volsteken met snoep, want dat heb ik een tijdje gedaan en die kilo's komen er snel bij, ze, Dimitri. Dat is ook niet goed, hè.
2: Dat klopt.
0: Dimitri, nee. Fijn weekend en geniet ervan.
2: Ja, dank u wel. Goed weekend.
0: Geld voor iedereen trouwens. Veel plezier met kennen.
1: Dit is Nieuw bij Joe.
3: Hey, what's up? This is Jonas Blue.
1: Jonas Blue en

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
1: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
2: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
1: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
2: Dit is Sarah.
3: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+. Het is weekend en dat zetten wij hier bij Joe traditiegetrouw goed in. Na het nieuws van 7 uur met Emile Wallais.
4: Goedenavond. De gewapende man die werd opgepakt in Brussel-Zuid is aangehouden. De VRT annuleert het optreden van de Catnetband op de N-VA Familiedag. En Wout van Aert reageert trots op zijn overwinning in de Vuelta. De verdachte die gisteren in het station Brussel-Zuid met een Kalashnikov werd opgepakt, is aangehouden. Het gaat om een Marokkaan van 23, dat meldt zijn advocaat. Het geweer zat verstopt in een sportzak vol kinderkleding. Het is niet duidelijk waarom de man van Frankrijk naar ons land was gereisd en wat hij van plan was. Woensdag verschijnt hij voor de raadkamer. De VRT annuleert het optreden van de Catnetband op de familiedag van N-VA in Plopsaland. Normaal zou de band daar op 20 september optreden, maar daar kwam veel kritiek op. Onder meer van oppositiepartij Groen en de socialistische vakbond ACOD. Zij vonden dat niet kunnen dat de VRT een optreden organiseerde op een evenement van een politieke partij. Daarop besliste de VRT om het optreden te annuleren. En Wout van Aert heeft de 13e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de beste in de sprint tegen de Fransman Valentin Parapentre. Je hoort van Aert.
5: Mooie overwinning en een mooie vertrouwensboost voor wat moet komen. Het was zeker super warm vandaag. Het was een enorm zware dag daar vooraan in de vlucht. Door het slagomslingers te demareren. En op een gegeven moment kwam ik voorop met Parapentre. En dat heb ik kunnen afmaken. Dus ik ben wel heel trots op deze overwinning.
4: Van Aert verstevigt ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen met minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag krijgen we hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wordt het wisselvallig met maxima tot 27 graden.
6: En dan eens kijken hoe het onderweg gaat. Hè. 6 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of net iets meer verliest. Ik begin bij de langste file. Dat is nog altijd die file op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan. Daar verlies je nog 40 minuten. Richting Brussel dan. Op de A12 is een ongeval gebeurd. Tussen Londerzeel Industrie en Domein Levendalen. Je verliest daar 20 minuten. Richting Gent schuif je aan op de E40. Tussen Beernum en Aalter. 20 minuten erbij. Dat komt daar door een brandend voertuig. En op dezelfde E40 is het ook aanschuiven tussen Groot-Bijgaarde en Ternat. 19 minuten extra daar. Richting Antwerpen dan, aanschuiven op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 19 minuten. En de laatste file die staat op de Brusselse binnenring. 10 minuten extra tussen Wezenbeek-Oppum en Leonard.
3: Dit is Joe.
7: Met Kenneth Stevens.
6: Yes. Die eerste school en die eerste werkweek van september, die zit erop. Tijd om de riem eraf te gooien en te genieten van het weekend.

heel veel Barry Gordy in dit nummer. Zijn zoon dan toch, Kennedy Gordy. En ook een beetje Michael Jackson natuurlijk, hè, die je hoort. Rockwell en Somebody's Watching Me. En daarmee is de vrijdagavond hier echt begonnen bij Joe. Volgende week, maandag, bij Tom de Kok €3.550 te winnen in de 15 seconden quiz. Ik heb straks misschien wel voor jou 8 bioscooptickets. 8 keer naar het cinema met jezelf. 4 keer met je partner, je lief, je vriend, je vriendin, je dochter, je zoon. Of gewoon met de hele familie in 1 keer. Het kan allemaal straks rond 7:30 met hoeveel noten heb jij op je zang. Eerst nu Ace of Base en Beautiful Life.

It's a Beautiful Life. En ik hoop dat jij vanavond dat ook mag zeggen, dat het leven schoon is, dat het leven mooi is, zeker na zo'n eerste schoolweek of de eerste werkweek na een heerlijke vakantie bijvoorbeeld. Bij mij is het zeker een Beautiful Life, want ik kreeg vandaag een hele toffe mail binnen van de AFAS-Dome in Antwerpen. En het heeft te maken met 18 september. En het had onder andere met deze beep te maken. Maar ook met deze. I don't need a man, maar ook met J-Ho. Vandaag is mijn mail binnengekomen dat ik mij moet beginnen voorbereiden op het concert van de Pussycat Dolls. Want over 2 weken dan is het zover. Dan staan de Dolls in Antwerpen in de AFAS-Dome. En ik ga er naartoe. En ik heb daar zoveel zin in. Ik ga ze nu al eens draaien zien. Dit zijn ze, de Pussycat Dolls, op vrijdagavond bij Joe. Dit

0: handjes in de lucht als ook jouw radio de voorbije minuten een beetje luider is gezet. Met Bon Jovi en Living on a Prayer zou dat zomaar eens kunnen. Perfect om die vrijdagavond op gang mee te trekken. Trouwens, John Bon Jovi en zijn mannen die zijn aan het toeren. Vanavond staan ze onder andere in Londen in het Wembley Stadium. En de voorbije week sliepen ze op hotel in Edinburgh. En wanneer ze buiten kwamen, en dan vooral wanneer John Bon Jovi buiten kwam, ja, dan begroette hij zijn fans. En dat klonk ongeveer zo. En dat ging maar door, minutenlang gejoel. Maar John Bon Jovi die had tijd voor zijn fans. Hij maakte tal van selfies voordat ze naar de concertzaal vertrokken. Vanavond dus en de komende dagen in Londen. Dan treden ze daarop. Casey and the Sunshine Band en Give It Up over 4 minuten.
1: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
2: En deze week is mijn gast Pascal Nasus. Paul die zegt altijd, ik kan heel goed alleen zijn. Maar de laatste keer zei je, maar nu misschien niet meer. Dat is toch te gek dat we dat nog altijd die gevoelens hebben en zo. Ik vind dat wel heel maf. Dat is echt om te koesteren.
3: Viva la Vida met Anne van Elzen en Pascal Nasus.
1: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
4: Ja, en?
5: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
4: Ah ja.
5: Kijk, je wordt net weggesleept.
4: Oh nee.
6: Amai.
7: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
10: Zottekes? Wakko.
9: Jack. Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
11: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
12: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
11: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
13: Eurostar. Together we go further.
14: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
15: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
16: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
18: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Knaldi.
7: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sunkled kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info.

Give It Up staat voor alle duidelijkheid niet over, of gaat niet over opgeven, maar wel over jezelf laten gaan, jezelf overgeven aan iets, bijvoorbeeld aan het weekend. Zometeen kan je hier bij Joe 8 filmtickets winnen. Met hoeveel noten heb jij op je zang? Hoe minder noten jij op je zang hebt, hoe beter. 8 tickets als jij het kan doen met 1 noot en anders worden het er 4.

0: Symphony van Clean Bandit en de immer populaire Zara Larsson. Zara Larsson, die je kent van deze hit, die echt een revival aan het beleven is. Hè? Deze Lush Life. Die van Roxette, die zitten met een probleem. Zij moeten een nachtje in de auto doorbrengen. Hopelijk komt het bij jou niet zo ver. Maar er staan wel nog 6 files op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. 3 kwartier erbij daar. Richting Brussel op de A12 is een ongeval gebeurd. Tussen Londerzeel Industrie en Domein Levendalen. 22 minuten. Brusselse ring, de binnenring dan. Een defect voertuig zorgt voor een kwartier vertraging. En dat tussen Wezenbeek-Oppum en Leonard. Op de buitenring zijn er 2 plaatsen waar je tijd verliest. Tussen Sint-Stevens-Woord en Diegem 6 minuten erbij. En tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan nog eens 5 minuten. De laatste vertraging die staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Ranst en Bommelgem moet je er 5 minuten bij tellen.
1: Kenneth Stevens
0: en Roxette dus.

rock set. En daar was Bjorn dan weer enorm blij mee. Hij zegt eerst Bon Jovi en nu Roxette. Kenneth, je maakt mijn avond goed. Twee favoriete groepen na elkaar dus van Bjorn. Bijzonder graag gedaan, hè, kameraad. Goed, 7:55 op vrijdagavond. We gaan weer spelen, hè, in de Joe-app. Hoeveel noten heb jij op je zang? Maar we hebben een probleem. Het zit namelijk zo. We zijn al 3 weken bezig met het nieuwe radioseizoen. En dus ook van dit programma op vrijdagavond. En eerlijk is eerlijk, de voorbije 2 weken was het te makkelijk. Het was gewoon te makkelijk. Meteen wist jij het juiste antwoord en waren die 8 cinematickets. Die lagen hier bij manier van spreken voor het rapen en gewoon om op te rapen. Je kan het natuurlijk ook anders zeggen. Ik heb het te makkelijk gemaakt. Dus daarom dacht ik vanavond, we gaan het eens een beetje moeilijker maken. Jij krijgt zo meteen van

0: de voorbije weken. Luister goed. Hij viel zelfs niet op. Hij viel bijna niet op die ene noot. Maar ze is er wel geweest. Aan jou dus om te sturen in de Joe-app. Ik wens je zeer veel succes.
1: Great music. Dit is Joe.

0: Momenteel zijn we in de Joe-app. Hoeveel noten heb jij op je zang aan het spelen? Material Girl van Madonna is binnengekomen. The Human League. Born to be Alive. Patrick Hernandez. Vanessa die stuurt Van Halen met Jump. Die is nog een paar keer binnengekomen, zie ik hier. Gregor die stuurt Ghostbusters. Christine die denkt dan weer dat het de Bee Gees zijn. Nee. Dat zijn allemaal foute antwoorden. Maar je hebt nog een paar minuten hoor. Een minuutje of 5, 6 om door te sturen. Die ene noot die ik daar liet horen. Van welke groep, welke artiest, artiesten of wat is de titel? Stuur maar door. Ook tijdens Marco Borsato zometeen.
1: Mannekes, het is september, hè?
2: Ja, dat hadden we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
3: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20%

0: Sint korting is op alles voor de tuin.
1: Oh!
2: Dat hadden wij niet door.
0: Dan neemt het nu door.
3: Ja, naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die borduur!
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
8: Kom dat nu niet doen.
6: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En krijg ik roze blokjes?
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
12: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Vanavond iets Italiaans?
13: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
15: Amai, la vita is echt wel bella.
13: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Ja, en of dromen bedrog zijn, dat gaan we nu ontdekken bij Hilde uit Turnhout. Dag Hilde, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Is het weekend, voor jou al begonnen of is dat nog maar een droom, het weekend?
1: Nee hoor, dat is al helemaal begonnen voor mij.
0: En zijn er toffe plannen gemaakt?
1: Ja, een beetje wel. Hè. Vanavond nog even naar een tennismatchje gaan kijken. En dan morgen nog eventjes gaan shoppen.
0: Oh, ja. Fantastisch, fantastisch. Dat klinkt goed. Zeg, en is er ook af en toe eens tijd, Hilde, om naar de bioscoop te gaan met het gezin?
1: Ja, zeker en vast hoor. Absoluut. Mm-hmm. Dat doen we graag. Mm-hmm. Ja hoor.
0: Ja, ik heb hier 8 cinematickets hier naast mij liggen. Die zouden wel eens richting Turnhout kunnen gaan. Als jij mij kan zeggen wat jij net hebt doorgestuurd.
1: Oké, ik heb doorgestuurd Sheila E. en Prince met A Love Bizarre.
0: A Love Bizarre! Yes, yes, yes, yes, yes. 8 filmtickets in de pocket. Zeg Hilde, weet je wat er ook een paar keer is gebeurd in de Joe-app de voorbije minuten? Dat Sheila en Be Devotion is doorgestuurd. Maar ja, dat is deze, hè. Dat is iets totaal anders.
1: Ja, hoor.
0: Ja, en mensen die halen dat soms door elkaar, maar jij niet. Jij hebt dat perfect gedaan. Er moet dit weekend tijd in de agenda gemaakt worden om naast die tennismatch en te shoppen ook naar de cinema te gaan.
1: Geen probleem.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Dat denk ik ook niet. Hilde, mag ik jou een zeer fijne vrijdagavond nog wensen. En
1: dankjewel.
0: Meteen ook een fijn weekend. Bye-bye. Dankjewel.
1: Dankjewel. Bye-bye.
0: Captain Hollywood Project nu en Flying High.

Een generatiegenoot ook van Kylie Minogue wanneer het aankomt op muziek maken. Stock Aitken en Waterman zat ook achter deze natuurlijk. Together Forever. En Rick Astley. Blijf maar bij Joe op vrijdagavond, ook straks na 8 uur. Want ik heb je nodig. Ik heb je hulp nodig straks in de Joe-app. Want we gaan verder met het kiezen van de meest happy dansplaat aller tijden. Ja, het weekend is begonnen en dat moet gevierd worden natuurlijk. Nu met muziek van bij ons, met Milkink.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Code Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
4: Wat? 3?
0: Yep. Info op telenet.be.
5: Elton John en Kiki D zijn de volgende in de playlist na het nieuws van 8 uur. Emiel Wallace, goedenavond.
6: De Belgian Cats openen het WK Basket met een zege. De gewapende man die werd opgepakt in Brussel-Zuid is aangehouden. En de VRT annuleert het optreden van de Catnet Band op de N-VA Familiedag. Op het WK Basket in Duitsland hebben onze Belgische basketvrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Turkije met 89-75. Emma Meeseman scoorde 27 punten. Julie van Loo nam er 22 voor haar rekening. Ze reageerde achteraf dan ook tevreden.
7: Is dat voor een beetje laks? Een beetje te veel ruimte geven aan Turkije, zodat ze eigenlijk in de match kon blijven. Zodat zijn we veel agressiever in start. En dat heeft al echt het verschil gemaakt voor ons. En dan kunnen wij kerstbasketbal spelen. Dan krijgen wij veel meer vertrouwen uiteraard.
6: Zondagavond nemen de Belgian Cats het op tegen Puerto Rico. De verdachte die gisteren in het station Brussel-Zuid met een Kalashnikov werd opgepakt, is aangehouden. Het gaat om een Marokkaan van 23, dat meldt zijn advocaat. Het geweer zat verstopt in een sportzak vol kinderkleding. Het is niet duidelijk waarom de man van Frankrijk naar ons land was gereisd en wat hij van plan was. Woensdag verschijnt hij voor de raadkamer. En de VRT annuleert het optreden van de Catnet Band op de familiedag van N-VA in Plopsaland. Normaal zou de band daar op 20 september optreden, maar daar kwam veel kritiek op. Onder meer van oppositiepartij Groen en de Socialistische Vakbond. Zij vonden het niet kunnen dat de VRT een optreden organiseerde op een evenement van een politieke partij. Daarop besliste de VRT om het optreden te annuleren. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen met minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig met maxima tot 27 graden.
5: Onderweg is het rustig aan het worden. 3 files maar op onze snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, daar ben je 10 minuten kwijt. Tussen Merksem en Borgerhout nog eens 6 minuten. En de laatste vertraging staat op de Brusselse buitenring tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. 5 minuten erbij daar.
2: Dit is Joe.
8: Met Kenneth Stevens.
5: Maar ik ben natuurlijk niet alleen gekomen. Boys Town Gang is er zo meteen bij. Kent.

Een van de bekendste disco-hits van begin jaren 80. Deze van de Boys Town Gang. En Can't Take My Eyes Off of You. En ook zo vaak gecoverd in allerlei fijne versies. En Monique die stuurt nog: hoe leuk is dat om die Boys Town Gang nog eens te horen? Wij waren getrouwd begin jaren 80. En dit was onze eerste maxi-single die we samen gekocht hebben. Toen echt grijs gedraaid. Wel, deze heb ik dan weer grijs gedraaid. Arise, dit

You're the best en dat mag je gerust persoonlijk nemen. Want jij hebt ervoor gekozen om ook deze vrijdagavond Joe te luisteren. En zo dus ook het weekend op de allerleukste manier in te zetten. Het weekend dat je ook gaat doorbrengen hier bij Joe. Morgen vroeg al om 10 uur met Anne van Elzen. Maar ook vanaf nu is hij elke zondagochtend tussen 10 en 12 op post. Niet alleen met fantastische muziek, maar ook met inspirerende gesprekken. Met een zeer grote positieve vibe. En natuurlijk ook heerlijke gasten die langskomen in Viva la Vida. Want ook dat programma komt terug van ons, Anne van Elzen. En nu zondag is dat met Pascal Nasens. En ja, die heeft natuurlijk veel meer verhalen dan enkel haar kookboeken die ze al heeft uitgebracht. Dat is een dame die positief in het leven staat en zo hebben wij het graag. Veel meer dan mevrouw Jambers alleen is dus Pascal Nasens komende zondag bij Anne van Elzen tussen 10 en 12 te gast. Hier bij Joe. Good times. Great music. Dit is Joe.

wil weten wie jij bent. Wel ja, dat wil ik eigenlijk wel. Vooral dan wat jouw muzieksmaak is. Want we gaan weer kiezen de meest happy dansplaat aller tijden. Momenteel zijn Two Brothers on the Fourth Floor met Dreams. En The Underdog Project samen met The Sun Club en The Summer Jam 2003. De eerste twee bands die mogen doorstoten naar een volgende ronde. In de meest happy dansplaat aller tijden. Jij kan nu stemmen op twee nieuwe kandidaten. Ze staan nu in je Joe-app klaar. De eerste is een absolute dance-klassieker. Een absolute trance-klassieker zelfs. Uit 1999. Het was eerst een soort van instrumentaal nummer van een Britse man, Nick Bracegirdle, zo heet hij. Maar zijn artiestennaam was Chicane. Eerst een instrumentaal nummer waar later de zang van een Ierse zangeres van Moya Brennan is overgezet. En die Moya Brennan die zong bij een Keltische groep. En dit was het mooie resultaat. Chicane en Saltwater is vanavond kandidaat nummer 1. En we zetten het tegenover een Nederlander. Eigenlijk is deze ook begonnen als een instrumentaal nummer van DJ Jurgen. Better Off Alone heette het toen ook zo, maar dan kwam er later een stem bij, namelijk die van Judith Pronk. En dan heb je het finale nummer gehoord, ook uit 1999. Maar ja, welke van deze twee mag ik volledig draaien? Gaan we voor Chicane en Saltwater, laten we die verder doorstoten naar een volgende ronde in de meest happy dansplaat aller tijden? Of gaan we toch voor onze Noorderburen met Alice DJ en Better Off Alone. Ik ga je een beetje tijd geven hoor. Neem je Joe-app erbij. Er wordt al gestemd en momenteel liggen die twee zeer dicht tegen elkaar. 45% voor de ene, ik ga niet zeggen de welke, tegenover 55% voor de andere. Het stemmen is begonnen.

0: Et toi, tu meurs de froid.
1: Vrijdagavond is pas echt compleet als deze gepasseerd is. Claude François en Alexandrie. Alexandra, we zijn momenteel in de Joe-app. Het leukste spel van de vrijdagavond.

steken wij over een minuutje of 3-4 de plas over en komen we uit in Groot-Brittannië of gaan we het bij onze noorderburen zoeken. En dan komen we uit in Nederland natuurlijk. Wordt het Chicane of wordt het Alice DJ? Ik kan je nu al zeggen, het is constant haasje over. Momenteel Chicane op 52% van de stemmen en Alice DJ op 48%. Alles is dus nog mogelijk. Hey, maar hoor eens, dit is het nummer waarmee Hilde uit Turnhout daarnet 8 filmtickets heeft gewonnen. Dit is Sheila E. en A Love Bizarre.

0: met een mooie knipoog naar de late jaren 70. Stumbling in Cyril, natuurlijk origineel uit de 70s. Suzy Quatro en Chris Norman. Ziezo, de stemming in onze Joe-app, die zit erop. Er is een battle gebatteld met als resultaat dat we of naar Nederland gaan met LSDJ Better Off Alone, of dat we de plas oversteken, de Noordzee oversteken en dan komen we bij Chicane uit en dan hebben we een heleboel saltwater achter ons liggen. Ik kan je zeggen dat het bijzonder spannend was het voorbije kwartier, 10 minuten kwartier. Er is enorm goed gestemd. Dank je wel daarvoor. En de winnaar, ja, het is echt met de hakken over de sloot. De winnaar die heeft het gehaald met 53% van de stemmen.
1: Dit is Joe. Good times.
2: Great music.

Tot op de dag van vandaag levert ze nog altijd gloednieuwe muziek af. De Queen of Pop mag ze zichzelf nog altijd noemen. Maar dit was in haar hoogjaren. Like a Virgin en Madonna. 10 minuten voor 9 op vrijdagavond. Deze ochtend, deze voormiddag eigenlijk, speelde Heidi een battle, een muzikale Actua battle. En dat deed ze naar aanleiding van het mooie, maar ook miraculeuze nieuws dat er nog overlevenden zijn gevonden. 9 dagen na de aardbeving en de modderstromen in Nepal. En daar waren 2 songs aan verbonden. Whitney Houston en Mariah Carey, When You Believe, tegenover Fragma en Tucker's Miracle. En daar is iets gebeurd deze ochtend dat we straks na 9 uur moeten rechtzetten. En dat gaan we ook doen. Eerst nog tot aan het nieuws. George Michael, I Want Your Sex. Maar eerst Cowboy Boots aan en Rednecks meezingen.

0: Hi 106, ik ben al blij als je luistert. Tot 10 uur vanavond. Eerst het nieuws van 9 uur. Emil Wallais, goedenavond.
1: Goedenavond. Oekraïne wil een staakt het vuren dit weekend. Mondo Duplantis haakt af voor de Memorial van Damme. En onze Belgian Cats openen het WK-basket met een zege. Oekraïns president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor dit weekend tussen Rusland en Oekraïne. Aanleiding is het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner aan Moskou en Kiev om er te praten over een einde aan de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: Het lijkt me duidelijk dat het opnieuw Oekraïnse president is en bij uitbreiding heel Oekraïne die in de moeilijkste situatie zitten. Als Trump druk wil uitoefenen om tot een akkoord te komen, ja, dan zal dat niet per se een akkoord zijn dat volledig in het voordeel van de Oekraïners is.
1: Normaal brengen de gezanten morgen een bezoek aan Moskou, zondag aan Kiev. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel is de 50ste editie van de Memorial van Damme aan de gang. Onze landgenote Pauline Koekuyt liep naar een nieuw Belgisch record op de 400 meter horde. Ze liep naar een tijd van 53 seconden en 20 honderdste. Dat is 8 seconden 800ste beter dan haar vorige record. Koekuyt werd trouwens derde in haar reeks. Een domper voor de atletiekfans ook, want de Zweedse wereldrecordhouder in het polstokspringen Mondo Duplantis moet geblesseerd afhaken. Op het WK Basket in Duitsland hebben onze Belgische basketvrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Turkije met 89-75. Emma Meeseman scoorde 27 punten.
3: Het was wel een match dat je ziet dat nog niet allemaal perfect is zoals we willen. Maar ik denk dat je zo'n momenten ook wel moet meemaken tijdens een toernooi om te weten van oké, hoe reageren we in moeilijke momenten. Maar dus in die zin ben ik wel echt trots op de ploeg.
1: Zondagavond nemen de Belgian Cats het op tegen Puerto Rico. Dat verloor eerder vandaag van Australië. In de stand staan de Cats samen met Australië ook aan de leiding. En in ons voetbal speelt landskampioen Club Brugge op bezoek bij promovendus Lommel. Na een kwartier staat het daar nog 0-0. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen met minimaal tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig met maximaal tot 27 graden.
0: En onderweg is het rustig op dit moment.
4: Dit is Joe.
5: Met Kenneth Stevens.

komt graag naar ons land en wij zien haar bijzonder graag komen. Ook haar bezoekjes voor 2027 staan al in haar agenda. En hopelijk ook in de jouwe. Hè. Ze komt naar Oostende, ze komt naar Antwerpen en ze komt naar Luik midden april. Kim Wilde en Kids in America. Zometeen Wang Chung na Two Brothers on the Fourth Floor and Never Alone.

0: bekendste hit van de Britse new wave band Wang Chung. Dance All Days. Het is vrijdagavond, we staan aan het begin van een gloednieuw weekend. Ik zie al hele toffe weekendplannen trouwens binnenkomen. Dat gaat over taxi, mama en papa spelen, maar ook over ontspanning. Nog zo van die eerste week september barbecues. Van die uitgestelde zomerbarbecues die komend weekend gaan worden gehouden. En dat is bijzonder goed nieuws trouwens, want het wordt zondag stralend weer. Hè. Dus als je nog iets wil doen in de tuin, dan is het komende zondag zeker en vast het moment. Ik wens jou een fantastisch weekend toe.
1: Dit is Joe.
0: We gaan nog eens heel even terugblikken naar eerder vandaag. Heidi, die je elke dag hoort tussen 10 en 1 hier bij Joe, die speelde deze ochtend een muzikale Actua Battle. En dat naar aanleiding van het mooie nieuws dat er nog overlevenden zijn gevonden in Nepal. 9 dagen na de modderstromen die daar hebben plaatsgevonden. En omdat dat toch wel behoorlijk miraculeus nieuws is, zette Heidi in de Joe-app 2 miraculeuze nummers tegenover elkaar. When You Believe van Whitney Houston en Mariah Carey tegenover Fragma en Toka's Miracle. Maar ja, het is vrijdag, of het was vrijdag in de loop van de dag. Mensen zijn nog aan het werk. Ze zijn nog in die laatste werkmodus, zeg maar, dingen afwerken en zo. En Whitney Houston en Mariah Carey met When You Believe kwam toen, een paar uur geleden, als winnaar uit de bus. Wat ik ten zeerste begrijp, compleet, volledig. Het is nog vrijdag, het is overdag. Misschien zat de Weekend Viper nog niet helemaal in. En ja, die twee dames met dat engelenstemmetje, die hebben het gehaald meer dan terecht. Maar ondertussen is het vrijdagavond. En dacht ik zo, zullen we dat eens rechtzetten? En zal ik Fragma met Toka's Miracle nu eens draaien? Want ja, we zijn een paar uur verder en nu kan deze toch zeker en vast wel. Hè?

0: Een heerlijke, een fijne en een vrolijke van Billy Joel en Uptown Girl. Deze die komt eraan. Maar dan wel in een weekendjasje met Eric Prydz en Call On Me. Maar eerst nog...
1: De laatste dans, die moet je mij nog schenken.
0: Ja, ja. Want het is vrijdagavond natuurlijk en dat betekent maar één ding. Dat het tijd is voor een plaat die het weekend officieel mag openen. Moest dat nog niet het geval zijn. Zo'n nummer waarbij jij spontaan misschien net iets harder gaat beginnen zingen. Ook al zitten de buren daar misschien helemaal niet op te wachten. Maar wat is voor jou die ultieme vrijdagavondplaat? Dat kan een guilty pleasure zijn. Dat kan een klassieker zijn. Een dansvloerkraker. Of gewoon een nummer waarbij jij zegt... Allee, kom, nog eentje dan. Jouw officiële vrijdagavondplaat, die mag jij nu doorsturen in de app van Joe. En wie weet draai ik hem net voor 10 uur vanavond nog.

0: met toch altijd wel een beetje dat fictieve Griekse eiland in gedachten, hè? Kalokairi. Uit de film en uit de musical Mamma Mia. ABBA, nog een keertje op de vrijdagavond bij Joe.
1: Kenneth Stevens.
0: Als je nog de baan op moet, goed nieuws, er zijn op dit moment geen verkeersproblemen. Dus wij kunnen ook meteen vaart maken met Ultra NATM Free.

Andy, die had het voor Faithless en God is a DJ. Die steekt momenteel in de laatste danspot om zo rond 9:55 te draaien. Sylvia die gooit het dan weer over een andere boeg. Zij wilde iets van In Excess horen. Deze Suicide Blonde is ook een grote kanshebber. En deze kwamen uit Duitsland, dacht ik. Of vergis ik mij nu. Jam and Spoon en Ride in the Night. Dat is dan weer de suggestie die Gwen doorstuurde. Maar er is nog tijd om te beslissen wat de laatste dans zal zijn. Rond 9:55 ga ik hem draaien. Als jij nog een toffe vrijdagavond suggestie hebt, stuur die dan maar door. Nu die fijne Tiësto remix nog eens van Kane, hun fantastische Rain Down.

Ik kreeg een berichtje binnen van Sandra in verband met de laatste dans natuurlijk. Dat is de bedoeling dat je nu je laatste dans doorstuurt voor deze vrijdagavond. En zij vraagt Bonfire Heart aan van James Blunt. Die steek ik ook in de mogelijke pot van de laatste dansen, zometeen rond 9:55. Maar dat doet er mij aan denken, Sandra, als je zo'n grote fan bent van James Blunt, dat hij op 19 februari naar Vorst Nationaal komt in Brussel. Dat is één ding. Maar je kan er ook op onze kosten naartoe. Want volgende week op dinsdag en op woensdag dan gaan onze Tom de Kok, maar ook Sven en Anke in de ochtend tickets weggeven. En dat dus nog voor de officiële verkoop van start gaat. Fans van James Blunt die moeten zich dinsdag en woensdag dus reppen richting de radio.

Ja, maar dat is mijn schuld niet, hè. Daar kan ik niks aan doen, hè. Moosty en Hot and Juicy. Ik hoop dat je een beetje opgewarmd bent voor Joe Party zometeen. Want het is hier nog lang niet gedaan, hè. Het feestje dat gaat hier door, ook na 10 uur bij Joe. Met Joe Party. Onder andere Morikante komt eraan met Jekke Jekke. En ook Daft Punk zit in de playlist. Maar eerst nog de laatste dans. Die komt van Marcel. Welke het woord hoor je na Snap en The Power.

0: Morgen vroeg om 10 uur dan word jij samen wakker met Anne van Elzen. En zometeen is er Joe Party. Na nieuws van 10 uur. Emiel Wallijs, goedenavond.
1: Goedenavond. Oekraïne wil een tijdelijk staakt het vuren dit weekend. In Duitsland is er een klopjacht op een klimaatactivist. En modeontwerpster Julie Kegels wint een prestigieuze prijs. Oekraïns president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor dit weekend tussen Rusland en Oekraïne. Aanleiding is het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner aan Moskou en Kiev om er te praten over een einde aan de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: Het lijkt me duidelijk dat het opnieuw Oekraïnse president is en bij uitbreiding heel Oekraïne die in de moeilijkste situatie zitten. Als Trump druk wil uitoefenen om tot een akkoord te komen, ja, dan zal dat niet per se een akkoord zijn dat volledig in het voordeel van de Oekraïners is.
1: Normaal brengen de gezanten morgen een bezoek aan Moskou, zondag aan Kiev. In Duitsland organiseert de politie een klopjacht op een klimaatactivist. Hij wordt verdacht van sabotages op het elektriciteitsnet daar. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Het zou gaan om een man van 48. Hij heeft de aanslagen in een handgeschreven brief ook opgeëist. In zijn huis werden ook vermoedelijke springstoffen aangetroffen. Een straffe prestatie van de Belgische modeontwerpster Julie Kegels dan. Ze heeft de LVMH-prijs gewonnen. Dat is een van de grootste prijzen in de modewereld. Daaronder vallen ook merken als Louis Vuitton, Dior en Sephora. Kegels kreeg een prijs van 400.000 euro en zal ook een jaar lang begeleid worden door het modebedrijf LVMH. Kegels is 27. En in ons voetbal speelt landskampioen Club Brugge op bezoek bij promovendus Lommel. Na zo'n kwartier in de tweede helft staat het 0-1 voor Brugge. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen met minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig met maxima tot 27 graden. Joe Party.

0: nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Opgelet als je op de Antwerpse ring moet zijn. De oprit Deurne richting Gent en Brussel is dit weekend volledig dicht. Dat komt door de oosterweelwerken. Dat meldt bouwheer Landis.
2: Vanavond starten de voorbereidende werken voor de ingebruikname van de tijdelijke snelweg, de bypass. Zowel het plaatsen van een aantal barriers, zodat er veilig en goed kan gewerkt worden, en ook het plaatsen van portieken die daarna de aanduiding kunnen geven van hoe je moet rijden. Wil je de oprit Deurne nemen, dan volg je een opleiding via het op- en afritencomplex Borgerhout.
1: En ook de aansluiting van de ring richting Gent en Brussel naar de E313 wordt tijdens de nachten van dit weekend afgesloten. In Duitsland organiseert de politie een klopjacht op een klimaatactivist. Hij wordt verdacht van de sabotages op het elektriciteitsnet daar. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Het zou gaan om een man van 48. Hij heeft de aanslagen in een handgeschreven brief ook opgeëist. In zijn huis werden ook vermoedelijke springstoffen gevonden. En in ons voetbal heeft landskampioen Club Brugge gewonnen van promovendus Lommel. Het enige doelpunt van de wedstrijd was een eigen doelpunt, vlak voor de rust. In de stand is Club Brugge voorlopig gedeeld leider nu, samen met Charleroi en Gent. Alle drie de ploegen hebben 12 punten. Lommel staat 8e met 7 punten. Vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maxima tot 27 graden. Show Party.

0: Nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Opgelet als je op de Antwerpse ring moet zijn. De oprit Deurne richting Gent en Brussel is dit weekend volledig dicht. Het komt door de Oosterweelwerken. Dat meldt bouwheer Landis.
2: Vanavond starten de voorbereidende werken voor de ingebruikname van de tijdelijke snelweg, de bypass. Zowel het plaatsen van een aantal barriers, zodat er veilig en goed kan gewerkt worden, en ook het plaatsen van portieken die daarna de aanduiding kunnen geven van hoe je moet rijden. Wil je de oprit Deurne nemen, dan volg je een opleiding via het op- en afritencomplex Borgerhout.
1: Ook de aansluiting van de ring richting Gent en Brussel naar de E313 wordt tijdens de nachten van dit weekend afgesloten. In Duitsland hebben hackers meer dan 1 miljoen gegevens gepubliceerd die ze gestolen hebben van de stad Berlijn. Dat meldt de groep op zijn website. Het gaat onder meer om loonbrieven en vertrouwelijke documenten uit parlementaire commissies. De cyberaanval dateert van 14 augustus. De hackers eisten een schadevergoeding van zo'n 2 miljoen euro, maar de stad Berlijn weigerde die te betalen. En in ons voetbal heeft landskampioen Club Brugge gewonnen van promovendus Lommel. Het enige doelpunt van de wedstrijd was een eigen doelpunt, vlak voor de rust. In de stand is Club Brugge nu voorlopig gedeeld leider samen met Charleroi en Gent. Alle drie de ploegen hebben 12 punten nu. Lommel staat 8e met 7 punten. Vannacht droger en brede opklaringen, minimaal tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer, bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maximaal tot 27 graden.